Goedenavond, u luistert naar Radio Centraal. U kreeg TV Blues van James Blood Palmer en daarvoor Jazz is the Teacher, Funk is the Preacher. Eveneens van James Blood Palmer, vorige week overleden. We gaan hem nog eren tot een uur of 9 en dan krijgt u zetpil. Dit is Khalid of Space van Larry Young, de Hammond-organist die ook iets deed met James Blood Palmer op de

kortste nacht van Radio Centraal. Morgen vrijdag. ...19 juni 2026. Vanaf 8

dingen van Radio Centraal collega Mattie Brouwens, die overleed in eind 2023. Hij maakte lange tijd muziekprogramma's. Zero de Conduit is het langstlopende, vanaf 1991 tot aan zijn dood. In de jaren 80 was er ook nog Shangri-La. En dus hij, naast de muziekprogramma's maken, was hij ook dichter. En hij publiceerde onder eigen naam Mattie Brouwens, maar schreef ook gedichten als Martin Pulaski. En ja, wel twee gedichten. De tweede is 5 pagina's, dus het is langer gedicht. En ik zal het doen daar dan met geluidsbijdrage, zo kun je het zeggen, kan, interventies en dergelijke. Door Daniel van de programma's De Gebraden Zwaan Zingt en Oikos. Dat zal gebeuren rond 19 uur, niet vroeger. En ja, misschien in uitzending, misschien niet. Dat is dus het vraagteken. Ik zal wel deze gedichten ook in mijn programma Voorspel brengen. Dat ga ik doen binnen enkele weken, denk ik al. Ja, dus de komende 2 weken is het Conrad Live on Stage, Patrick Conrad, jaren 60 en jaren 70. Maar nadien ga ik dan Mattie Brouwens, Martin Pulaski brengen. Ik heb dat in het verleden ook al gedaan. Ja, ik heb een map gedichten van hem, ongepubliceerd, maar interessant werk en ja. Die 2 gedichten die ik morgen breng in Stormkop, zal ik ook in Voorspel brengen.

0: vandaag?
1: Thuisreis? Thuisreis naar Peru. Opnieuw, ik ben daar enkele maanden geleden, heb ik een poging ondernomen om de oceaan over te steken richting Peru. Dat ga ik nu vandaag opnieuw doen. Of opnieuw proberen is misschien de uitdrukking. Peru in Zuid-Amerika. En ik heb heel wat Peruaanse muziek bij om in de stemming te komen. Voor onderweg, dat is het gegeven. Uit volgende cd's, filmmuziek van Jaime Delgado Aparicio voor de film El Embajador. I.O. uit 1968, de Nederlandse vertaling van de titel gaat beter, De Ambassadeur en Ik. Opnames door David Lewiston in Peru, gemaakt in Peru, uitgebracht in 1969 en 1972. Ik heb daar iets van klaarstaan. Kingdom of the Sun en Fiestas of Peru. Verder de compilatie Peru Bravo, Funk, Soul en Psych from Peru's Radical Decade, Late 60s, Early 70s. Verder een compilatie liederen van Ima Sumac uit de jaren 50, Chau Condor. Electroacoustische muziek uit Peru uit de dubbel CD, Señales de Synthesis, Musica Electroacustica Peruana, 1991 tot 2000. Dus ja, experimentele muziek, mag je dat zeker noemen. Dan ook muziek uit de compilatie Andina, The Sound of the Peruvian Andes, 1968-1978. De Belgische pianist en componist Wart de Vleeschouwer bracht in 2013 een solo piano-cd uit met werk van Peruaanse componisten. De cd Chicha Morada. Wart de Vleeschouwer, piano. Chicha Morada is een befaamde drank uit Peru met paarse maïs als basis. En het kan met alcohol en zonder alcohol genomen worden. Er is trouwens een vlieg hier die mij bestormt. Is het de zonnecrème die ik toch heb gebruikt een beetje? Toch? Om vanmiddag een wandeling te maken? Die vlieg aantrekt, zou kunnen. Ja, het wou even meespreken, die vlieg. Is trouwens niet mishandeld net. Ik heb gewoon even geblazen. In gedachten. Wou ik gebleven. Ik heb ook composities van Wart de Vleeschouwer uitgevoerd door het ensemble Aranis, waar hij deel van uitmaakte als gast. Uit hun

CD's Aran is Made in Belgium en Made in Belgium volume 2. 2014 verscheen de tweede, de andere iets daarvoordien. Ik heb ook muziek van Cookie Magnet, vorig jaar op CD verschenen op La Payponie, het label van de boeken- en platenwinkel Panoply Books and Records. Wolstraat nummer 1, 2000 Antwerpen. Ik geef het adres even in detail. Want het gaat stoppen. Eind juni. En ja, een van de uitbaters, ik vroeg hem, ja, wie het opportun dat ik dat zeg. En ja, dus er komt een einde aan dat verhaal, helaas. Maar bon, nog deze maand nog wel. Cookie Magnet is een muziekproject van een Antwerpenaar die een deel van zijn jeugd doorbracht in Lima, de hoofdstad van Peru. En ongeveer 10 miljoen inwoners, dus bijna België, alhoewel dat er in het al 12 miljoen zijn, denk ik. Wat ik verder ook nog heb, is vier liederen uit de cd van Alice Toen, De Eeuw van Toen. Haar debuutalbum verschenen in 2024 op haar 100ste verjaardag. Momenteel is ze 101 en in juli wordt ze 102. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik twee gedichten voor van Willy Verhegge uit zijn bundel Ayacucho uit 2014, foto's en gedichten van Willy Verhegge, gemaakt tijdens zijn reis door Ayacucho, een regio in Peru. Er is ook filmnieuws in het eerste uur, ik zal twee films bespreken. Amrun 1945, geregisseerd door Fatih Akin. En Truly Naked, geregisseerd door Muriel Dassembourg. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben gaan kijken naar een fototentoonstelling. De fototentoonstelling Focus op Antwerpen. Fotografie Harry van Voorden. In de galerie Verbeek van Dijk aan de Wolstraat nummer 34. 2000 Antwerpen. Dat zijn de ingrediënten van Thuisreis vandaag. En ik beloofde reeds Kingdom of the Sun komt eraan. Een album, oorspronkelijk verschenen in 1969, veldopnames gemaakt door David Lewiston. En ik heb een cd heruitgave. Het openingstuk, Kingdom of the Sun, Peru's Inca Heritage. Adios Pueblo de Ayacucho. Harp. Ah ja, ik moest even de microfoon raken. Ja, volledige controle zal er toch nooit komen hier, denk ik. Zelfcontrole bedoel ik.

Dit kwam uit de compilatie Peru Bravo. Eind jaren 60, begin jaren 70. Uitgebracht op het label Tiger's Milk Records. In 2014. En er komt nog meer uit deze compilatie. Interessante stukken ook nog te vinden op die cd. Bart de Vleeschouwer. Ik heb die cd nu klaarstaan. Van hem zelf uitgebracht op een eigen label of eigen uitgave. Werk van Peruaanse componisten. En hij raakte in de ban van Peruaanse muziek. En titel van de cd, Chicha Morada, is... Want ik probeerde ook net te overwegen om de titel uit te spreken van een stuk dat ik heb uitgezonden. Chachique, geloof ik. Zo, twee C's. Chachique. Ik denk het zo is, hè. Ja. Ja, bon. Nu heb ik toch geprobeerd om dit uit te spreken. Ik zal ook maar proberen dat vorige uit te spreken. Ja, dus terug die cd, Bart de Vleeschouwer, Chicha Morada. En Chicha Morada is een drank, een eeuwenoude drank, Peruaanse drank, met paarse maïs als basis. En het resultaat kan zijn met alcohol of zonder alcohol. Ja, paarse maïs, ik heb hier een paar dingen genoteerd. Paarse maïs, fruit, kaneel en kruidnagel, rietsuiker, limoen. En ja, eeuwenoud, voor de kolonisatie van Peru of Latijns-Amerika, ergens was het 15e eeuw, neem ik aan, ja. Dat is het. En gezien de huidige temperatuur mag er ook flink wat water in de buurt zijn, neem ik aan, bij deze drank. Ik zal alvast een stuk laten horen. Marinera y Tondero, componist Ernesto López Mindriau. Ja. Dat is een kort stuk dat er nu aankomt. Bart de Vleeschouwer piano. Gevolgd door Ima Sumac. Met het lied Chau Condor. Grote gier. Uit 1957. Peruaanse zangeres Ima Sumac.

Ima Sumak. En ze komt nog terug een aantal keer in de uitzending vandaag. Nu heb ik filmmuziek klaarstaan. Een soundtrack van Jaime Delgado Aparicio. Peruaanse pianist, componist, arrangeur en orkestleider. Hij overleed in 1983 op 40-jarige leeftijd. Hij maakte deze soundtrack voor de film El Embajador y Yo, De Ambassadeur en Ik. Een film uit 1968, geregisseerd door Oscar Cantor. Dus op jonge leeftijd maakte hij deze soundtrack. Ik zal er een stuk uit laten horen en dan komt de eerste filmbespreking. Zal ik de film Amrun 1945 bespreken, een Duitse film geregisseerd door Fatih Akin.

De Duitse film Amrun 1945 kan ik eraan toevoegen. Er zijn ook berichten waarbij staat Amrun 1945, une enfance allemande. Ik heb hier zo een flyer. Maar dat heeft te maken met het gegeven dat die film op het festival van Cannes in de officiële selectie zat. En ook in première ging daar in Cannes. Duitse film, geregisseerd door Fatih Akin, die ook een scenario schreef, samen met Hark Boom. Cinematografie Karel Walter Lindenlaub, muziek Heinbach, vertolkingen Jasper Billerbeck, jonge acteur, als Nanning Boom, 12-jarige. Nu, de film is geïnspireerd door de jeugdherinneringen van Hark Boom, maar het personage is niet hemzelf. Dus als je het is niet puur een reconstructie van jeugdherinneringen, aangezien het personage Nanning Boom ouder is dan Hark Boom zelf was destijds. Nanning Boom is 12 jaar, terwijl Hark Boom 5 à 6 jaar was tijdens de feiten die gebeurd zijn. Nu op het eiland Amrun, dat is een Duits eiland aan de Noordzee, Noord-Friesland daar ergens, maar Duits eiland, in de laatste weken van de Tweede Wereldoorlog, vandaar 1945, is voor de Duitse capitulatie. Vader is er niet. Vader is bij de SS, is Obersturmführer, luitenant-kolonel. En dat is eigenlijk ook wel, in het echte leven was hij dat ook, zullen we stellen. Wat we zien van vader is dat hij een aantal boeken heeft geschreven. Was dus een theoreticus ook. En ik kan misschien even vooruitlopen op de feiten. Ik heb wel een beetje research gedaan. Dus na de oorlog werd die vader, vader Boom, werd onder meer rechter in Hamburg. Dus dat is ook een gegeven van wat na de oorlog. De moeder van Hark Boom, zullen we dat maar zeggen, die in de film een andere naam heeft trouwens, Hilde Hagener, vertolkt door Laura Tonke, was hoogzwanger in het begin van de film. En dan, ze bevalt. Op het moment dat op de radio het bericht komt dat Adolf Hitler overleden is. En zij is een zeer toch fanatieke nazi. Dat heeft ook een aantal consequenties in de film. En dus dat gegeven. En ze wordt ook depressief. Want ja, ze wil haar kind eigenlijk ze wil ook niet meer eten. Ze heeft alleen het idee van, ik wil wit brood met honing en echte boter. Dat is een uitdrukking die ze doet. En dan gaat Nanning erachteraan om dat te pakken te krijgen. Met heel wat complicaties erbij. Dat is dus eigenlijk de draad zijn. Dus zijn drang om dat te bemachtigen. Terwijl dat eiland, dat is een eiland van 10 kilometer lang en 2,5 kilometer breed. Er wonen mensen, maar beperkt. En de voorzieningen waren ook heel beperkt op het einde. Dus veel familiale connotaties zijn er ook. Een oom die daar een nazi-functionaris kunnen we stellen, inderdaad, die daar ook wel aan hecht, aan de principes, zullen we maar stellen. Verder ook nog even kijken wie er nog bij is. Er is tante Ena, vertolkt door Lisa Haakmeister, die ook wat een andere toon. Ze is ook in huis en ze wil haar zuster afremmen in het fanatieke volgen van dat nazisme. Toch wel ook, dus een beetje controverse. Een andere controverse is er ook met het personage van Diane Kruger, Tessa Bendiksen. Zij vertolkt zij heeft de leiding van een landbouwbedrijf, waar Nanning werkt. Maar er zijn een aantal complicaties die zich gaan uitdrukken, waarbij die moeder ook een rol gaat spelen. Dus het is spanningen in die richting. Er zijn ook nog een jongere broer, Herman Boom, rol van Kian Köpke. Dat is gebaseerd op het personage Marquard Boom, dus de jongere broer van Hark Boom. En die Marquard was in het echte leven, want hij is ook inmiddels overleden, was acteur. En heeft ook eigenlijk Hark binnengebracht in de filmwereld. Hark Boom actief als acteur, scenarist, schrijver, professor filmstudie. Dus wel iemand die inderdaad in
in, aanwezig was in de filmwereld. En op het einde verschijnt dus een oudere Nanning Beum, of verschijnt Harik Beum als Nanning Beum, net voor de eindgeneriek. En die Harik Beum is trouwens overleden enkele, niet lang na de première van de film. Op 86-jarige leeftijd is hij overleden. Wow, maar heel boeiende film. Er is weinig, ik heb even bekeken, maar er is weinig aandacht aan besteed aan deze film. Maar het is een uitzonderlijke film, vind ik wel. Ook de leefwereld van die 12-jarige, die ook is opgevoed, in eerste instantie door zijn moeder, in de leer, zullen we maar zeggen. En daar ook niet goed weet welke houding aan te nemen. Ook een enkele belangrijke momenten waarop hij belangrijke beslissingen neemt, kunnen we ook zeggen. Ten opzichte van een aantal vluchtelingen die daar in de buurt ook opduiken. Dat kunnen we zeggen. Ik kan er niet veel details verder over geven, maar ik vond het sterk de moeite waard, deze film. Amroen, 1945, geregisseerd door Fatih Akin. Een compilatie dubbel CD. Signales de Synthesis, Musica Electroacustica Peruana 1991 tot het jaar 2000. Verscheen in Lima in 2016, dus experimentele elektronische electroacoustische muziek. In het Frans wordt dat Cinéma pour l'oreille ook wel wat genoemd. En vandaar dat ik het... Ik zal het nu brengen, even kijken. Een stuk wat ik heb gekozen is van Federico Tarazona. Metarango Sofia nummer 1 uit 1995. Een stuk van 6 minuten en 20 seconden. Ik zal al verwegen, zal ik een stuk uit die soundtrack van de film De Ambassadeur en ik gemakkelijk in het Nederlands te brengen, zal ik daar tussen brengen. Dat betekent dat ik ga ook het filmische karakter van deze muziek een beetje accentueren. Ik denk het zo te doen. En dan kom ik met de tweede filmbespreking. Signales de Synthesis.

Thank you.

De film Truly Naked, geregisseerd door Muriel Dassaumbourg, een Nederlandse kineaste die ook het scenario schreef, dus regisseuse en scenariste. Het is een Frans-Belgisch-Nederlandse productie, gefilmd in Groot-Brittannië, gesproken in het Engels ook. En ja, ze heeft ook eigenlijk in Groot-Brittannië enkele kortfilms gerealiseerd. Maar dit project realiseren in Groot-Brittannië, dat was niet meteen een optie. Het heeft ook een heel lange tijd geduurd vooraleer de film kon gerealiseerd worden. Er is een producente, Els van de Vorst, die heeft heeft dat geholpen alleszins om de film gemaakt te krijgen. Maar het heeft wel 9 jaar geduurd. Muriel Dassaumbourg, debutante, dus eerste film, maar ze is wel inmiddels 53 jaar. Dan heb ik hier nog cinematografie Myrthe Mosterman, muziek Evgeny Galperin en Sasha Galperin, die trouwens ook de soundtrack hebben gemaakt voor Orphan, waar ik onlangs over sprak. Ja, in oorsprong Russische componisten die naar Frankrijk zijn gemigreerd, ik geloof ergens in 1990. En ook trouwens een heel andere soundtrack dan voor de film Orphan. Dan heb ik hier nog vertolkingen Kaolan O'Gorman als Alec, een tiener. Zijn vader, Dylan, vertolkt door Andrew Howard. Die is een porno-producent. En de term porno kan vervangen worden door adult industry of zoiets. Heb ik al begrepen dat voorkeur geniet hier en daar. Hij is producent, maar ook acteur. En Alec, teenager, die is de cameraman, filmt en plaatst ook de filmpjes op internet. Dat is het gegeven. Ze zijn ergens verhuisd, want er wordt ook even gesproken over rekeningen, zware rekeningen. En dat is een probleem. Ergens in een kustgebied zitten ze. En Alec gaat daar naar school. Het is een school met uniform. En wel gemengd. Dus niet jongens apart en meisjes apart, maar samen. Op school komt er een opdracht. Ze moeten eigenlijk een onderwerp kiezen om samen te werken. Met twee moeten ze samenwerken. En Alec is ongeveer de laatste die iets mag indienen en spreekt over verslaving. Uiteindelijk komt daar toch de term pornoverslaving naar voren. Hij wordt door de lerares gekoppeld aan Nina, wat hij niet goed ziet zitten eigenlijk. Hij wil de boot afhouden, maar de lerares vindt het goed. Mannelijk en vrouwelijk perspectief op dat thema. Nina wordt vertolkt door Safia Benadi, ook debutante zoals Kaolan O'Gorman. Verder is er ook nog Alyssa Savage als Lizzie, adult entertainer, actrice in die films van Dylan. Zij komt uit het vak, zo inderdaad aan zeggen. Dat is het element. Dus dat zie je dus, het maken van die films. En Alec, die zich ook aangetrokken voelt tot Nina en wederzijds en dergelijke. Dus een aantal complicaties onderweg. Wat kan ik nog stellen? Als u op de eindgeneriek gaat zoeken naar de statement geen dieren werden mishandeld tijdens het maken van deze film, dan kan u misschien even al wel zeggen dat bij die octopus, een gigantische octopus die wordt aangeleverd, want Dylan die wil extremer gaan, omdat dan andere ideeën, omdat er meer kliks komen, meer publiek voor de films, gaat met een octopus aan de slag. Gigantische octopus, maar dat is eigenlijk gemaakt door siliconen. Het zijn poppenspelers die vangarmen hebben doen bewegen. Dus ik dacht, wat als u zou stellen dat een echt dier is, dan... Dus inderdaad, dat mag ik wel verklappen, denk ik, in die context. Interessant alleszins om te zien. En inderdaad, 16 jaar tot 16 jaar is ook iets met de quotering. Niet 18 jaar pas mag je binnen, maar 16 jaar. Het gaat eigenlijk ook om een publiek van op die school. Dat zijn neem ik aan 16, 17-jarigen. Die mogen dan ook gaan kijken naar die film. Het gaat ook voor een deel over hen en de spanningen op school die er ook wel zijn en dergelijke. Maar de moeite waard is Truly Naked, geregisseerd door Muriel Dassaumbourg. Wart de Vleeschouwer.
Een compositie van Daniel Alomia Robles, El Condor Pasa. Een cyclus, 5 tracks. Ik zal er 1 stuk van laten horen. El Condor Pasa, vooral bekend geworden hier in de versie van Simon & Garfunkel. Uit hun album Bridge Over Troubled Water. 1970 ook alweer. Maar hier gaat het dus om een instrumentaal stuk. Het is een instrumentale versie door Bart de Vleeschouwer.

Dit was het Jaime Delgado Aparicio Trio met een compositie van Horace Silver, Sayonara Blues. Staat op deze soundtrack CD, met die ook een compilatie is. Daar staan ook andere stukken op. Dus de soundtrack voor El Embajador y Yo uit 1968, de film. En andere stukken. De compilatie verscheen op een Spaans label, Vampy Soul. Zie ik erop staan in 2007. Daarvoor Ima Sumac met Waira, Dance of the Wind uit 1950. En in 1950 was Alice Toen een jonge vrouw, kunnen we stellen. Zij bracht op haar 100ste verjaardag in 2024 haar debuutalbum uit, De Eeuw van Toen. Heb ik hier bij me, en ik zal ook vandaag enkele stukken laten horen. In juli wordt Alice Toen overigens 102. En wat er nu aankomt is een werk van Toon Hermans. Ze dekte de tafel. Alice Toen.

niets bedacht, niets berekend. Verliefd en gelukkig waren zo vanzelfsprekend. En dan kuste ze hem. En dan kuste hij haar. Ze aten het brood. En ze dronken elkaar. Maar dan ben je toch geneigd om je af te vragen, gebeurde er dan nooit iets opzienbarends in het leven van die twee mensen? Iets wat op de radio kwam of op de televisie of wat ook, in de krant? Nee. Nee. Ze dekte de tafel. En ze schikte

Dit was een veldopname, kan je stellen, neem ik aan. Huachaca, harp uit Kingdom of the Sun, Peru's Inca Heritage, opgenomen door David Lewiston en oorspronkelijk uitgebracht in 1969. Ik heb nu een cd klaarstaan van Kuki Magnet. Geen titel heeft het werk, gewoon Kuki Magnet. Denk ik wel even. Ik moest bij dat woord meteen denken aan Finland. Maar het gaat over een project van een Antwerpenaar, Kurt Donkers, die een deel van zijn jeugd doorbracht in Peru. In Lima, de hoofdstad van Peru. Is terug in Antwerpen momenteel. En deze CDR werd uitgebracht, CDR-uitgave werd uitgebracht op het label La Pay Pony. Dat is het label verbonden aan de boeken- en platenwinkel Panoply Books and Records. Wolstraat nummer 1, 2000 Antwerpen. Ik detailleer dat nu even ook. Aangezien het een aflopend verhaal is. Een van de twee uitbaters, Thomas Bartosik, trouwens een voormalig programmamaker bij Radio Centraal, heeft mij inderdaad medegedeeld dat het stopt eind deze maand. Dus als u daar nog iets wil gaan kijken, dan is het moment, want einde verhaal eind juni. Zo, ik zal nu een stuk laten horen uit Kuki Magnet, deze cd. Die zijn een stuk van 11 minuten, maar ik ga dat onderbreken. Kun je dan stellen, of ik ga daarin monteren, is dat misschien een betere term? Werk uit Kingdom of the Sun, Peru's Inca Heritage. Ik heb daar twee stukken uit geselecteerd. Korte stukken, die komen tussendoor. Ja, zo is het dan. En dan gaan we richting die tentoonstelling waar ik over ga praten. Fotografie van Harry van Voorden in Galerie Verbeek van Dijk in de Wolstraat in Antwerpen. Maar eerst dus Kuki Magnet.

Cookie Magnet, met zoals voordien gesteld, enkele tracks uit Kingdom of the Sun, een compilatie Peru's Inca Heritage, ertussen gemonteerd. Cookie Magnet, op het label La Pay Pony, vorig jaar verschenen. En ik verwijs reeds naar La Pay Pony, verbonden met Panoply Books and Records, Wolstraat nummer 1. In 2000 Antwerpen, een boeken- en platenwinkel die gaat stoppen, eind juni. Maar nu, nog steeds open natuurlijk, wel elke dag tot zover is met de sluiting, eind juni. Maar we blijven in de Wolstraat. Wolstraat nummer 34, Galerie Verbeek van Dijk, met daar een fototentoonstelling, Focus op Antwerpen. Fotografie Harry van Voorden. Harry van Voort is van oorsprong een Nederlander uit Utrecht. Woont al wel 40 jaar in België. Langste was dat in Brussel. Ook even in Bergen, Wallonië. Maar sinds 4 jaar in Antwerpen. En zijn foto's, zwart-wit foto's die daar hangen. Een beetje achtergrond te geven neem ik aan wel. Hij studeerde publiciteit. Werd art director en grafisch ontwerper voor reclamebureaus. Maar hij maakte ook in die tijd foto's, zwart-wit foto's. En er is in begin dit jaar is een eerste tentoonstelling tot stand gekomen in Texas, USA. Het verhaal rond die tentoonstelling, daar heeft hij 60 foto's tentoongesteld. Hij heeft er 1200 gemaakt inmiddels, dus beelden van Antwerpen. Dus stapt hier ook rond met steeds een fototoestel bij zich. Als hij gaat winkelen, dan heeft hij ook een fototoestel bij. Voor als hij iets voordoet, want hij manipuleert niet. Er is geen artificiële intelligentie, beeldmanipulatie mee gemoeid. Het zijn toevalligheden ook die ontstaan. Het gaat over een heel groot anker waarop een man zijn roes uitslaapt. Dat was zo te zien eigenlijk wel. Er is geen acteur of model dat daar gevraagd werd even plaats te nemen. Nee, dat is wat hij tegenkwam. En alles wat je ziet op de tentoonstelling is dus door een toeval tot stand gekomen. Als je ziet bijvoorbeeld de kerncentrales van Doel, die windmolen die daar staat, die, gebouwd in 1611, die staat daar ook. Dus dat contrast tussen windmolens en kerncentrales heeft hij mooi in beeld gebracht. Ook iets om over te filosoferen, neem ik aan. Dus dat gegeven is heel belangrijk. Want toen ik binnenstapte, dacht ik meteen aan beeldconstructie, omdat dat zo actueel is en steeds verfijnder wordt en steeds bedriegelijker wordt, kan je ook wel zeggen natuurlijk. Beeldmanipulaties kunnen wel voor bepaalde doelen ook gebruikt worden. Maar Harry, die is een man die een beetje rondkijkt en als hij iets voordoet, dan ligt hij het vast. Die tentoonstelling in Texas, hoe is dat tot stand gekomen? Ze wonen nu momenteel, Harry en zijn vrouw, in een appartement met scheldezicht. En het appartement was nu onder of boven hen. Daar woonde 8 maanden lang een professor uit de USA, uit Texas, aan de Tech Universiteit in Texas. Die woonde daar, die verbleef daar. En ze leerden elkaar kennen. Even kijken, ik heb de naam ergens genoteerd. Moet ik zien, hier op mijn papiertje, als ik het mag. Ja, Brian Giemza. Professor geesteswetenschappen en literatuur aan de Universiteit van Texas. Dat is of een specifieke universiteit, Tech University geloof ik inderdaad, Texas Tech University. Die verbleef dus 8 maanden in Antwerpen ook, om een of andere reden. Ik weet niet precies waarom, maar in elk geval, hij leerde Harry kennen en die tentoonstelling is daar dus doorgegaan begin dit jaar. En wat er momenteel te zien is in de Wolstraat, is eigenlijk een tweede tentoonstelling. Tweede tentoonstelling ooit. Harry is inmiddels 78 of 79 jaar. En dus als een tentoonsteller, dus een debutant. Dat is het. Interessant. De gegevens. En toen ik er was, was een echtgenote er ook. En zij die meteen ook alle locaties aanduiden van de waar de foto's gemaakt zijn. In Antwerpen zijn er ongeveer bijna 30 te zien. Dus geen, maar als je zo meteen zal ik de coördinaten geven van de website en daar staan meer beelden op van Harry van Voorden. Dus kennismaking met dat werk. En inderdaad, vanuit de optiek geen manipulaties zijn eigenlijk wel belangrijk. Dat is wel iets om te weten voor je binnenstapt. Maar Harry was er alleszins en mogelijk is hij er ook bij de openingsuren. Maar dat kan, neem ik aan, degene die daar dan de toezicht houdt, want er zijn meerdere
openingsdagen. Ik zal straks ook de dagen geven en de uren van opening. Ja, dus dat element moet u wel zeker weten. Oké, dat zijn de belangrijkste gegevens, neem ik aan. Ja, oké, dan... dus de tentoonstelling is nog tot 28 juni te zien. Dat is alvast de datum. Als er een verlenging komt, dan zal u dat misschien wel vernemen op een andere manier. Maar tot 28 juni zeker. Open van woensdag tot en met zondag van 13 uur tot 18 uur. Galerie Verbeek van Dijk, Bolstraat nummer 34, 2000 Antwerpen. En ik zal de coördinaten geven die ik beloofd heb. Het is harryinblackandwhite.com. Vindt u een portfolio van Harry van Voorden? Ja, een bijzondere kijk op Antwerpen en ja, steeds klaar om toevalligheden die zich aandienen te tonen. Ja, bon. Wat kan ik zeggen? Ja, ik kan misschien wel een detail. Er is een door stil leven met een glas bier, een bolke keuning, dat mag toch nemen, kan ook gezegd worden, ter informatie. En een helm, een witte helm, geen fietshelm, maar een motorfietshelm, ja, op een tafel. En dat is een tafereel niet geconstrueerd door Harry, maar wel in een café De Boer van Tienen. Dat presenteerde zich zo en die foto werd gemaakt. En zo gaat hij te werk. Als u zich afvraagt hoe de andere foto's tot stand zijn gekomen, dat is het principe. Harry van Voorden, focus op Antwerpen. Ik heb nog klaarstaan nu Wart de Vleeschouwer. Peruaanse componisten. De naam. Adios Pueblo de Ayacucho. Ik zei reeds een regio en ook een stad in Peru. Het is een Huanyo traditional in een arrangement van Flor Calelo, Wart de Vleeschouwer.

Maar de Wart de Vleeschouwer, solo piano. Nu heb ik een cd klaarstaan van Aranis. Made in Belgium. Aranis, ensemble dat tussen 2005 en 2017 een aantal albums heeft uitgebracht. Dit is een album met Belgische werk van Belgische componisten. Ik zal ze zo meteen allemaal opsommen, maar eerst zeggen wie in de bezetting zit. Wart de Vleeschouwer was eigenlijk als gast bij Aranis. Hier speelt hij dus de piano op alle tracks. Verder Lisbeth Lambrecht, viool en altviool. Marjolein Kools, accordeon. Stijn de Nijs, gitaar. Joris van Vinken, rode contrabas. En Jana Arns, fluit en stem. De componisten zijn Jan Kuiken, Wouter van der Abelen, Wart de Vleeschouwer, Wim Mertens, Arne van Dongen, Geert Wageman, Luc de Gezelle, Joris van Vinkenrooyen, Daniel Denis, Dick van der Harst en Roger Trigot. Dat zijn ze. En ik zal laten horen de compositie van Wart de Vleeschouwer, Inara, door Aranis.

Later nog een compositie van Bart de Vleeschouwer, uitgevoerd door Aranis op het album Aranis Made in Belgium, volume 2. Alles toen, met voortaan bewaar ik mijn wijn, morgen zal ik in een fles wonen. Tekst van de dichter Roel Richelieu van Londerszele.

niet meer in de kelder, maar op het strand. Want de zee heeft dorst van al dat zout in haar woorden. Voortaan bewaar ik mijn wijn niet meer op het strand, maar in de regen. Want de lippen van de regen zijn zoet en weten hoe een kurk te strelen.

Voortaan bewaar ik mijn wijn niet meer in de regen, maar in de grond, omdat daar aarde woont en water dat mijn wijn niet schaden kan. Voortaan bewaar ik mijn wijn niet meer

Morgen zal ik in een fles wonen. En aan de kurk vragen om niemand binnen te laten. In een fles zijn de vensters van glas. En als je naar buiten kijkt, dan zie je de mensen in een ander glaslicht. De vloer is er van zoete oude wijn. En als je spreekt, dan weegt de echo er niet zwaarder dan de ronde geur van druiven. In een fles zal ik ouder worden dan mijn vrienden.

Dit was Telegraph Avenue met Sunga Ligali uit die compilatie Peru Bravo, eind jaren 60, eind jaren 60, begin jaren 70. Ik heb ook een andere compilatie op hetzelfde label, Tiger's Milk, verschenen in 2017, deze Peru Bravo in 2014. Maar zowat dezelfde periode kun je zeggen. Het gaat om eind jaren 60 tot eind jaren 70 deze. De compilatie Andina, The Sound of the Peruvian Andes, Huayno, Carnaval en Cumbia, 1968 tot 1978. En ik zal nu tracks uit deze twee compilaties afwisselen. Dus dat ik een meer dansant gedeelte van de uitzending kunnen we stellen, neem ik aan. Ja, daar komt momenteel, even kijken, staat klaar, Manola Alvalos met Rio de Paria uit Andina, die compilatie. Dan Jericho met Hey Joe uit Peru Bravo. Dan opnieuw uit Andina zie ik hier Conjunto Cori Quinta de Juanca Velica. Ja, een beetje fouten maken bij de uitspraak. Dat is ook een ja, noem je dat een principe of een doelstelling? Ja. Dat kun je ook zo stellen, neem ik aan. Willen in de fout gaan, dat is het. De track Toyacha.

Ima Sumac met Sauma uit 1957. Zometeen, ik ga twee gedichten voorlezen van Willy Verhegge uit zijn bundel. Ik heb hem bij de hand toch wel, neem ik aan. Ayacucho. Gedichten, poemas. Gedichten, poemas. Willy Verhegge. Het gaat om zijn.

vertaald in het Spaans en in het Frans, drietalige bundel. Gedichten Willy Verhecke en ook foto's Willy Verhecke verscheen bij het Poëziecentrum in 2014. Een reis van Willy Verhecke naar Ayacucho, regio in Peru. Ik zal twee gedichten voorlezen, zei ik, maar ik breng een werk uit die compilatie Signales de Synthesis, elektroacoustische muziek uit Peru, periode 1991 tot het jaar 2000. Een werk van Gilles Mercier, Mutaciones 1 uit 1996, het duurt 11 minuten. En ik zal het onderbreken. Ik zal pauze en dan kom ik met het gedicht. Een gedicht van Willy Verhecke, tweemaal, zo is het. Ik zal dus het werk helemaal laten horen, maar in drie keer. Alvast de eerste 5 minuten komen er nu aan. Gilles Mercier.

Willy Verheggen, Ayacucho. Willy Verheggen, inmiddels 79 jaar. Bij deze bundel verscheen in 2014 en ik lees de eerste twee gedichten voor. Met een muzikale interventie van Gilles Mercier, zoals ik aangaf. Maar dus het eerste gedicht komt er nu aan. De grote vlucht. Een grote witte vogel vliegt me hemelwaarts. Weg van het oude continent, van waaruit... Ja, ik moet alweer struikelen. Ik zit bij de microfoon en ik moet dat boek zo houden dat ik het kan lezen. Maar er is een schermpje van... Ja, dus een beetje toch... Ik zal het daarop steken, zomaar zeggen. Dat ik ernaast zat, of even uitschoof. Wie of wat dat bepaalde, dat laat ik in het midden. De grote vlucht. Een grote witte vogel vliegt me hemelwaarts. Weg van het oude continent, van waaruit ooit krakende houten boten, gewapend met holle, hongerige buiken, zijn vertrokken. Ik sluit mijn ogen en zie in hun kielzog de glinstering van scherp geslepen zwaarden. Hoog in de lucht adem ik de oceaan. Droom ik de Amazonewouden onder mij. Er heerst spanning in mijn hoofd dat verlangt naar geuren en kleuren van een onbekende wereld. Naar mannen waarin de zon zich heeft geëtst en vrouwen die hun hoeden behoeden voor de pronkerige pluimen van de couturiers. En kinderen, ach, kinderen, hun glimlach, de ontwapenende warmte van hun kleine kopjes.

Andes heerst. De bergen ademen gepermitteerde hoogmoed in de veelheid van hun hoofden, halzen. De mens zinkt weg in eigen nietigheid en maakt zich nog kleiner dan hij is om dit gigantisch beeldhouwwerk te trotseren. Het water vecht er met de rotsen, die indringers met een stenen grijns begroeten. Hier is geen toeristenkruid tegen gewassen. Mens en dier plooien zich naar de grillen van dit hemelhoog theater met zijn duizend kleuren. De lama's hebben zich met warme wol gewapend en boeren lopen krom gebogen onder de wind. Hier zet de hemel zijn trouwe aardewachters uit. Hier vindt de mens zijn sterkste stenen meester en wordt een stip op een stip in het heelal. Ik ken mijn klassiekers en hou Ikaros bij de hand.

I pray, do not go gentle into that good night. Rage, rage.

Bart de Vleeschouwer hoorde u net met werk van de Peruaanse componist Roberto Carpio, Tres Estampas de Arequipa. Daarvoor het slotdeel uit de cd De Eeuw van Toen, van Alice Toen, Do Not Go Gentle, van Dylan Thomas, de tekst, en Mamele van Moshe Leiser. Nu, de compositie van Bart de Vleeschouwer uit Aranis Made in Belgium volume 2 verscheen ook bij Home Records in Luik in 2014. Deze cd met Bart de Vleeschouwer hier niet in de bezetting. De piano wordt bespeeld door Pierre Chevalier, die ook clavecimbel en harmonium aanbrengt. Dus een andere bezetting dan de Made in Belgium cd, die enkele jaren voordien verscheen. Bezetting is hier Stijn de Nijs, Lisbeth Lambrecht, Pierre Chevalier, Marjolein Kools, Jana Arns, Joris van Vinkenrooyen en Pierre Vervloesem, gast op gitaar op 2 tracks, maar niet op de track die momenteel klaarstaat, eraan komt. Dat is de compositie van Bart de Vleeschouwer, Bokkie 2. Aranis, Made in Belgium, volume 2. Heb je de componisten al vermeld? Nee, inderdaad, ga ik toch even doen. Op deze cd Peter Vermeer, Jan Kuiken en Joris van Vinkenrooyen, Pierre Chevalier, Koen van Rooij, Maarten van Ingelgem, Ananta Roosters, Joris van Vinkenrooyen, Bart de Vleeschouwer, Walter Huss en Aurélie Dorzee en ook nog Kurt Boudet. Maar dit is Bart de Vleeschouwer als componist.

Dit was Wart de Vleeschouwer met een werk uit zijn solo piano cd met Peruaanse muziek. Chicha Morada, verschenen in 2013, een eigen uitgave van Wart de Vleeschouwer. U hoorde het werk, werk van de componist Juan Benitez Reyes, Así Baila Mi Trulliana. En nu heb ik hier de aankondiging van Thuisreis volgende week bij de hand. Volgende week Thuisreis naar Vergeten Straat. Vergeten Straat is een roman van Louis-Paul Boon, gepubliceerd in 1946, geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gesitueerd in Brussel, dat niet met naam genoemd wordt, maar een centraal thema is de aanleg van de Noord-Zuid-verbinding tussen de treinstations Noord en Zuid in Brussel. Een verbinding waar vele jaren aan gewerkt werd, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. De verbinding werd ingehuldigd in 1952. Een door de werken afgesloten straat werd de Vergeten Straat. In Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik enkele fragmenten voor uit Vergeten Straat van Louis-Paul Boon. Ik breng in de loop van de uitzending muziek uit de soundtrack van de film Vergeten Straat uit 1999, geïnspireerd door de roman Vergeten Straat van Louis-Paul Boon. Regie Luc Pien, muziek Ad Cominoto en ook liederen van Jan de Wilde en T.C. Matic komen in uitzending volgende week. Verder muziek uit het Brusselse, uit volgende cd's van Neven, Coccola uit 1998, van Stefan Dunkelman, Rhizomes uit 2002, van Urawa, The Most Boring Thousand Years of My Life uit 2001. Verder zes liederen van Urbanus van Anus uit zijn eerste twee albums, verschenen in de jaren 70, Urbanus van Anus Levend uit 1974 en Urbanus van Anus In de Weide op de Vijver uit 1975. Verder muziek van het vijftal Phil Minton plus Audrey Chen plus Guy Segers plus Peter Jacquemin plus Teun Verbruggen uit hun cd Quintet uit 2010. Muziek van Todor Todorov van een samenwerkingsproject van Marie-Jo Lafontaine, kunstenares en fotografe en componist Todor Todorov, een project uit 1996 met als titel, en moet ik even overschakelen op het Duits, Verenwenig Schrie, Körte mich, Hörte, ja, het is, ik heb het zelf hier opgeschreven, dat is niet zo gemakkelijk. Verenwenig Schrie, Hörte mich den aus der Engel Ordnungen. Dat is de eerste regel van de bundel Doineser Elegien van Rainer Maria Rilke uit 1923, maar ook dat project van Marie-Jo Lafontaine en Todor Todorov. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur van deze thuisreis naar Vergeten Straat. Cookie Magnet komt er nu aan. Ja, CDR-uitgave. Van La Peponi, ik heb het gezegd ook, dus verbonden met, dat, met die boeken- en platenwinkel Panoply, Books and Records, Wolstraat nummer 1, die er eind juni mee ophoudt. Dat is een gegeven. Maar ik ga dus nu Cookie Magnet, project van een Antwerpenaar, Kurt Donkers, die zijn, een deel van zijn jeugd doorbracht in Lima, de hoofdstad van Peru. Zo. Ik ga tussendoor ook nog Ima Sumac erbij brengen en de aankondiging van de kortste nacht morgen. Ik heb toch een bericht ook inmiddels te pakken gekregen.

De kortste nacht van Radio Centraal. Morgen vrijdag vanaf 18 uur. In Stormkop, Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen. In de Antwerpse haven gelegen. Ja, en ik heb het bericht bemachtigd dat de radio-uitzending zal kunnen beginnen rond 19 uur. En het is al sinds de bedoeling dat ik rond 19 uur, niet voor 19 uur, maar iets, mogelijk iets later, we zullen zien, twee gedichten zal brengen van Radio Centraal collega Matty Brouwens, alias Martin Pulaski. Matty maakte jarenlang muziekprogramma's op Radio Centraal. Zero de Conduit was het langstlopende. Vanaf 1991 tot aan zijn dood eind 2023. Hij maakte in de jaren 80 ook het, was zijn medewerker aan het programma Shangri-La. Ik denk dat toen een collega had ook. Maar ja, zij schreef ook gedichten. Onder eigen naam Matty Brouwens en onder de naam Martin Pulaski. En ik zal twee gedichten brengen morgen. Het tweede is 5 pagina's, dus geen 2 korte gedichten. Met geluiden, begeleiding, interventie door Daniel van de programma's De Gebraden Zwaan Zingt en Oikos. En dat zal rond 19 uur mogelijk, zal de radio-uitzending daarmee kunnen starten. Met dat gegeven. Het Charmanenorkest. Orchestra. Orkestre. Orkest.

0: Sunrise, live radio vanuit
1: Stolpen. Centraal 106.

Thank you.

0: Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7, oftewel DAB plus kanaal 10A, hersens en ritme, oftewel via de streaming die u vindt op www.radiocentraal.be.
1: 33 graden ook.
0: Ja. Onze kennis is ook met weerbericht. Did you hear that sound? Dat was Abdullah Ibrahim, ook gekend als Dollar Brand. En Abdullah Ibrahim, die is deze maandag op 91-jarige leeftijd, hoe ik naar de eeuwige jamvelden vertrokken. Een kort in memorium, Abdullah Ibrahim. Dan spelen wij voor u hier Tsikana's Bells. Tsikana's Bells, Abdullah Ibrahim, rest in peace.

0: En dat was dan nogmaals Abdullah Ibrahim met Someday Soon Sweet Samba. Rest in peace, Abdullah Ibrahim. Ja. En nog een overlijden, Wim T. Schippers, die is ooit vertrokken naar de eeuwige speelvelden. Wim T. Schippers kennen we allemaal, of dat je dat nou wilt of niet, behalve zijn tv-programma's, radioprogramma's voor de VPRO in de jaren 70 en zijn toneelstukken en zijn conceptuele kunstwerken zoals zijn pindavloer. Kennen we hem ook als de Nederlandse stem van Kermit de Kikker en van Ernie uit Sesamstraat. En zing zelf zon hem ook nog wel een stukje. Ik heb hier tien en tander bijeen gerommeld. En laat ons beginnen met Wim T. Schippers als zijnde Ernie, die s'nachts in de beddeke enorm een dorstkraai in is. Bert en Ernie heeft een ontzettende dorst. Rest in peace, Wim T. Schippers.
1: Wat heb ik een dorst? Wat heb ik een dorst? Wat heb ik een dorst, zeg?
2: Oh, Ernie, als je nou toch zo'n dorst hebt, waarom sta je dan niet even op en haalt een glaasje water?
1: Oh, want ik ben zo vreselijk moe. Ik ben maar één ding meer dan vermoeid. En dat is dorstig. Hoe, dan ben ik dorstig. Heb ik een dorst, zeg?
2: Oké. Ik begrijp het. Ik haal wel een glaasje water voor je.
1: Wil jij dat voor me doen, Bert? Oh, wat ontzettend ijdig is dat. Staat op en gaat zomaar een glas water voor me.
2: Oké, hier komt het. Hier is één glaasje water, Ernie. Alsjeblieft, hè.
1: Oh, dank je, Bert. Heel hartelijk bedankt, hoor. Ja, dat is heel aardig van je, hoor, Bert.
2: Slaap lekker.
1: Jongen. Maar ik heb nog zo'n dorst. Wat een dorst, zeg. Wat een dorst, zeg.
2: Oké. Ik haal nog een glaasje water voor je. Nog één glaasje water, Ernie.
1: Heb je dat voor me
2: nog
1: over?
2: Één glaasje. Mooi, ik haal nog één glaasje water voor je.
1: Jongen. Zo aardig van Bert. Haalt hij daar tweemaal een glas water?
2: Oké, Ernie, hier. Je hebt al één glaasje water gehad en dit is er nog één. Dus één en één is twee. Mm-hmm. Dus dit is je tweede glas water.
1: Oh, heerlijk. Dank je wel, Bert. Vind dat echt geweldig, Bert?
2: Ja, goed.
1: Je bent reuze aardig.
2: Ja, het is goed, hoor.
1: Oh, wat doet dat goed. Wat heb ik een dorst. Een dorst dat ik heb. Wat heb ik een dorst, zeg.
2: Oké. Ernie, luister goed.
1: Ja, Bert?
2: Dit is het laatste glaasje water dat ik voor je haal, oké?
1: Doe je dat?
2: Oké, maar dan zeg je beslist ook niet meer. Wat heb ik een dorst, begrepen?
1: Dat doe ik beslist niet meer.
2: Oké, geef me nu je glas
1: dan. Je wordt reuze bedankt, Bert. Bert, is het zo ter einde, nietwaar? Zoot? Wat een dorst.
2: Ik heb dorst, zegt hij. En ik moet het water halen, maar dat telt zeker niet mee. Oké, luister. Dit hier, hè, is het derde glaasje water dat ik haal, oké?
1: Dat is waar, Bert.
2: Dit is het laatste glaasje dat ik breng. Eerst bracht ik er twee, en nu breng ik er één. Dus 2 plus 1 is 3, hè?
1: Dank je, Bert.
2: En nou wel rust, hè. Slaap lekker.
1: Drie Drie glaasjes water. Nou, drie glaasjes water, zal ik heus niet meer zeggen, ik heb dorst.
2: Ik hoop er niet, nee.
1: Oeh, nee, dat beloof ik. Oh, jongen, wat doet dat goed. Oh, hoe. Oh. Oh. Wat had ik een dorst. Oh, wat had ik een dorst. Wat had ik een dorst. Oh. Ik had me een dorst, zeg. Bert, wat had ik een dorst.

0: Ja, van In Blafondvaart, een van de alter ego's van Wim T. Schippers, was ook Jacques Blafond. Was dat komen en gaan over de zin en de onzin van het leven. Allee, het was gewoon een vraagteken, zo wil zeggen. Over de zin en de onzin van de kunst die hij mokte, heb ik hier ook een fragmentje uit een documentaire van zijn 80ste verjaardag. Een documentaire die je momenteel ook op de VPRO kunt zien. 80. Op de thee van Schippers of zoiets heet hem. Hier is een...
1: Ik vind het leuk van dingen maken.
0: Ja, ja, een... ja, wacht even, Wim. Dus hier Wim T. Schippers over de dingen die hem leuk vindt.
1: Ik vind het leuk van dingen maken. Dat is op het moment dat je iets maakt, ik maak iets. Ik begrijp zelf niet altijd... Ik weet wel dat ik het zo moet af, dat ik dit niet moet en dat wel moet. Daar ben ik druk mee bezig. Let niet op geld of dit, of wat het moet kosten. Of wie het mooi mag vinden, denk ik ook niet eens aan. Dit moet het worden. En dit is ook iets waar niemand op zit te wachten. Dat vind ik zo heerlijk. Je bent voorkomen in het hele systeem van de maatschappelijke dingen. Is het totaal...
2: irrelevant?
1: Nee, ja.
2: En je snapt het zelf ook
1: en
2: niet.
1: En ik vind het wel grappig dat je toch mensen kan overtuigen... god, wat is dat mooi. En ze ook niet kunnen uitleggen waarom iets mooi is. Dank u wel voor uw aandacht.

We zijn weer thuis. De titelsong van een van zijn tv-reeks op de VPRO. Inderdaad, we zijn weer thuis. Nog eentje om het af te leren. Dus ja, rest in peace. Wim T. Schippers. Ik heb zoveel kleren gezet dat ik nu niet meer kan. Oh ja, heel toepasselijk. Wat kan mij nu nog gebeuren? En van het album verder gaat alles goed. Rest in peace, Wim T. Schippers.

Ik sta niet meer stil bij toen. Ja, ik geloof ik zal bewijzen dat je nooit het mooiste hebt gehad. Je kan beginnen keer.

Ja, dus wat kan mij nu nog gebeuren? Wim T. Schippers, gezongen door Dolf Brouwers, oftewel Chef Van Oekel. Dus ik weet eigenlijk niet of dat hier nog leeft. Dan moet ik later nog eens op zoeken. We laten Wim T. Schippers nog een keer zelf zingen onder het pseudoniem Harco Wind en Peewee en de Specials. Peewee en de Specials, dat was de begeleidingsgroep natuurlijk. En Wim T. Schippers zelf was Harco Wind en brengt ons hier een hertaling van een nummer van de Boomtowns, Rats. Zelf raden welk dat is. Ik ben niet van maandag. Rest in peace. Wim T. Schippers.

En op het speelplein wordt het spel gestaakt als hij even wil spelen met haar speelgoedje. En de school gaat vroeg uit en spoedig zullen we het weten. En de les voor vandaag is hoe te sterven.

0: Ja, dat was dan Marco R. Wagner met...
1: Mr.
0: Blues. Ja, Call on Mr. Blues, de Just Call on Mr. Blues, de live versie van het album Outtakes and Other Rarities, volume 1. De kenwoorden dan nog... even zeggen, de Marco R. Wagner, die komt, die is al terug in Holland, of in, in vandaag in Vlaanderen ergens zelfs. En die komt binnenkort waarschijnlijk ook nog eens hier langs de doos. En die heeft ook een optreden gepland in de Nopzak, maar daarover... vertel ik u zobiet meer. Nog een nummertje van de Ken Postin zelf. Ja, Ken, leg het maar.
2: Ja, vandaag Marco is de opening act voor mij.
0: Ah, daar gaat er ooit toch hier een allemaal mee. Hier is Ken Post met Broken.

0: And the Zorros who have painted black for the head act. Yeah. But it is bijna zomer. Zijn die dan...
1: Bijna?
0: Bijna, hè. Bijna zomer. Ja, en dan gaat het serieus warm worden. Ik denk dat ik hier een weerbericht heb vanwege de... Inderdaad, vanwege de val. De val met het weerbericht voor vandaag. Iets hebben we er al over. 30 degrees, the fall.
2: Is that recording from the start?

0: Buster Poindexter en his Banshees of Blue. Hot. Wacht, ik wilde iets zeggen.
1: It is so hot, the fire department is here.
0: Oh ja, maar dat is al de zesde keer dat die voorbij komen voor te gaan blussen. Dat is normaal in een stad. Hè. Ken, jij woont op de buiten zeker?
1: Hier,
0: hè? Ja.
1: Coincidence. Ja. Synchronicity.
0: Ja, synchroniciteit. Ja, dat is naar ver gezocht, vind ik. Ik had er hier nog een van Sly and the Family voor u klaar staan. Hot fun in de... Summertime, en dat moet nog komen. Sly en de Family Stone. Maar een ding heeft hier precies te warm gekregen. Ik kan het nog eens proberen. Hot fun in de summertime. Sly en de Family Stone.

0: Ja, een mango cherry in de summertime. We kunnen het niet laten met deze weer Umba, vrolijke muziek, ook zonder al te veel gecompliceerde dinges op u los te laten. Onze geest een beetje ruimte en frisse lucht geven. Ik heb hier een paar aankondigingen voor u. Ja, ik heb al teruggevonden wanneer dat de Marco R. Wagner in de Hopzak gaat spelen. Dat zal dus zaterdag 18 juli zijn, dus we hebben nog tijd genoeg. En we horen het wel wanneer dat hem hier ook op de radio gaat passeren. Ik hoop dat toch.
1: Sterkshof,
0: ja, daar gaan we direct naartoe. Allee, maar wat, er zit er hier een op hete kolen. Met deze weer op hete kolen gaan zitten, manneke, je gaat uw gat verbranden. Maar ja, inderdaad, een zondag de 21ste juni is er iets te doen in het Sterkshof. Namelijk, inderdaad, Zenit ook zot. Van 14 tot 20 uur deze zondag 21 juni in het Sterkshof Kasteel, Hoofdvunderlei 160 in Deurne, doorlopend expo, schilderijen, tekeningen, sculpturen, kunstmarkt, live painting bij Luna, pooltoernooi vanaf 16 uur, muziek met Feathers and More en Wim de Bilde en poëzie met de Pink Poets. En die Pink Poets, dat zijn Tis Niejarig, Gert van Lerbergen, Silent Bear, Ken Post, Gucci, Bocci, Karin Schuitema, Frans Vlinderman en Seppe Geskiera. Dus allemaal op de Zenit Oxot Art Expo deze zondag 21 juni, Sterkshof Antwerpen, Hoofdvunderlei 160. En dan hebben we nog een aankondiging, ook voor deze zondag. Dus het zal een oefening worden om u te splitsen ofwel een keuze te maken. Bij de Shell Boys, de Ganzenmeerstraat 19A in Ruppelmonde, daar is het Fashion Gardening. Heel de zondag dus, 21.6, vanaf 14 uur, met onder andere het Rum-Cola-trio. Er is een Zeiss-initiatie, roulotte, warming-up, geursokjes-workshop en een dwalende schilder. Dat is allemaal dus te vinden bij de Shell Boys in de Ganzenmeerstraat 19A in Ruppelmonde deze zondag. Er was nog van alles, maar dat weet ik nu op dit moment even precies niet te vinden. Het is hier natuurlijk ook de kortste nacht, dat begint volgens mij morgen al. Maar daar hoort u straks dan de jingle wel voor. Wat moest ik hier nou nog draaien? Ah ja, ik ging er eentje voor u laten horen. Aan u laten horen. Deze zondag dus in Oxot, in Sterkshof. Feathers and More Live. En het lekker warm. Wat zou ik pakken? Feathers and More Mel. De Oh wel, ja, voor wanneer de Ferryman nogmaals hier live in een opzak vorig jaar. Feathers and more. Ja, als je dan die schuift niet open zit, Frank, dan komt er niks uit. Feathers and more. The Ferryman.

0: tweede mooie. Daarom heb ik je weer gevraagd, nee, dat is echt.
1: Dat was mooi.
0: Ja, dat is echt.
1: Ik wil eventjes een zonnetje.
2: Ja. Ik weet niet zeker of dat de juiste link hier was, maar volgens de berichten zou dat dus Chris en Wim geweest zijn, Wim de Beelden mee heet de trompet, die dus ook zondag in het Sterkshof zou optreden, maar nogmaals, hier staat helemaal geen informatie bij, dus onder voorbehoud dat dit wel het juiste nummer was. Allee, Ken, gaan we nog iets aankondigen? Gaat u gangen?
3: Oh ja, yeah, I want to play a song from a guy I first heard here in Europe. I first heard him in The Chaplain. If you walk around anywhere in Belgium nowadays, you hear people speaking Spanish all the time. All the Spanish have decided to leave Spain, because it's not so hot here. So here's a little song called Spanish Stroll.
2: They don't come from South America, you mean, because they speak Spanish there too, no?
3: Well, I think most of them come from Spain.
2: Okay. Okay, Willy DeVille.
3: So it's a wandelin in Belgia, but Spanish the Spanish zijn wandelin in Belgica.
2: Ah, ja, ja. Willy DeVille dus met Spanish Stroll in live in Montreux in 1994. Spanish Stroll.

0: En dan kunnen we nog eindigen met een oude kaskraak. Jan, onze man is er nog eens bij. Die brengt nu...
1: Allee, sorry mannen, er gaat hier weer van alles verkeerd.

Voilà, l'été, binnen een paar dagen toch officieel. L'Énégresse vert, mais dus voilà l'été. Pardon, voilà l'été. Everybody ready for the heat wave? Maar dan moet ik ze terugvinden. Hier zijn. Oh, ja. Nee. Het lukt weer niet. Ik ken het me weer wat aangedaan met andere dingen te gaan zoeken, natuurlijk. Zo gaat dat hier. Hè. We hebben wel wat klaarstaan, maar er komt het laatste moment waar we natuurlijk lekker gestoord en weten we niet meer waar dat we mee bezig zijn. Maar dat komt hier helemaal goed mee. Martha Reeves en de Vandellas, want die hebben er helemaal geen last van. Heat Wave.

0: En dat was dan nog eens de maandag overleden Abdullah Ibrahim met Liberation Dance tussen oksjes. When Tarzan met de African Freedom Fighter. En daarmee zit de doos erop deze week. Dat was de doos tot in de draai.
1: Mix niks. Mix niks. Mix niks.

0: Had ik gelezen of gehoord?
1: Ja.
0: Dus het gaat wel heel tof zijn. Het gaat heel warm zijn. Het gaat wel gezellig zijn, denk ik.
1: Ja, leuke traditie. Ik heb nu al de laatste 2 jaar.
0: Ik ook.
1: Heel experimenteel. Gewoon komen. Stormkop.
0: Van morgen tot overmorgenochtend.

0: 31 jaar. Ja. Moeten we nog een jingletje daarvoor invullen?
1: Ah ja, dat is
0: wel
1: tof.
0: Heb jij iets of moet ik iets?
1: Maar het is 30 jaar in bestaan en daarna 26 juni met
0: Foefer, de all-girl punkband.
1: Ja.
0: Met Plastic Antaboga. En DJ Daniel de Botanicus en DJ Eva Eriksson.
1: Ja,
0: zeker komen op ons Antwerpen.
1: 30 jaar hebben ze met feestje in de Nor.
0: Ja.
1: Zeker erbij.

0: 30 jaar bestaan. Maar het is 30 jaar bestaan in de Noor, 26 juni met Foo for the All Girl Punk Band.
1: Ja.
0: Met Plastic Antaboga. En DJ Daniel de Botanicus en DJ Eva Eriksson.
1: Ja, zeker komen van Antwerpen.
0: 30 jaar hebben ze met feestje in de Noor. Ja. Zeker erbij.

0: Goedenavond, Radio Centraal. Het is een beetje na zes. Het is een beetje boven 30 graden. Dus we gaan het een beetje hebben over IT. Daarvoor moeten we een beetje iets aansluiten. Dus dat moeten we nog doen. We gaan hier proberen. Helaas een wachtwoord nodig. Dat is natuurlijk het nadeel. En u zal begrijpen dat ik dat niet live op de radio zeg. Ja. Koptelefoon uitpakken. De audioaansluiting is aangesloten. Eens kijken waar we hier. Good old Jack. De mooie grote ronde Jack plug voor de koptelefoon. Heerlijk systeem. Werkt. Goed. En hebben we ze nog iets? Draait toevallig in de nachtmachine de tune niet? Nee, die draait toevallig niet in de nachtmachine, spijtig. Anders konden we die gebruiken. En hier zie ik Free Pascal Lazarus opstart. Inderdaad, dat was een project waar ik mee bezig was op mijn laptop. Had ik vorige keer over verteld. Maar we zullen toch maar eerst het Broadcast Control Panel starten. En dat is niet geschreven in Lazarus of Free Pascal, maar wel in Gambas, een andere programmeeromgeving voor het Linux-platform. De Lazarus is platformoverschrijdend. Die kan je natuurlijk op andere platformen gebruiken om te programmeren. En je zou op het ene platform programma's kunnen schrijven voor het andere. Maar goed, dat is allemaal voor later. We beginnen met onze tune.
1: 167. 166.
2: Kopje koffie?
0: Oh, graag.
1: 164.
2: Melk en suiker, hè?
1: 163.
0: Twee klontjes.
1: 162.
2: Twee klontjes?
1: 161.
3: 160.
0: Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
3: 158. 157.
0: Volgens mij is het al je derde.

0: deze morgen?
1: 155.
2: Vierde. 54. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
3: 151. 150. 149. 148. 147.
4: Aussi de...
3: 146.
4: De cafeïne.
3: 145.
5: Kleine stoorwald.
3: 144. 143.
5: I pronounce Linux.
3: 142.
5: As Linux.
3: 141.
1: 140. 139. 138.
6: The divided operating system has fewer total connections.
7: In de donkere achtergrondkamertjes de lobbygroep door te drukken.
3: 133.
8: The idea in the project is try to do with what we have. Okay.
0: 129. 127.
7: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopolie. Monopolie. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
0: 123.
9: Ja, Unix of Linux?
0: 121.
10: Oh, dit wordt niet te technisch.
1: 120.
10: Dus 119. Het is meestal doen, maar
1: 118.
10: 117. Nee, maar technisch, je hebt niet technisch, je hebt net technisch genoeg, maar je hebt te technisch.
11: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
1: 113. 112.
12: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
13: Open documentformat.
14: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
1: 7.
12: Wat passiert daar?
15: It depends on what you consider useful.
0: 104.
16: Please raise your hands if you cannot hear me.
0: 101.
1: 100. 99. 98.
16: What does free software mean?
1: 97.
17: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
18: It's always newer, it's larger, it has more packages.
1: 92.
19: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
18: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
19: Ja, nu nog niet.
0: 85.
19: Yes, it's 84. From the last DEPCON in Extremadura, Spain.
7: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
1: 80. 79. 78.
18: Knapping is a different system.
1: 77.
19: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van gestaan.
1: 75.
19: Maar ja,
1: 74.
19: Dat ligt aan mij.
1: 73.
3: Alles is gebackupt, ja.
1: 72.
4: Enable firmware.
1: 71.
18: No.
19: Functie 6, add remove heet dat, is toevoegen, verwijderen. En dan heb je echt een speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
8: Vandaag was de install party en zo, so het is de D-Day dat iemand hier zegt.
7: De console. Het zijn eigenlijk vooral dat is altijd in de boek is. En dan staat er zo dat bijvoorbeeld is een gewoon ID-device. Dat is gewoon aangekoppeld. In de BIOS ziet het eruit die gewoon staan in geen primary hard disk. En dan heb je gewoon een compact flash van 4 gigabyte. Die kun je gewoon partitioneren als een gewoon perfect beeld.
0: Goed, omdat we het later begonnen zijn, zullen we maar een beetje sneller aan het nieuws beginnen. Dus ik geef u alvast de onderwerpen mee van ons e-nieuws van 6 na 6.
1: 14, 13, 12.
0: In het nieuws vandaag de volgende onderwerpen. En die zullen een beetje gespreid worden over het hele programma. Want Mart is er niet en ik sta er hier. Alleen voor. En ik moet om de zoveel minuten een break inlassen om iets te drinken natuurlijk. Virtueel verhuisd. AI-kraan toe. Smartphone-markt struikelt. En LoRa open source. Virtueel verhuisd. Nadat netwerkfabrikant Broadcom het bedrijf dat virtualisatiesoftware maakt, VMware, had overgenomen, trad er een verandering op in de prijzenpolitiek van VMware. Gratis of goedkope opties voor virtualisatie, zoals het VMware Workstation Player, verdwenen en de prijzen gingen algemeen de hoogte in. Veel bedrijven en organisaties als scholen kregen een kramp in hun budget en begonnen te kijken hoe ze konden overstappen naar een alternatief. Het Britse bedrijf Tesco, dat VMware gebruikte voor, eens even kijken, mainframe niveau, dus wel iets anders dan virtualisatie op een PC. Op mainframe niveau besliste om hun serverpool van 40.000 servers die draaiden op die mainframe over te brengen naar een andere oplossing. Maar dat blijkt niet zo gemakkelijk. De transitie zal nog duren tot einde 2027. En ondertussen zit het bedrijf met een verhoogd risico op zijn serveromgeving door het gebrek aan ondersteuning van VMware. Waartegen het een rechtszaak aanspande trouwens wegens contractbreuk. Ze voelen nu aan de lijve de sterke afhankelijkheid van het Amerikaanse Broadcom. Ze moeten de dienstverlening aan hun klanten verminderen. Ze moeten kosten maken om rond de problemen heen te werken. En ze moeten hals over kop op zoek naar een andere oplossing voor hun virtualisatie, terwijl ze eigenlijk met VMware langdurige afspraken hadden met nog een verlengingsoptie tot 2030. Maar het VMware van Broadcom komt die afspraken niet na, zegt Tesco. En meer nog, ze weigeren upgrades op bestaande software. Tesco eist dus compensatie voor de gemaakte kosten en gezien de schaal van het bedrijf gaat het over een schadevergoedingseis van 100 miljoen Britse pond. Maar ook kleinere spelers worden ermee geconfronteerd met die verhoogde licentieprijzen van de VMware software. We hebben hier in België bijvoorbeeld een school in Wetteren. Tussen Gent en Aalst ligt dat, die gebruik maakte van VMware en door de plotse sprong in de prijzen gingen ook zij op zoek naar een andere oplossing. Zij kozen dan voor een lokale VMware provider, een lokale cloud provider, dus gaan in de cloud werken met die lokale provider. Dichter bij ons. Beetje muziek ertussen.

AI-kraan toe. Er zat al een tijd een haar in de boter tussen de Amerikaanse overheid en Anthropic, het bedrijf van een aantal AI-programma's. Het bedrijf wilde zijn AI niet laten gebruiken voor bepaalde militaire en spionage-toepassingen. Zoals controle op Amerikaanse burgers door overheidsinstellingen, politiediensten, geheime diensten. Of voor het leger, door het leger te laten gebruiken voor bijvoorbeeld zelfstandige wapensystemen, zoals vechtrobots enzovoort. En dat lijkt een conflict te hebben veroorzaakt met de Amerikaanse overheid. Want daarop bestempelde het ministerie van Defensie van de Verenigde Staten het bedrijf als een veiligheidsrisico. Het gebruik van AI mag niet beperkt worden door een externe leverancier, vindt het leger. Ze hebben dan wel een probleem, want ze zijn al intensieve gebruiker van de AI van Anthropic voor het beheren bijvoorbeeld van de gegevens van hun operaties in Iran, waren ze gebruiker van die AI-software. Ondertussen heeft de Amerikaanse overheid Anthropic een exportverbod opgelegd voor zijn twee nieuwe krachtige AI-modellen. Dat zijn Claude Fable 5 en Claude Mythos 5. Officieel om de nationale veiligheid te beschermen, maar er werden geen details gegeven, dus eigenlijk tast iedereen in het duister. Anthropic kreeg volgens werknemers van het bedrijf exact 90 minuten om te voldoen aan de internationale ban op de AI-modellen. Als gevolg stootte Anthropic de AI-systemen ze sloot ze af voor iedereen, zowel binnen de VS als buiten de VS. Want ja, afsluiten voor niet-Amerikaanse gebruikers, hoe ga je dat doen met een internet waar alles met elkaar verbonden is? Computerwetenschappers en beveiligingsexperts schoten al in een kramp, ook alweer. Als ze deze AI niet verder kunnen gebruiken om software te beveiligen, dan heeft dat een grote impact. Dus er zijn heel wat toepassingen gebeurd de laatste tijd. Ik was ook in die experimentele fase van die nieuwe AI-modellen, waarbij grote softwareprojecten toegang kregen tot die AI om hun code te laten onderzoeken en zo op voorhand de beveiligingsproblemen, bugs die erin zitten en die zouden kunnen leiden tot inbraak op systemen, die er al uit te halen voor de lancering van de software of ondertussen terwijl die al gelanceerd is, maar voor computerinbrekers ze ontdekken. En dat soort programma's zou hiermee tot een halt komen. Terwijl natuurlijk, er zijn nog andere AI-leveranciers die hun programma's en hun AI wel kunnen blijven laten gebruiken door iedereen die ervoor betaalt. En die gaan natuurlijk wel verder. En er wordt door criminelen ook gebruik van gemaakt om proberen gaten te vinden in informatica-systemen om binnen te geraken. Dus dat stopt niet door van één leverancier de AI van het internet te halen. Computerwetenschappers protesteren dus. Ze publiceerden een open brief op freefable.org met als titel On Transparent AI Cyber Protections. Iets als over doorzichtige KI-veiligheid. Ook andere AI-bedrijven, concurrenten zelfs Clouden zitten op dezelfde lijn en protesteren, zoals OpenAI en Google. Voor alle niet-Amerikaanse gebruikers is het weer een lesje in digital sovereignty. Een Amerikaans technologiebedrijf kan op 90 minuten tijd zijn diensten aan u onderbreken. Beroep aantekenen is moeilijk, want er kwam geen rechtbank aan te pas.

Dat was het equivalent van een kras op een plaat, denk ik, in deze file, in dat bestand. Daar zat blijkbaar een fout in dat bestand, waardoor er een krak optrad en de muziek stopte. Dat is eigenaardig. En daarna ging die wel onmiddellijk verder als je op... Die stond stil in het midden van een track in Audacity. Nee, in VLC Media Player. Vreemd. Heb ik nog nooit gezien. Die track moet ik thuis nog eens terug opzetten om te kijken of dat herhaald wordt. Terug naar ons nieuws zeker. Eens kijken waar we waren gebleven. Bij Lore. Lore Open Source. Epic Games heeft officieel Lore uitgebracht. Een software ontwikkelings- en beheersysteem specifiek voor de game sector. Waar gewone programmeurs Git gebruiken als broncodebeheersysteem, hebben game developers meer nood aan een version control systeem dat goed om kan met extreem grote bestanden, die bovendien dikwijls binair zijn, in tegenstelling tot de broncode uit gewone programmeerprojecten. Die broncode die bestaat uit tekst, eigenlijk uit gewone tekst. Dat is programmeertaal tekst, maar dat is tekst. Dus op dit moment hebben ze dan die software uitgebracht onder een MIT-licentie. Dat is een open-source licentie, maar geen GPL dus. Het version control systeem is geschreven in de programmeertaal Rust. En het project is te vinden op GitHub. Dat is waar ze de broncode van hun nieuw broncodebeheersysteem hebben gehost. En GitHub is een typische Git-hoster. Dus ze hebben eigenlijk het nieuwe softwareontwikkelingsbeheersysteem geschreven op een platform dat de traditionele Git is. En eigenlijk is hun systeem dan één om iets te doen wat dan voor hen beter is dan Git, maar ze hebben het blijkbaar niet zelf gebruikt. Maar ja, het was ook nog niet af natuurlijk, dus dat kon ook niet. Goed, het project is te vinden op GitHub. Informatie vind je op lore.org. En op GitHub zitten ze op epicgames/lore. Nog even terug naar ons control panel en wat muziek.

Oeh, dit is de tweede keer. Ligt het aan... aan wat ligt het? Kijk. Ik ga... Hij is gewoon gestopt in het midden van de track. Ik kan op play duwen, dan gaat hij verder. Ja. Het lijkt alsof hij exact in het midden gestopt is. Oh, bizar. Exact in het midden van de track. Deze keer. Oh. Er is iets, vrees ik, met die USB-aansluiting of zo. Nog eens even proberen. Of je toch voorst wil gaan, alstublieft.

Ja, zo is de lol er wel snel af natuurlijk. Volgende week terug LP's meebrengen.

Oké, nu is het echt gedaan en is het zonder krak. Dat is beter. Heel bizar toch, heel bizar. Goed, even verder, waar waren we? De smartphone-markt die stagneert. Een effect van tekorten op de markt van de geheugens en de bijhorende prijsstijgingen van de geheugens leiden tot een stagnerende markt van de smartphones. Volgens voorspellingen zou die markt dit jaar zelfs krimpen met 15%. En je zal, we hebben dat hier zelf ook gezien. Onlangs hadden we het over de Yola Phone, dus een Europees merk die proberen op die woelige markt van de smartphones een onafhankelijke koers te varen en een smartphone op de markt te brengen met een Linux operating systeem erop. Ze kunnen dat niet doorlopend, zoals de grote merken. Zij moeten altijd zo in stappen werken. Als ze genoeg steun hebben, zo een beetje de crowdfunding-achtige manier van werken, maar bij hen is het ondertussen overgegaan in een soort voorintekensysteem waar ze per bijvoorbeeld een lot van 2000 stuks van apparaten maken en elke keer kan je intekenen voor het volgende lot van 2000 stuks. Ze hebben daar de laatste maanden al een paar keer dat aantal bereikt. Ze hadden eerst, denk ik dat ze hadden iets vooropgesteld, we hebben het er toen over gehad, dat aantal was ver overschreden, de bestellingen waren veel hoger en ze hebben meer dan 10.000 stuks ondertussen in bestelling. En ze zijn weer bezig aan het volgende lot van 2000 en daar zitten ze nu al aan 119%, dus 2385 van de 2000. Ik weet niet of ze dan weer een volgende batch van 2000 units gaan opstarten of dat ze nu de teller nog even laten lopen. In ieder geval, je merkte daar dat als je gaat vergelijken met het vorige toestel dat ze op de markt gebracht hebben, dat was een beperkte reeks van een developer versie van een Yola-toestel dat ze gemaakt hebben in samenwerking met een andere hardwarefabrikant. En dat toestel heette de C2. Dat was eigenlijk echt bedoeld naar developers toe. Ze wilden een soort referentietoestel, zodat developers toch echt een toestel met Sailfish, het operating systeem, het Linux operating systeem van Yola, erop konden kopen en daarmee aan de slag gaan als developer. Natuurlijk, als je programma's wil laten ontwikkelen voor je platform, moet je zorgen dat er genoeg programmeurs aan een toestel geraken om dat uit te proberen en dat te gebruiken. En die C2, en dan, als je nog verder terug gaat, dan hebben ze nog een aantal keer toestellen op de markt gebracht. Maar daar is dikwijls, zijn soms jaren tussen. De eigenschappen van die C2 was bijvoorbeeld dat die 8 gigabyte geheugen had. En de nieuwe reeks toestellen die je nu kan bestellen, dus die worden eerst besteld dan, en dan laten ze die maken, die hebben ook maar 8 gigabyte geheugen. Dus vroeger, als je een toestel een aantal jaren had en je kocht een nieuw toestel na verloop van tijd, dan had dat nieuwe toestel dubbel zoveel geheugencapaciteit als je vorige toestel. En nu zie je dat de prijzen gestegen zijn en dat dat de geheugencapaciteit hetzelfde is gebleven. Of omgekeerd, ze hebben wel een optie dat je meer geheugen in het toestel kan krijgen, maar dan moet je bijbetalen voor meer geheugen. Dus het is iets wat we over die hele smartphone-markt zien. Dit toestel is een beetje speciaal in de zin dat het bijvoorbeeld knopjes heeft om de microfoon of de Bluetooth, Android-apps of bepaalde dingen af te zetten. En ik kan dat instellen dat je gewoon met één druk op de knop een bepaalde functie kan uitschakelen voor de privacy en verder natuurlijk het operating systeem en aandacht voor verwisselbare onderdelen. Yola Phone dus, en evenveel geheugen voor veel meer geld. En het is een tendens. Wat gaan we doen? Gaan we het wagen? Ja, ik ga het toch nog één keer wagen.

Zo, dit was dan muziek die vol onderbrekingen zaten, maar die waren dan bedoeld deze keer. En deze track heeft wel helemaal uitgespeeld op een normale manier, zonder dat ik hem terug moest starten. Misschien gaan we eens kijken naar die Lazarus. Lazarus is een programmeeromgeving die ik onlangs geïnstalleerd heb. En dat installeren, daar, dat ging niet altijd even vlot. Oh ja, het is te zeggen, ja, de ene keer wel, de andere keer niet. De conclusie toen, ik weet niet of ik er al over gepraat heb, de conclusie toen was dat het op meer recente systemen toch altijd beter is. Ik heb die een beetje herontdekt. Vroeger heb ik die Lazarus wel eens bekeken, maar ik weet niet waarom ik er dan niet verder in gegaan ben. Waarschijnlijk omdat die toch niet echt helemaal ver genoeg af was om vlot zonder zorgen mee te kunnen werken. En dat zal geweest zijn op het moment dat Gambas opkwam en omdat dan de noden lagen op programmeren op het Linux-platform en niet op andere platformen, was Gambas een, ja, eigenlijk de meer voor de hand liggende keuze. Lazarus is een programmeeromgeving om te programmeren in de programmeertaal Pascal, een taal die veel in het onderwijs gebruikt werd, waar les ingegeven werd, die nog verwant is aan een aantal andere opvolgerstalen als Modula 2 en andere. De programmeertaal Pascal die heeft ook hoogdagen gekend op de PC in de versie van Borland Turbo Pascal. En het is een programmeertaal waarmee je een programma schrijft en dat kan omzetten, compileren naar een uitvoerbaar programma. Op het platform, op Linux is het dan een uitvoerbaar programma dat gewoon de naam van het project heeft. En in de Windows-wereld is dat dan een .exe, een executable. Ik heb de versie die dan... ik heb op verschillende systemen geïnstalleerd, een paar verschillende versies van OpenSUSE. En dus op de meest recente versie, je hebt een grote sprong in versies. Dus in systemen van een paar jaar geleden is dat een Lazarus 2. En nog iets. En op meer recente systemen heb je echt een Lazarus 4.6, denk ik dat het was. En dus een veel en veel recentere versie. En je voelt die is veel verder af en die werkt veel vlotter en veel aangenamer. Ik heb ondertussen begrepen dat, ik ga het een beetje vergelijken altijd met die Gambas. Want die Gambas is een eenvoudige programmeeromgeving die heel veel kan, waar je echt scripts mee kan maken, waar je desktopprogramma's mee kan maken, waar je scripts die op een server draaien mee kan maken enzovoort. Maar die heel compleet is, die echt een programmeeromgeving heeft met formulieren waar je knoppen en lijstjes enzovoort op een scherm kan zetten en dan klikken om daar de programmacode aan toe te voegen en zo. Dus heel handig, maar redelijk afgeleid. En kan zich daardoor waarschijnlijk beperken tot de meest noodzakelijke en de meest nodige en nuttige dingen. Terwijl die Free Pascal, als je die start, die programmeeromgeving voor Free Pascal, die Lazarus, dan krijg je een veel zwaarder omgeving. Dus het opent een programma met ongelooflijk veel knoppenbalken, met opzij panelen, met allerlei dingen, waar je nog eens tabbladen hebt om in dat paneel van het ene tabblad naar het andere te gaan, om nog meer instellingen en dingetjes te krijgen die je kan, waar je iets aan kan doen, iets kan instellen, waar je een waarde, een parameter ofzovoort in kan zetten. Dus bij het openen onmiddellijk komt het over als een veel zwaardere omgeving. En het heeft zo verschillende vensters ook. En dat is ook even zoeken dan, want je hebt niet zo in één blik onmiddellijk een idee van, ja, hier zijn we. Wat je dus met Gambas eerder wel hebt, ofwel zit je in een form en je hebt zo tabbladen. En je klikt op zo'n tabblad en dat zijn de forms. Maar evengoed, de forms, dat zijn dus de formulieren waar je... Dus een schermen, eigenlijk de schermen die je voorbereidt door knoppen erop te zetten enzovoort. Of ook layout-elementen die dingen uitlijnen en zo. En dan heb je de code die bij die forms hoort. Die heeft dezelfde naam, maar een andere extensie.
En dat zit allemaal in het tabblad. Je kan dus heen en weer, je klikt gewoon bovenaan op het tabblad, zoals in een browser in Firefox, tabbladen van verschillende pagina's waar je op een website, op verschillende websites zit. En zo kan je heel gemakkelijk van het ene naar het ander schakelen. En al de rest blijft gewoon hetzelfde. Rechts en links heb je elementen die je kan gebruiken. Je hebt menus waar je uit kan kiezen om een knop op een formulier te zetten en zo. En je hebt dan de lijst met de eigenschappen van het geselecteerde item. Als je een bepaalde knop selecteert, die knop, die kan je een naam geven, die heeft een breedte, een hoogte, die heeft, misschien heb je nog een soort programmeursnota erbij. Je hebt misschien een tooltip, dat is zo bij de mouse over, komt er dan een klein tekstje zichtbaar, wat je gebruikt om als help over die knop. Of ik neem nu een knop, maar het kan eender welk ander element zijn op het scherm. Dus die tooltip die kan je daar invullen. Je hebt dus een hele lijst met kenmerken van dat object, die, in dit geval dus die knop, een hele lijst van kenmerken onder elkaar. En die hebben zo dezelfde volgorde altijd. Dus als je aan het werken bent in die programmeeromgeving, ga je heel gemakkelijk onmiddellijk naar de juiste plek. Dus dat is redelijk stabiel, maar in een meer uitgebreide programmeeromgeving als Lazarus is dat scherm veel drukker en heb je meer verschillende vensters en ze werken ook iets anders zo tussen het scherm en de code. Dat gebeurt op een andere manier, het schakelen daartussen. Ik heb wel vrij snel geleerd dat daar een functietoets voor gebruikt kan worden, de F12. En met F12 kan je schakelen tussen de vorm en de code. Dat is wel handig. Ik begrijp dat zo'n Lazarus-project, er wordt onderscheid gemaakt tussen de Lazarus-code voor de GUI, dus voor de schermen die je daar gebruikt, en de Free Pascal-code. De Free Pascal-code, dat zit in Free Pascal-code-stukjes en die hebben een andere naam. Ze gebruiken de Lazarus Class Library voor de Free Pascal. Ik heb een aantal dingen uitgeprobeerd op de vers geïnstalleerde Lazarus/Free Pascal compiler. En het scherm is onderverdeeld. Je vindt bovenaan de menus en de knoppenbalken. Ze hebben zoveel knoppenbalken dat je daar dus ook al tabbladen in hebt, naar gelang de functies van die knoppenbalken. Daaronder heb je de Form Editor. Eigenschappen van objecten, de object inspector met zowel de properties, eigenschappen als de events, de gebeurtenissen. Dit zijn aparte vensters die verplaatst kunnen worden. En je moet dus opletten als je bijvoorbeeld werkt op een desktop met verschillende schermen aangesloten, met twee schermen, en je wil je programmeeromgeving even op het andere scherm zetten omdat je iets wil opzoeken ondertussen op een website, en je neemt zo'n venster van die programmeeromgeving, je zet dat op het rechtse scherm, ja, dan heb je alleen dat ene venster. De interface bestaat uit verschillende vensters die los van elkaar staan, en dan heb je alleen dat ene venster naar rechts gezet. Het is een optie in de programmeeromgeving, in de IDE, om binnen één hoofdvenster te werken, en dan blijven al die venstertjes binnen dat ene hoofdvenster, en dan kan je dat ene hoofdvenster verzetten. Dat kan je dus veranderen. De bestanden, je hebt de LPI, Lazarus Project Information, een XML-file met info over de libraries, over de units. De units, dat zijn die Pascal-code-files. LPR, Master Source File met Pascal-code. LFM, Lazarus Form met gegevens zoals gemaakt in de Object Inspector. De .lrs zijn de gegenereerde resource files. De .pas, dat is de code van een form. En die .pas slaat op Pascal, dus dat is die programmeertaal. De ppas.bat wordt vermeld als een tijdelijk bestand, een script dat gemaakt wordt en terug verwijderd wordt door de compiler. En .bat, dat lijkt mij dan eerder voor de Windows-wereld te zijn. Dus ik weet niet of dat in de Linux-versie ook is, ik heb dat alleen vermeld gezien. Dan heb je nog de executable, dus als je uit de programmeeromgeving een programma maakt en je maakt daar een executable van, dan wordt dat gemaakt met een naam. Je kan dat denk ik ook kiezen, maar standaard zal het de naam van je project krijgen. En dat wordt gewoon in de project directory, waar heel dat project zit, daar komt dat te staan met die naam. Je kan dat instellen dat het op een andere plaats komt. Je hebt dus in de instellingen van die programmeeromgeving een heel
onderdeel waar je allerlei directories kan instellen van de directory voor dat moet daar zijn, de directory voor dat moet daar zijn enzovoort. En de directory waar executable terechtkomt kan je dus ook instellen. De executable heeft dus geen uitgang, dus als je er geen erg op hebt, dan zie je, dan heb je niet direct door dat de executable is misschien. Met Gambas is het een beetje anders, omdat die wel een .gambas file maakt als uitvoerbaar. Dus het werkt met een interpreter, dus het is een beetje anders dan met de executables die in Lazarus Free Pascal gemaakt worden. De IDE maakt automatisch een unit 1 aan bij het openen. En die unit 1 is een broncodebestand dat bij de form 1 hoort. Dus dat heeft een verschillende naam. Heel bizar eigenlijk. Dus in Gambas, als je een form hebt, bijvoorbeeld fmain, hè, de main form, dan fmain.form, dat is de form waar je de layout van de form maakt, en fmain. Ik weet niet welke uitgang ze daarvoor gebruiken, SRC of zo, dat is dan de broncode van die form. Dus die form broncode

0: En zoals vorige week reeds aangekondigd is, Sicily is Rocking, de LP van de maand, waaruit u ook dit nummer hoorde. De reden om deze plaat te kiezen is natuurlijk mijn recente trip naar Sicilië. Uh-huh. Daar heb ik vorige week ook over verteld. Sicily is Rocking is een compilatiealbum, uh-huh. maar ook een muziekfestival. Dat wist ik eigenlijk niet, maar daar ben ik nadien pas achtergekomen. En dat vond dit jaar plaats in Catania, waar ik wel geweest ben, op 13 maart. Ja. Op de plaat en het festival dus enkel 50s, rock'n'roll, rockabilly, rhythm and blues en een beetje surf van eigen bodem dus. En deze keer was het de beurt aan L en de Dirty Shakers, afkomstig uit de stad of het stadje Alessandria della Rocca. Mm-hmm. En dat is dus terug te vinden in het binnenland van Sicilië tussen Palermo en Agrigento. Een beetje voor de aardrijkskundigen onder de luisteraars.
1: Ik zou niet weten waar dat is.
0: Ja, of wie is die L? Wel, dat is Alessandro Sicorello op gitaar en samen met de Dirty Shakers verantwoordelijk voor traditionele rockabilly en jump blues. U hoorde het nummer Lover's Moon.

0: Met een aanstekelijk mondmuziek riffje door Charlie McCoy, een mondharmonica grootheid uit de country muziek. Winnaar van een Grammy en ook een van de Nashville Cats. Dat was een groep top studio muzikanten uit Nashville die in 1970 dus hun tweede en laatste LP uitbrachten. Trip in the Country onder de groepsnaam Area Code 615. De Nashville Cats, dat waren geen amateurs, want die werkten samen met Bob Dylan op Blonde on Blonde en Nashville Skyline, met Neil Young op Harvest en ook op nummers van Elvis Presley. Stony Fox Chase was dat van Area Code 615 of 615.
1: En nog wat.
0: Sorry.

0: Ja, Sven, ik heb weer zo'n speciaal plaatje gevonden. Ja, dus ja, toen ik dat opzette, dacht ik direct van, oh, geweldig. Het heeft iets cinematografisch eigenlijk.
1: Ja, zo,
0: Toen we denken aan zo'n jaren 60 soundtrack-achtig.
1: Ja, ja, klopt. Ja, vind ik ook, ja.
0: Ja, maar we duiken dus voor deze plaat even in het verleden, meer bepaald 1968, het jaar voor mijn geboortejaar, met Bill Plummer en de Cosmic Brotherhood. En de plaat heeft geen ondertitel meegekregen, maar het is een verzameling, ja, zoals u een beetje hoorde, psychedelische en spirituele jazzparels die erop staan.
1: Ja.
0: En het is ook uitgebracht op het legendarische jazzlabel Impulse. Nu, Bill Plummer, kan een beetje wat vertellen over de muzikant zelf. Bill Plummer was een gerespecteerde contrabasspeler die eigenlijk furoren maakte aan de Amerikaanse westkust als sessiemuzikant. Okay. Van onder andere, niet de minste, Miles Davis, de Rolling Stones en Tony Bennett, de crooner.
1: Ja.
0: En voor deze plaat, die eigenlijk op dit moment en vroeger ook al erg in trek is bij vinylverzamelaars en onlangs herperst, daarom dat ik hem heb kunnen komen, speelt hij naast de contrabas ook de sitar. De productie van deze plaat was in handen van Bob Thiele, die eerder al zijn sporen verdiende achter de knoppen voor John Coltrane, Art Blakey en Charles Mingus.
1: Ook niet dus de minste.
0: Ook niet de minste jazzmuzikanten. Bill Plummer, die kreeg alom gerespecteerd goed muzikaal gezelschap, zal ik maar zeggen, onder de naam The Cosmic Brotherhood.
1: Ja.
0: Nu, wie waren die mannen? The Cosmic Brotherhood. Wat nu eigenlijk volgt is een stukje muziekgeschiedenis en een beetje een who's who van de beste studiomuzikanten uit die periode.
1: Oké, shoot.
0: Want wie speelt er mee? Carol Kaye, basspeler van The Wrecking Crew. Wrecking Crew was een bekend collectief van sessiemuzikanten uit Los Angeles, die de instrumentale passages inspeelde voor onder andere The Beach Boys, Frank Sinatra en Elvis Presley. Dus de Wrecking Crew, ook al, laten we zeggen, een bekend collectief.
1: Ja.
0: Maurice Miller, die was drummer in de band The Jazz Corps. Dennis Boudimir was gitarist bij onder andere Chico Hamilton, maar ook Ravi Shankar en bij Frank Zappa. Mike Lennon, die was pianist bij The Flaming Groovies. Tom Scott, saxofonist bij Gabor Szabo. En ook Thelonious Monk. Ray Neapolitan, bassist bij The Doors en Leonard Cohen. Milt Holland, percussionist ook bij The Wrecking Crew en bij Captain Beefheart.
1: Ja.
0: En Bill Goodwin was drummer bij Mose Allison en Tom Waits.
1: Ik hoor alleen maar grote namen.
0: Alleen maar grote namen. En dus het kan ook niet anders dan dat dit een zeer fijne LP is.
1: Ja.
0: En uit deze geweldige LP hoorde u The Look of Love, niet van 80's iconen natuurlijk, ABC, maar wel van Bill Plummer en The Cosmic Brotherhood.

0: vind, dit zou ook in 1968 kunnen gemaakt zijn door de in dit geval de Belgische Cosmic Brotherhood.
1: Ja, klopt. Ja, precies. Jij zit daar, ik ook zit daar. Nee, maar serieus, er wordt in België fantastische muziek gemaakt, maar die blijft helaas vaak onder de radar, wordt op weinig radio's gedraaid. Dus met veel graagte geven wij die dan een plaatje in onze Potage du Jour playlist. Hè. Dus dit was een mooi voorbeeld daarvan. Space, een LP uitgebracht eind vorig jaar rond sitarspeler Nicolas Mortelmans. Maar het is een beetje een all-star band, maar dan op Belgisch-Vlaams niveau, zeg maar. Tim van Hamel doet eraan mee, Stef Camille Carles, Roland van Kampenhout, Teun Verbrugge en Simon Segers. Dat is die vaste drummer. Vorige week heb je iets van Dave Sanders gespeeld. Ja. Dus, dat zijn vaste drummer. Dus ja, goed, ook allemaal topmuzikanten. En live spelen ze onder de groepsnaam Space Quartet. En die LP kwam eigenlijk voort uit een aantal jam-sessies die ze dan vorig jaar uiteindelijk toch hebben opgenomen en op plaat geperst. Dus je hoorde Same But Different.

0: We hebben de sitar even in de hoek gepleurd voor het Zwitserse industriële rock.
1: Klopt.
0: Uit Freiburg van het trio de Young Gods. Mannen zijn begonnen in 1985 en waren al snel pioniers in sampling, vooral gitaarsamples. En ze kunnen dat eigenlijk toch wel op hun konto schrijven, dat ze artiesten als Nine Inch Nails en Sepultura hebben beïnvloed met, met hun muziek. Ja. Ze bestaan nog altijd, de Young Gods, want ze brachten in 2025 hun 13e studioalbum uit, Appear, Disappear, en ze doen nu momenteel een Europese tournee in 2026. Het nummer Gasoline Man dat u hoorde kwam uit de LP TV Sky uit 1992.

Alan Vega en Martin Reff met hun debuutsingle Rocket USA van hun debuut LP Suicide uit 1977. Wel ook de groep Suicide. Die mannen waren actief van 1970 tot 2016 en dat was het jaar waarin Alan Vega overleed. Dus dan hield het op met Suicide. Muzikale grote inspiratiebron voor latere industrial en techno bands. Je had het er net over Nine Inch Nails. Trent Reznor was ook grote fan van Suicide trouwens. Dus. Ja goed, maar commercieel hebben ze nooit echt potten gebroken. Zoals je net hoorde, was die muziek ook niet echt mainstream. Combinatie van Alan Vega en wat onhaalspelende gezang en dan die vervormde synthesizers en drumcomputers van Martin Reff maakten wel hun unieke sounds. Maar goed, echt top 30 materiaal was het niet. Ja, een beetje gelijk spruitjes bij kinderen. Een acquired taste, of hoe zeggen ze dat? Ghost Rider is zowat hun bekendste nummer en van Alan Vega solo kent u waarschijnlijk wel Jukebox Babe. Dat is dat wat elektronische rockabilly-achtige nummertje. Ja. Dat wel eens waar de beentjes al eens worden op losgegooid op diverse vuiven in cafés.

0: Ja, je zal ondertussen al wel gemerkt hebben dat wij in ons programma Potage du Jour muziek aan bod laten komen die je niet of nauwelijks op andere radiozenders te horen krijgt. Dat is dan ook een beetje de grote sterkte van Radio Centraal en ook van ons programma natuurlijk, ja. Potage du Jour. Ja, deze plaat bijvoorbeeld is er zo eentje, de Oimels van de Wolfgang Dauner Quintet. Prachtplaat, maar een cultplaat uit 1969, dit keer wel mijn geboortejaar.
1: Ja.
0: En nu opnieuw herperst. De plaat werd opgenomen in de legendarische MPS-studio in Villinger. En is een fusie van ja, avant-garde, jazz, psychedelische rock, beetje funk, beetje pop.
1: Ja.
0: Zoals u ook hoorde eigenlijk in dit nummer, er zit wat van alles in.
1: Ja.
0: En ze wordt beschouwd als een mijlpaal in de Europese en psychedelische jazz. Okay. Wolfgang Dauner was dus pianist en keyboardspeler en actief van 1964 tot 2017 zelfs. En in 2016 kreeg hij de Order of Merit of the Federal Republic of Germany en ook de Jazzpreis Baden-Württemberg voor muzikale verdiensten. Helaas overleed de man in 2020 op 85-jarige leeftijd. Het nummer dat u hoorde trouwens komt uit de LP Die Oimels. Prachtplaat en ook een prachtige hoes.
1: Ja.
0: Die trouwens ook getekend is door Wolfgang Dauner en de drummer Roland Wittig. Ja, heel mooie plaat. Ja. Artwork is geweldig. En ja, daarnet hoorde u dus het nummer My Man's Gone Now. En dat is blijkbaar een compositie van George Gershwin en een bekende aria uit de opera Porgy and Bess. Goed, verstaan.

0: Little Barry, ook weer zo'n topband uit Groot-Brittannië rond gitarist en zanger Barry Cadogan. Ze hebben net een nieuwe plaat uit, Gravity Freeze, op het Easy Eye Sound label van Dan Auerbach. Je weet wel, dat is die zanger van The Black Keys, de gitarist-zanger. Ja, indie rock met de nodige psychedelische, jazzy, funky invloeden. More Bad Miles of Road draaiden we het zo.
1: Ik vind het een fantastisch
0: ding. Ja, ik ook direct al een tweede LP besteld. Goed, ja. Het ging denk ik over onze wegen ook. More Bad Miles of Road.

0: Ja, daarnet Little Barry, die had al zo'n rete-strekke ritmesectie. Ja. Want deze mocht er ook zijn, vond ik.
1: Ook wel, ja. Ja, ja. Supergoed, jong.
0: Je hoorde Delvon Lamar Organ Trio met het zeer aanstekelijke Concussion. Uit zijn reeds in 2016 uitgebrachte debuut-LP Close But No Cigar. Uh-huh. Lamar, dat is een Amerikaanse Hammond-organist, maar was eigenlijk oorspronkelijk drummer en trompetist. Maar heeft dan toch ergens de overgang gemaakt. Ik geloof op 22-jarige leeftijd, heb ik eens gelezen, is die pas met Hammond-orgel begonnen. Okay, dus dan moet je toch wel het nodige muzikaal talent hebben.
1: Ja, hij kan er iets van.
0: Ja, met deze plaat bracht hij een hommage aan de Amerikaanse soul jazz van de jaren 60, een beetje aangevuld met een vleugje psychedelische rock daar.
1: Supergoed. Ik heb die LP trouwens ook besteld. Hè? Ja. Morgen kan ik hem gaan halen. En nog één nummer hebben we voor u klaarstaan. En dan zit deze aflevering van Potage du Jour er weer al op. Zometeen na 11 uur, wekelijkse gewoonte, de Magic Mushroom. Veel luisterplezier daarmee. En wij zijn er volgende week donderdag natuurlijk opnieuw. 10 uur scherp. En we gaan eruit met het fantastische Can. En oh yeah, tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: Hallo, goedemiddag. Welkom bij het amusementsbedrijf. Inderdaad, het amusementsbedrijf vandaag... ABC-darium. Of ja, een verdoken ABC-darium dan. Want Els is niet vandaag, dus vandaag andere stemmen. Zij zit met haar tits en butt, cocktail in de hand, zonnebril in het zonnige Spanje. Hola chica, ik hoop dat je het daar goed hebt. En... voilà, wij gaan dus vandaag het ABC-darium composteren tot een ABC-diareticum. Want, en dit samen met Eva. Dag Eva.
1: Hallo.
0: Caro aan de knopjes. En Iris.
2: Caro, niks zeggen.
0: Wij zijn vandaag jullie toegewijde strontexperts en pipitularissen. Want we komen vandaag heel wat te weten over dit smeug goedje. De studio van Radio Centraal loopt vandaag over van shitty fun facts. Ik scheet dus ik weet weetjes en toiletconfessies. En andere diepstrontzinnige feiten over kak. En ook een beetje pipi, toch? Beetje pipi erbij. Hè?
1: Zeker wel.
0: Zo, de kak is eraf. Let's shit. Still.

0: Like a dash.
1: Ja.
0: 'S Ochtends als we opstaan, heel spontaan. Het eerste wat we doen. De anatomie van een scheet. Wat zit er allemaal in?
1: Ja, wat in uw lichaam. Eigenlijk is het eerst belangrijk om te weten, in uw lichaam, we zijn allemaal hetzelfde, we moeten allemaal pissen en kakken. Dat verbindt ons heel hard. En we hebben allemaal gassen in ons spijsverteringsstelsel. Dat is voornamelijk methaan, koolstofdioxide en waterstof. Maar als we eten en babbelen, dan komt er nog stikstof en zuurstof bij. En die gassen allemaal tezamen zorgen voor H2O5. En dat is wat een zwavelachtige stof.
0: Ja.
1: Die ook de geur van eieren geeft. Maar als al die gassen in je darmen aan het pruttelen zijn en die moeten eruit, dan komt dat eruit langs je anus en dat is dan een scheetje.
0: Dat is dan de befaamde scheet.
1: In de andere richting is dat een boertje.
0: Een boertje, ja.
1: Maar eigenlijk is het, als je zo veel smakt en praat tijdens eten, dan krijg je extra lucht binnen en dan kun je wel flatulent worden.
0: Flatulent, ja. Dat is een prima start voor een goed begin van... Het verdient een applausje. En een volgend nummer dat verder gaat op deze scheterige middag. Poep, poep, poep, poep song.
2: Out of my bum. It don't look tasty to me, but flies say yum, yum, yum. When I'm

0: Poep song. De toilet bowl cleaners, ja. Ik heb een shitty fun fact.
1: Ja?
0: Mag ik dat delen met u?
1: Zeker.
0: Ik ga er wel een sound effectje achter doen. Wist jij dat er een link was tussen uw tong en kak?
1: Nee.
0: Wel, het zit zo. Dus de tong representeert alle organen die wij hebben in ons lijf. Hè?
1: Mm-hmm.
0: En aan de tong kunnen zien of er iets scheelt met een bepaald orgaan of een deel van uw darmkanaal. En dus de tong schrapen, als je tong schraapt, dat is eigenlijk een massage van je orgaan en het stimuleren van de spijsvertering.
1: Ah.
0: Dus, doe jij dat, tong schrapen?
1: Nee.
0: Hmm.
1: Ik krijg dus een kokhalsgevoel.
0: Ah, ja. Wel, ik doe dat, maar nu ga ik dat extra doen, want dan denk je van, dit heeft een gunstig effect.
1: Ah ja.
0: Ik scheet, dus ik weet. Eva, jij hebt mij in contact gebracht met de Bristol Stool Chart.
1: Ja, de Bristol Scale.
0: Hoogst persoon.

0: Welk was dat, ja?
1: Dat is eigenlijk een medisch hulpmiddel voor te zien of dat je stoelgang in orde is of niet. En dat heeft tot 7 stappen. Dat gaat eigenlijk zo van constipatiekeutels naar spetterpoep. Dus op 1 is dan zo de harde keutels dat je moeilijk kunt uitkakken. Dat is de ergste in de ene kant. En dan gaat het naar een klonterige worst. Dat ook nog wel moeilijk is, maar ça va. En dan is het een worst met barstjes. Dat is de goeie. En dan is het de goede ideale, smoothe worst. En dat is de perfecte kak.
0: Ja.
1: Daarna wordt het al wat minder. Dat zijn zo keutel terug keutels, maar dan zo nog wel vlodden. En daarna gaat het heel slecht. Dan wordt het zo een paar brokjes met wat pap samengehouden. En dan als laatste terug heel slecht is gewoon niks vast, alleen maar water.
0: Alleen maar water. Oké.
1: Okay. Bruin water.
0: En wat had jij vanmorgen?
1: Ik heb altijd zo rond 4, soms 5. Ja. Ik kan echt keigoed kijken.
0: Ik kan dat ook goed. Ik had een lekkere smeugen vanmorgen. Gaan we over naar muziekje?
1: Ja, dat is goed. Hebben we de klaarstaan?
0: Shitlist L7. Die kunnen er ook wat van.

0: 7 shitlist. Om even verder te gaan op de Bristol Stool Charts. Er is ook iets zoals scatologie. De studie van de ontlasting, ja. En dat is eigenlijk al een heel oude gewoonte. En er zitten heel veel culturen die houden zich daar ook gezellig mee bezig. En de wetenschap ook. Om zo een zicht te krijgen op uw gezondheid. Dus, maar ook, zou u uw toekomst mee kunnen voorspellen? Eigenlijk wel, toch? In zekere zin wel. In de zin van, je kan zelfs een kak merken of dat iemand gaat sterven of niet. Om het zo even gezellig op een zonnige middag uit te drukken. Voorspellingen vanuit uw kaka. Over naar een interview met Vera.
1: Oké.
0: Vertel Eva, Vera en haar...
1: Constipatie.
0: Ja, constipatie. Vera is... Of dat is niet van belang. Dat is niet van belang. Ik ga over naar Vera. Zo, vertellen over je constipatie.
2: Ik ben vandaag uitgenodigd om eens te praten over je stoelgang. Heb jij eigenlijk nog veel last?
3: Ja, alle dagen.
2: Alle dagen last?
3: Ja.
2: En hoe manifesteert zich dat dan?
3: Door constipatie, hè, door harde stoelgang. Door bollen, echt bollen stoelgang. En ik neem daar wel, ik drink veel water. Ik pak elke dag zo een zakje, op basis van granen. Ik eet ook veel fruit, altijd grof brood. Ik drink s'avonds ook een alcoholvrij biertje, want dat zou nog schijnt ook heel goed zijn voor uw stoelgang te bevorderen. Feitelijk, mijn leven is bepaald door mijn stoelgang.
2: Oei. En is dat heel uw leven of is dat pas later gekomen?
3: Dat is toch wel begonnen vanaf dat ik zo'n 12 jaar was. Is dat begonnen. Ik moet opletten met sommige zaken dat ik eet. Niet te veel chocolade. Ik maak cola, iets van cola of cola zero. Dat is bij mij echt, dat verstopt echt direct. Daar heb ik echt veel problemen mee. Ja, en ik moet erop letten, hè. Dat is alles, hè.
2: Ik had nog een vraag. Als je zo niet goed kunt kakken, is dat dan een suppositoire of zetpillen of een hoeva?
3: Ja, feitelijk, ik koop die in het groot en ik gebruik die bijna alle dagen. Want er is ik heb geen problemen met mijn darmen, maar na het schijnt zou mijn dikke darm veel te lang zijn. Dat het feitelijk, eer dat het eruit is, dat het helemaal uitgedroogd is. En dat is wel heel vermoeiend. Ik heb over tijd heb ik echt een verstopping gehad. Dat ik voelde echt de stenen in mijn buik zitten. Ik heb dan gewoon joggen op de loopbaan, want ik ga ook altijd naar de fitness, ik beweeg veel. Ik voelde dat zitten, er waren echt stenen in mijn buik. Ik heb uiteindelijk een lavament moeten pakken. Alle zaken heb ik genomen, zelfs een soeplepel olijfolie. Gewoon voor dat allemaal maar te smeren. En dan is dat er eindelijk uitgekomen. Maar de behandelde geneesheer, de maag-darm-specialist, heeft mij wel aangeraden dat ik kan deze maand een onderzoek laten doen. Een gastroscopie en een endoscopie. Want duidelijk. Misschien is dat wel eens een keer nodig, dat ze daar toch eens van binnen... Ik heb dat al eens laten doen, dat is allemaal in orde. Maar ze willen er toch nog eens een keer zien of dat er niets veranderd is tegenover 6 jaar geleden. Maar voor de rest, ja, dat is zo... Er is ook veel winden dat ik laat. Want ja, dat moet ook een beetje zo als ze naar weg zoeken. En dan gaat die wind tussen die bollen door. En dat is wel soms heel aanbetaald, dat moet ik wel zeggen. Zo, als ik ergens ben, dat ik niet te veel winde. En echt andere... Er zijn ook wel druppels dat je kunt nemen. Er zijn wel echt... Ik kan u geen namen zeggen van medicijnen, maar soms is dat ook niet zo heel goed. Want dat kan ook wel krampen veroorzaken. Als dan de bovenste, dan hier, van onder nog wat hard is en van boven niet, dan beginnen die darmen te protesteren, want dan beginnen die en krijgen krampen. Hier had die leeg zijn, is dat gedaan, maar dat is soms wel heel vermoeiend en heel aanbetaald.
2: Oké. Ik wens u veel wetenschap.
3: Dank u wel.
0: Dank u voor dit openhartig interview. Vera, misschien luistert ze mee.
1: Ja, ze ging luisteren.
0: Ja?
1: Oké.
0: Ik heb nog een shitty fun fact.
1: Ja?
0: Ik ga er eerst even een... Eens kijken, hè. Momentje. Ik ken een lamantijn. Lamantijn?
1: Nee.
0: Ja. Ik moet heel even iets... Een lamantijn is een zeekoe. Zeekoe?
1: Toch ja.
0: Wel, hè?
1: Ja.
0: Wel, dat zijn fantastische, mooie diertjes. En die, dat zijn herbivoren. En die, die scheten geweldig veel, zoals de meeste herbivoren doen. En die, die verzamelen hun scheten, die houden hun scheten op. Want die hebben dat nodig om te kunnen drijven. En als die, dus ze hebben een heel systeem van drijven en zinken. En als ze hun scheten ophouden, hè, dan, dan drijven ze. En als ze willen zinken, dan moeten die dus hun scheten lossen. Hoe een geweldig systeem. Toch?
1: Ja, voor de luchtdruk dan eigenlijk zo.
0: In ja, het water. Dus, voilà. En soms werkt dat systeem niet en dan is hij weggeconstipeerd of zo. En dan,
1: dan
0: hangt die een lamantijn scheef.
1: En dan kan er
0: een
1: tsunami...
0: En dan vliegt, ja, en dan een tsunami van lamantijnen.
1: Gevaarlijk.
0: maar dat viel, dacht ook van, wij als mensen, wij zijn eigenlijk het enigste diersoort dat niet, geen kakadoe op het land.
1: Ah ja, landdier.
0: Ja, wij zijn toch het enigste landdier. Hè? Wij doen eigenlijk ook onze kaka in de zee, zou ik maar zeggen. Hè? Maar dat is eigenlijk wel best gek. Hè? Onze kaka die gaat totaal verloren. Zoveel goede voedingsstoffen die eigenlijk niet meer in de grond terug terechtkomen. En wij fritten van alles op, van deze aardbol. En die voedingsstoffen die gaan niet meer terug.
1: Ja, maar weet je, zoveel troep dat het misschien ook niet goed is dat dat in de bodem komt.
0: Misschien ook niet te veel, aangezien dat onze voedselkwaliteit misschien ook niet al te best is. Maar het is toch wel een natuurlijke flow, zou ik zeggen. Hè?
1: Ja, ja.
0: Die wij toch door al onze toiletsystemen een stuk verstoren. En ik vroeg mij af, hoe komen wij eigenlijk tot dat... hoe zijn we eigenlijk zo ver gekomen? Dat wij gedegenereerd zijn om op een toiletpot te gaan zitten om onze behoeften te doen.
1: Ja, de geschiedenis van het toilet, dat is... Er is niet zo heel veel informatie over te vinden. Ik denk dat vroeger de mensen gewoon een putje graven of zo. Een soort hudo-achtig ding. Maar de Romeinen, dat waren echt visionairs. En die waren de eerste met een wc, een openbaar toilet.
0: Mm-hmm.
1: Met stromend water en een spons. En dan in het middeleeuwen was dan echt rampzalig. Was er echt niks voorzien. Niemand had het idee van, oké, mensen moeten allemaal kakken en pissen. We gaan even collectief hygiënisch aanpakken met de pest of zo. Nee, helemaal niet. En dan heeft het nog geduurd tot in 1600. En dan is er in Engeland iemand met heel veel geld dat dan zo dacht, oké, dat stinkt, dat moet weg.
0: Ja.
1: Die heeft dan een wc laten bouwen. En dan heeft het nog 200 jaar geduurd voordat elk huis een toilet had.
0: Ja.
1: En daarom is het zo op 19 november jaarlijks Wereldtoiletdag. Dat is een organisatie en die ijvert voor beschikbare toiletten voor iedereen overal. Misschien moeten we dat eens gaan bezoeken de volgende keer.
0: Die organisatie?
1: Ja.
0: Waar is die?
1: Ik weet het niet. Dat is... die zijn precies wel anoniem, maar die bestaan wel.
0: Oké. Denk ik wel een gepast nummer heb. In plaats van een stoel te zitten, hier op de pot te zitten, hier, chair sitting. Oei, ik kan het niet lezen. When I'm on the toilet. Ach, ik speel het nummer. When I'm pooping on the

0: On a chair sounds stupid. Ik heb nog een fun fact. Wie drinkt er graag koffie?
1: Ik ja.
0: Oké. Okay. Heb jij al eens een kopje Lubak gedronken?
1: Zijn dat die speciale bonen?
0: Ja, je kent dat. Oké. Okay. Ja, inderdaad, dat zijn speciale bonen, koffiebonen. Dus die kopje Lubak, dat is, of de civet koffie, hè, wordt gemaakt van koffiebonen nadat deze het maag-darmkanaal zijn gepasseerd van de Lubak. En de Lubak is een soort van civet katachtige in Indonesië. En het zijn blijkbaar de aminozuren die tijdens dat fermentatieproces vrijkomen. En die dan vrijkomen die dan tijdens het roosteren hè, in de pitten. En die zorgen eigenlijk voor, het zijn die aminozuren die eigenlijk voor die bijzondere smaak zorgen.
1: Ik heb het nog niet gedronken, maar ik heb wel gehoord dat dat heel dure koffiebonen zijn.
0: Ja, misschien dat peper duur is. Ja. Niet omwille van die bonen, maar omwille van dat proces.
1: Ja, en ook dan moet je dat gaan zoeken in de stront van dat beest.
0: Ja, maar dan is dat toch een soort van... Ja, dan heb je zo'n civetboerderij met amol.
1: Ja, dan moet er iemand zo met altijd achter die beesten lopen met een nummer en zo in zo'n kattenbak dingetje. Schipje voor te zien waar ze zijn.
0: Ja, en dan die pieten eruit filteren.
1: Ja.
0: Amai,
1: en dan moet de voedsel moet ook aangepast zijn. Ik weet, als die beesten dan zo diarree krijgen, dan zijn die bonen dan ik los.
0: Ja. Voilà. Dan hebben we hier nog kaka op de vloer van Willy Somber.

0: Ja, Caro heeft dus blijkbaar die koffie gedronken. En was die lekker?
1: Ik weet het niet meer, maar denk het wel.
0: Ja, ze weet het niet meer, maar ze denkt het wel. kun je iets zeggen over Artifarty? Artifarty, kunst en kak. Wat denk je dan?
2: Wat denk ik dan?
1: Een kloaka van...
2: Hoe noemt hem daar?
1: Ja.
0: Ah, hey. Delvoye.
1: Ja, Wim Delvoye.
0: Ja. Wim Delvoye. En er zijn nog wel wat mensen die... kunstenaars die... zich bezighouden met kaka. Ik ken de Merda d'Artista van Piero Manzoni.
2: Nee.
0: Dat is een Italiaanse kunstenaar. En een neo-dadaïst. En die had zijn kunstwerk waar een kak in een blikje.
2: Kak in een blikje?
0: Ja, dus als verkoop.
1: Of de 60's,
0: ja, zou kunnen. Ja, dus kak in een blik. Ik weet niet of je Florentina Holzinger kent.
2: Dat is een... De naam zegt me iets, maar...
0: Een hedendaagse, Oostenrijkse choreografe en performancekunstenaar. En die heeft nogal voorstellingen waar ze vaak echt kaka doet op het podium. Ja. En tegelijkertijd, dat moet ze toch wel kunnen. En waar dat kaka heel plastisch en smeug aanwezig is in de voorstelling. Dat zelfs een heel kakafestijn is, als apotheose op het einde van de voorstellingen en zo. Dus,
3: back to basics, baby.
0: Zeker de moeite om te gaan bekijken. Ik zat niet vooraan, dus ik weet niet of dat het echte kak was. En dan Duchamp. Als we het dan over pipi hebben.
2: Ah ja, pipi.
0: Is een urinoir.
2: Ja. Gaan we overschakelen naar de plas?
0: Ja, toch wel, hè?
2: Ja.
0: Mag je nog wel iets zeggen over de Duchamp en een urinoir?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Want de urinoir is eigenlijk niet van Duchamp.
2: Nee?
0: Nee, krijg ik twee verbaasde blikken. Nee, het zou dus... dan moet ik eventjes kijken. Eigenlijk was het van een vriendin van Duchamp. Hè? Dus, zeker...
2: een valspeler.
0: Ja, hij is echt een valspeler. Ja. Van een Amerikaans-Duitse dadaïste, Elsa van Freyntag-Loringhoven. Zij zou dat kunstwerk opgestuurd hebben voor een tentoonstelling in New York naar Duchamp. Hè? Dat kunstwerk is geweigerd geweest. Dank u. Afwegen. Duchamp vond dat kunstwerk echt wel de moeite. En dan later zou het kunstwerk door André Breton, een andere kunstenaar, zou dat kunstwerk eigenlijk, zonder dat Duchamp het eigenlijk ook had bedacht, gekoppeld zijn aan Duchamp.
2: Aha.
0: Dus die Breton dacht van, dat is een Duchamp. Hè? En Duchamp die dacht zoiets van, ik kon wel lekker zwijgen. En later is gebleken, ook uit brieven en zo, dat een duidelijke briefwisseling die teruggevonden is tussen Duchamp en zijn zus, dat het kunstwerk wel degelijk niet van Duchamp was, maar van die...
2: Elsa.
0: Van die Elsa, hè. En hoe komt dat hij dan nooit heeft geprotesteerd? Die was al gestorven. Terwijl dat heel al die hitse...
2: Lekpikkerij, eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk. En Duchamp heeft gewoon heel zijn leven gezwegen. Dat is toch verschrikkelijk.
2: Je zou echt met zijn kop in de wc moeten steken.
0: Maar dat vind ik ook. Ja, flush maar door. En er worden toch gewoon echt pistof van, hè, van zo'n gedrag. Ik denk dat cocaïne pis daar ook mee eens zou zijn.

0: pissed off. Pretty pissed, cocaine piss. Tijd voor een toilet confession.
1: Ja, ik had nog een andere vraag voor u.
0: Ja?
1: Ja, die pis in de kijk, heb je dat eens gegeten of gedronken?
0: Ja. Okay. Ja. Ik heb mijn kakken heel bewust gegeten. Een klein tipje maar, hè.
1: Ah, ja.
0: Ik was zo nieuwsgierig en denk ik iets van een 8 of 9 jaar was. Dus ik was eigenlijk die onbewuste anale fase al ver voorbij. En dacht ik, iets in mij dacht ik ga dat proberen. Dus ik heb dat gedaan. Ik heb dat maar 1 keer gedaan hoor. Ik kan u niet bemoedigen om nog eens een keer te doen. Ik heb ook mijn pipi gedronken.
1: Ja, maar niet te snel. Kijk naar wat proeven.
0: Ik weet dat niet meer. Ah. Ik denk dat daar best nog meeviel.
1: Ja?
0: Ja. Zo van die lekkere, jonge, gezonde kak zo. Hè?
1: Ja, maar je hebt ook maar een klein stukje geproefd. Hè?
0: Een kleintje. Ik heb zo'n heel drol niet op ingewerkt.
1: Heel een boterham is mee.
0: Oh, zo met mijn zin vork. Nee, zover ben ik niet gegaan. Maar pipi heb ik wel wat meer langer uitgehouden.
1: Ah ja.
0: Dat heb ik eigenlijk, omdat iemand dat zei tegen mij, van, die heel hard met gezondheid bezig was. En die zei tegen mij, ja, dat is gezond, je moet dat doen, En ik dacht van, bah, dat is toch zo vies. En ik dacht van, ja, ik kan dat toch eens doen, gewoon puur nieuwsgierigheid. En dan heb je echt, dan moet je uw ochtendplas nemen, uw ochtendplas. Ja. En in een glas, hè, zoals dat je een glas water zou drinken. En dat heb ik dan opgedronken, zo. Hè. Maar dat is dan zo'n beetje lauw, zo. Dat is best wel... Ja.
1: Maar eigenlijk...
0: Je moet echt aan de grens over.
1: Ja, maar urine is ook steriel.
0: Ja?
1: Want anders zouden we allemaal constant een bladontsteking hebben. We moesten dan niet steriel zijn. Maar doordat je plast, komt dat dan in aanraking met zuurstof. En dan door te urineren, wordt dat niet meer zo steriel. Maar als dat nog in je lichaam zit en je kunt dat zo rechtstreeks in zo'n klein potje van een dokter...
0: Ja.
1: Als dat heel snel gaat en je slaat dat recht, dan is dat echt wel heel steriel.
0: Dus je kunt er wonden mee ontsmetten en zo dan?
1: Ja, dat doen ze toch zo met een kwal. Ja. Weet, als je op het strand gebeten bent door een kwal, dan moet er iemand op de beet pissen.
0: Ah, ja. Ja.
1: Maar zo, mannen kunnen wel makkelijker zo mikken, maar als dan zo de man gebeten is door een kwal, dan moet er dat gaan opdragen op een raar plek.
0: Ja.
1: Maar het is wel steriel.
0: Zeg, en als je zo in bad gaat, hè, lekker warm water, de natuurlijke reflex is ook om dan te plassen. Dat is ook nog een confession. Zou dat ook iets met die steriliteit te maken hebben? Dat je het water eigenlijk wilt steriliseren?
1: Dat weet ik niet.
0: Ja? Oh, ik vraag me dat altijd af. Hm. Zeg, ze biedt gewoon het over plas hebben. Hè? Ik wou ook nog zeggen, dat kaka eten, dat heeft blijkbaar ook een speciale of een eigen... Zelfs een naamwoord.
1: Ja.
0: En dat is coprofagie.
1: Ja.
0: Dat is dus je kak eten. Dus dan ben ik een coprofage geweest.
1: Ja.
0: Hmm. Oké. Pipi. Maar...
1: Tijd voor de golden shower.
0: Ja.

0: Blankaus. Die doet haar eigen zin. Golden shower. Tijd voor een golden shower. Heb jij al zo'n golden shower gehad?
1: Nee.
0: Nog een confession.
1: Jij wel?
0: Even denken. Denk het niet. Nee, niet zo bewust, zo echt. Van leren, ja, laat het maar komen. Nee, misschien. Ik weet niet of ik dat... Misschien. Misschien ben ik er wel voor in. Dat valt er te zeggen over golden showers en pipi.

0: Een golden shower was niet altijd gratis en voor niets. Hey, want in de oudheid...
1: Ja, bij de Romeinen, bij keizer Vespasianus, die had een belasting op urine. Want die was eigenlijk wel slim. Want in pis, daar zit ook zo'n ammoniak in. En ammoniak die kon dan gebruikt worden voor van alles. Voor leerlooiers en voor te kuisen. Dus dat heeft zo de welvaart in Rome. Dat is
0: groot gelijk.

0: Dat is weer een interessant weetje. Plassen in de rivier.
1: Pissing in de river.
0: Dat heb ik ook nog niet gedaan. Jawel, in badwater wel. In de
1: maar
0: rivier.
1: Patty heeft dat wel gedaan, hè?
0: Ja, dat heeft hij nu niet gedaan.

0: Ja, zeg maar.
1: Zo, pissen in de rivier kan ook gevaarlijk zijn, want ergens in Afrika is er, kunnen zo schistosomiasis... Echt, dat is een kei lastig woord om uit te spreken. Dat is eigenlijk zo'n parasiet dat zo in je urinebuis kruipt en dan krijg je zo'n parasiet binnen en dan word je kei ziek.
0: Dus hij kruipt in je urinebuis?
1: Ja. Tijdens het zwemmen.
0: Ja. Is dat dan alleen bij mannen?
1: Dat weet ik niet. Maar in het schijnt dan zo... Bij mannen is het dan zo veel. En dan ja, die hebben dan zo last dat jeukt en dat ontsteekt. En dan zie je, ja, maar je bent volwassen aan het worden. Dat is een overgangsritueel, maar eigenlijk zijn die keiziek.
0: Ah. Oké. Dus dat is ook oppassen.
1: Ja. In de rivier pissen. Is er zo geen spreekwoord met pis? Met kak ken ik er wel, maar met pipi niet.
0: Met pipi?
1: Ja. Caro, ken jij een spreekwoord met pipi?
0: Ik plas, dus ik was. Want je spoelt weg door het gootje, dus dat soort van... Nee, geen idee. Kak? Van kak eigenlijk ook niet.
1: Nee?
0: Nee?
1: Kakken gaat voor het bakken, dat zei mijn grootmoeder altijd.
0: Echt? En dat is van je prioriteiten stellen of zo?
1: Nee, dat is gewoon voordat je begint te koken. Ga je best even kakken en dan was je handen. En dan moet je niet meer tijdens het koken gaan kakken.
0: Ah. Dat is wel grappig.
2: Don't shit where you eat, my friend. Dat is ook een liedje van wie.
0: Maar dat is ook een liedje van wie.
1: Dat is ook een spreekwoord. Ja, dat is ook wel wijsheid in. En je hebt ook nog een bruin trui breien.
0: Een wat?
1: Een bruin trui breien.
0: Een bruin trui breien, oké.
1: Okay. Dat wil zeggen dat je gaat kakken.
0: Ja? Een bruin trui breien. Ik kan een bruin trui breien.
1: En dan Herman Brood die zei... Spijt is wat een koe scheidt.
2: Ja, juist. Dat is
0: een swims. Or swings, also peas.
2: Even bugs, big and small, like butterflies and bees. Piece of a rope is ook
3: every
2: een
3: one of us on this planet pees. Piece
2: of a rope, maar ik weet niet wat dat is.
3: Everybody on the planet pees.
2: Piece of a rope is ook een wien, maar is dat een gezegde?
3: High
2: dat ik...
3: up in the trees.
0: Geen idee.
3: They pee underground.
0: Zijn er nog?
3: When no one sees. They pee way up in the sky. They pee deep down in the sea. They pee practically everywhere.
1: Ah ja, zolang dat je een roeper en je toeter nog maar zegt. Are you ready for the silliest surprise of
0: all? Je roeper en je toeter.
1: Dat je kunt eten en kunt kakken.
0: Ah ja, ja.
1: Dat is eigenlijk nog wel gezond.
3: And Santa Claus pees too. Just
1: en dan niet zeiken.
0: You. Niet zeggen, ah ja, niet zeggen.
3: And
0: ja.
3: I'm so en naar de koor gaan.
0: Naar de koor, ja. Dat leerden ze niet op school, die spreekwoorden of die zegswijzen.
1: Ja, dat is zo iets van mijn grootouders.
2: Ja,
1: mijn
2: bomma
3: zei I hope you...
1: Wat zei je bomma ook?
2: De koor, naar de koor gaan.
1: Ja.
2: Waarschijnlijk was dat vroeger op de koor, hè? Op koerkje.
0: De koor, ja.
1: Ja, vroeger was het wel het buiten, hè?
2: Ja.
0: Zijn er nog?
1: Nee, dat was al wat ik heb gevonden. Een stift. Dat is als je,
0: is
1: zo, als je kakt en je denkt, oké, ben klaar en je kijkt je gat af en dat blijft maar komen.
0: Oké. Okay. Maar je gebruikte dat dan ook effectief? Of dat is dan je grootmoeder die dat dan...
1: Nee, dat heb ik... Ik weet niet wat ik heb gehoord.
2: Een stift, nog nooit van.
1: Ik had dat zo eens gehoord, ik denk in een podcast. En ik dacht van, ah ja, ik weet wat je bedoelt.
2: Maar je hebt ook zo heel proper tegenovergestelde. Tegenovergestelde heb je ook dat dat gewoon proper is. Ja, dat is bijna magie, maar ik heb hier eens bij de Jan Technics, zijn partner, is een microbiotisch kok en die kookt. En daarna had ik dus een proper kaksje. Mijn poep was gewoon proper.
1: Oh. Dat je zo niet moet vegen.
2: Ja, niks. Magie.
0: Misschien zat er weinig vet in of zo.
1: Ik denk dat dat de 5 was en een Brussels keel.
0: Voilà,
2: the perfect.
0: Ja, je moet dat ophangen in je toilet, hè, zo die Brussels keel.
1: Ja, maar ik heb ooit ook eens gehoord van zo'n denk ik in een reportage, dat hij een dokter dat ook aan zijn patiënten laat zien, maar dat de mensen niet verstand hebben voor dan te linken waar zijn foto's uit hun stoel ja, naar een dokter sturen. Ja. Laat dan gewoon zo, ja, nummer 4, nummer 3.
0: Die sturen effectief die, ja, die drollen door.
2: Oh, voor dokters is dat allemaal normaal, hè?
0: Ja, trouwens, als ik een drolletje heb gelegd, dan kijk ik altijd achterom.
2: Ja, ik ook.
1: Dat is, ja, ik ook.
0: Dat is zoiets.
2: Bye
0: bye. Ja, dat is raar, hè? Zoiets.
1: Ja, dat is dat net ook een gezond instelling is, en dan gewoon te checken van, oké, okay, ziet er goed uit.
0: Ja, ik heb dat goed gedaan.
1: Krijg
0: je geen wormen uit. Ja, ziet rood vandaag of ruikt naar...
1: rood, dat is dat. Zo ging ik je noemen, want ik heb een naam voor u. Fofwitch, Faces Occult Blood Witch. Dat is eigenlijk dat er zo bloed in je stoelgang zit.
0: Oké, okay, dat is niet gezond, lijkt me.
1: Ja, maar ik denk dat je ook niet altijd moet dramatiseren. Soms kan dat ook wel gewoon adertjes springen, denk ik, wanneer even wat druk te zetten.
0: Oké, okay, ja. De juiste zithouding op de pot is van belang.
1: Ja, je hebt zo, de Franse wc, daar moet er zo raar op zitten, hè?
0: Ja, zo hurken, hè? Ik vind dat eigenlijk wel een goede zitwijze. Ik vind dat echt wel oké. Okay. Dat lijkt zoveel gemakkelijker voor je stoelgang, zonder te veel druk te zetten, te persen, eruit te laten komen. Eigenlijk werkt dat goed, vind ik.
2: Dat is medisch bewezen, dat je darmen zijn zo gevormd dat je eigenlijk hurkend moet gaan. Mm. En wat wij doen is fout, omdat je eigenlijk te hoog zit. En veel mensen met constipatie, als die zouden hurken of als je dan een bankje onder je voeten zet, zodat je knieën hoger komen, dat je eigenlijk gehurkt op het toilet zit, dat kan constipatie ook verhelpen.
0: Dat is helemaal zo, want ik heb dat ook zo gelezen.
1: Ah ja.
0: Jij bent eenmaal op de hoogte. En doe je dat dan effectief met een bankje?
2: Als ik last heb, probeer ik dat wel eens, ja.
1: Ah ja.
0: Oké. Okay.
1: Misschien aan Vera van het interview de juist.
2: Die zal dat wel weten.
0: Ja, die zal dat inderdaad wel weten. Zeg, had jij ook niet iets speciaal gefabriceerd?
1: Voor u, voor de witch.
0: Voor de witch.
1: En ik had ook mijn ketting aan. Ja, doe je ketting aan.
0: Ja, Eva heeft hier een zeer speciale ketting gemaakt. Misschien moet het...
1: Beschrijven.
0: Maar ik vind het wel een grote eer dat ik dit hier mag... Want mijn hals mag doen. Een ketting met allemaal mini-drolletjes. Heel minutieus aan elkaar, geregen aan een draadje. En ik vind het wel een mooi object. Dus, van wat is dat gemaakt? Van waar is dat?
1: Ik heb dat, dat is klei, Fimo. Ik heb dat geknutseld.
0: Dus je hebt dat helemaal geknutseld.
1: Ja.
0: Moet je daar nu een soort van ritueel op doen op jouw scape daar, soundscape?
1: Doe wat je wilt.
2: Esoterische
1: kak.
0: Ik zou een voorspelling van je kak kunnen doen als jij nu even je kak een kakje laat zien.
1: Ik heb een staaltje bij ze.
0: Oké. Esoterische kak. Door Eva. En, ik doe
1: Esoterische shit.
0: Esoterische shit.

0: Zo, het is bijna op tijd. Mijn voederritueel is volbracht en de sfeer is hier nu helemaal gezuiverd. Niets van bacteriën en andere. Die wij stilletjes aan gaan afvegen.
1: Ja.
0: En hoe doen ze dat nu weer?
1: Vegen.
0: Ja.
1: Van voor naar achter.
0: Goh, ik doe dat nooit zo. Doe
1: nee, jij van achter naar voor.
0: Ja, ik doe dat wat subtiel zo, ja. Maar zo, dat is zo onhandig. Je moet wel een lange arm hebben. Hoor. Dus.
1: Vegen, of wat?
0: De kakjes eraf.
1: Ja.
0: Dan hebben we enkel nog maar...
1: Alles eruit?
0: Alles is eruit. We hebben alles opgevaart. En voilà, dat was het dan voor vandaag in het ABC Diareticum. Gelegenheidsprogramma door Eva. Dankjewel om hier te zijn. Er zijn weinig vrouwen die geïnteresseerd zijn in kaka. En dus ik was heel blij om u te ontmoeten en hetzelfde enthousiasme te, of te merken. Ook bedankt aan Caro hier, die hier heel behendig aan die knopjes staat.
1: Ik krijg hier nog een melding binnen. Het is de plas en de was.
0: De plas en de was. Ah ja, de plas en de was. Dank u, dank u.
1: En podcast.
0: Die gebruiken we wel, hè? Plas in de was. Als. In de podcast, hoor.
1: Ja, dat krijg ik hier binnen. En podcast. Vraagteken.
0: De podcast.
2: Je hebt iets over een podcast.
0: Heb je iets over een podcast?
2: Je hebt er juist iets gezegd over een podcast.
1: Ah ja, die stift.
2: Van welke het was misschien.
1: Ah ja, dat weet ik niet meer. Dat was.
0: Maar ja, we gaan afronden, hè? Voilà, mocht je met toegeknepen bilspleet geluisterd hebben en de hele tijd je kak ingehouden hebben, dan snel dan nu maar vlug naar je pot en dan vergeet niet om te kijken en naar je kostbaar hoedje te kijken. En Caro zit hier nog, nee, die wil nog iets zeggen. Nee, wil jij nog iets aankondigen?
1: Ja, voor reclame of zo, voor het MSW-bedrijf.
0: Nee, zegt ze. Dus dan gaan wij hier nog uit zwaaien en met Ween en Poop Ship Destroyer. Moet ik even zoeken. Poep, poep, poep.
1: Jingle van de kortste nacht.
2: Ah ja.
0: Ah ja.
2: Hier, zit hij er hier in?
0: Hier dan.
2: Ja. Komt niks uit. No disc.

0: Jawel.
1: Amai.
0: Wat was dat?
1: Ik hoor een ventilator.
0: Ja, maar zal ik die even afzetten?
2: Ja, het is hier wel echt te bakken natuurlijk. Ja.
1: En met de ventilators helpen eigenlijk niet?
2: Jawel, ja. Dat is wel eens het idee, maar...
0: Nou, als je zo... Precies hier staat het helpt wel. In. Maar dat maakt niet uit.
2: We gaan nu een radioprogramma in gebarentaal maken, beste mensen.
1: Ja, ik ben dus...
2: Primeur.
1: Mijn koptelefoon zo keil uit. Ik precies kijk mijn eigen oren aan het rollen.
2: Ja. Nee, welkom, Scherzo. Op 22.26. Hier zijn we weer. Live en direct met ons drietjes. Gezellig.
1: Ja.
0: En wat hebben we nu juist gehoord?
1: We hebben Fin de Partie gehoord.
2: Het einde van het feestje.
1: Ja. Ik dacht, ik begin er gewoon niks mee. Hoor. Een Fin de Partie van Georges Courtais.
0: Ah, ja.
1: Het is een van zijn twee laatste uitgaven. In februari. En in februari is hem ook 100 geworden.
0: Ah ja, oké.
2: En we hebben hem nu aan de lijn.
1: We hebben hem niet aan de lijn. Ik kan hem wel eens laten babbelen, weet dat je wilt. Maar. Ja.
2: En Courtais.
1: Courtais.
2: Was het dan de kortste dag?
1: Ah ja, dat is waar. Ja.
2: Ook, inspiratie moet van ergens komen.
1: De kortste dag, het langste leven.
2: Ja, voilà.
0: Is het eigenlijk niet verboden om woordgrappen te maken?
2: Zolang jij ermee moet lachen.
0: Nee, ik hou wel van woordgrappen.
1: Het is een ding, hè.
0: Pruimen.
2: Maandagochtend.
1: Fin de Partie is van Samuel Beckett.
2: Oké.
1: Okay. De tekst is van Samuel Beckett.
0: Hm. Ah, oké. Okay. En het was een... Hoorde ik iemand zingen met tekst?
1: Oh ja, want we gaan vandaag zingen.
0: Ja, kijk.
2: In navolging van vorige week. Human stemmen, human voice. Want
0: ik had een bericht geplaatst in onze groeps... hoe noem je dat? Groepssignal? Groep? Nou ja, in ieder geval. En toen vroeg ik van, oh ja, waar gingen we het ook weer over hebben? En toen had Jan geschreven... Die had geschreven... We gaan het hebben over de esthetische kwaliteiten van...
2: De stem van klassieke zangers en zangeressen.
0: Ja. En toen dacht ik, oké, interessant. En dus er wordt al sowieso dan... Prima is er, zeker geen kritiek, is gewoon een observatie. De esthetische kwaliteiten, die zijn dus... Dat staat dus buiten kijf dan. En dan had ik zoiets van, ja, maar is prima. En dan vroeg ik me af, volgende vraag is natuurlijk... Ah ja, wat zouden die dan allemaal zijn, de esthetische kwaliteiten?
1: Ja, wel, dat is plezant en esthetisch, dat je dat niet moet bestuderen. Dat kun je gewoon er lusteren en ervan vinden wat je wilt, hè.
0: Ja, dan zijn we snel uitgepraat. Ik dacht,
1: Nee, dat is niet waar.
0: Maar
1: dat kunnen over blijven babbelen, juist.
0: Maar is het geen interessante vraag? Wat zijn dan de esthetische kwaliteiten van klassieke zang?
1: Je bestaat op een andere manier. Ik bedoel, we gaan luisteren naar zangers of zangeressen. En onze aandacht vestigen op de esthetische kwaliteiten van die specifieke... Ja. Zangers of zangeres.
0: Ja, en dan vroeg ik me af, oké, wat zouden dat dan zijn, esthetische kwaliteiten van klassieke zang? Maar dat ik heb natuurlijk
1: Dit is van de persoon, niet van de klassieke zang.
0: De esthetische kwaliteit...
1: Het gaat over de persoon, niet over de zang in het algemeen.
2: Of de stem.
1: Over ieder individu.
2: Stemkleur.
1: Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een serieus

0: idee. Hij zou iets kunnen afvallen.
1: Ja.
0: Nee, maar ik bedoel van de... Nou ja, ik weet niet, is het zo onduidelijk? Eigenlijk, wat ik bedoel?
1: Nee. Waarschijnlijk. Ik vind het plezant om zo hoogdravende woorden te gebruiken. Want eigenlijk komt er gewoon op aan. Wat bedoel ik met esthetische kwaliteiten van de zangers? Is gewoon simpelweg verschillende zangers tegenover elkaar zitten. En dan gewoon, ja, de stemtimbres en gebruik van stem. Natuurlijk, het repertoire speelt er ook een rol in. Gewoon genieten van verschillende stemmen. Echt de zang centraal.
0: Oké. En, extreem
2: subjectief waarschijnlijk. Hè?
1: Oh ja, 100%. 100%, 100%
2: dat is procent subjectief.
0: Ja, maar dus ieder zijn stem is uniek, hè?
1: Mm-hmm.
0: Dat is natuurlijk wel bijzonder. En dat komt omdat iedereen een andere stembanden heeft. Dik of dun. Ja, en hoe de vorm is.
2: Heb je meteen met verwachtingspatroon te maken? Wat wil je horen, zelfs onbewust, hè, in iets? Wil je ontroerd worden? Wil je gechoqueerd worden? Wil je iets anders horen wat de norm is? Dan is dat voor jou esthetisch, neem ik aan. Wil je heel braaf naar het meest klassieke horen? Dan is dat voor dat moment waarschijnlijk ook hangt van de stemming af, hangt van je leeftijd af, hangt van je afkomst af, hangt van je opleiding af, hangt van je momentele, of dat je een nekpijntje hebt of dat je een koppijntje hebt.
0: Ja, sowieso kies ik altijd voor gewoon super braaf. Gewoon super braaf luisteren. Radio Centraal, braaf.
1: Je hebt ook geen keuze, want ze binden wel vast.
0: Nee, maar ik heb even zitten zoeken op de stem. En dat was wel leuk, want ik kwam zo op een filmpje van School TV. En dat was super tof. En ook van Klokhuis. En er gingen zo twee gasten, die gingen dan naar een KNO-arts.
1: Wat is een KNO-arts?
0: Keel, neus en oorarts.
1: KNO.
0: Maar die gast die sprak het zo snel uit. We gaan naar de KNO-arts.
1: De KNO-arts.
0: Toen dacht ik eerst dat het de KNO-arts was. Maar goed, ze gingen dus naar de KNO-arts. En die heeft een heel dun tubeje met een lampje op het einde. En dat steken ze dan in je neus. En dan buigt dat naar je keel. En dan zag je dus live op een scherm de stembanden. En dus helemaal hoe dat functioneert, was fantastisch om te zien. Oh. Dan zie je dus hoe dat gaat. Dus als je inademt, dan openen die, dat zijn een soort, een V moet je je voorstellen. En hier zitten die bandjes naast. En die sluiten zo. En als je inademt, openen ze. En als je dus geluid maakt, sluiten ze. Maar dan komen er hele kleine opening maakt hij dan en dat trilt. He, want geluid
1: dat is zoals dat je graspriet tussen een duim klimt. Ja. En je blaast erop, dan begint die graspriet eigenlijk te trillen. En dan kunnen we wel heel luid fluiten eigenlijk.
0: Ja, dus het is de trilling die het geluid maakt. He, want trilling is geluid. En inderdaad...
1: Maar dan zouden we eigenlijk meer met twee graspriet moeten vergelijken.
2: Of een opgeblazen ballon.
0: Dat is echt een...
1: Daar gewoon een scheet.
0: Dat is de vergelijking.
2: De opening waar je... aanspant en loslaat.
0: Ja, dat is de vergelijking. Ja. En bij mensen bij wie dat niet goed sluit, die hebben dan vaak een heesheid.
1: Heesen zet er heel veel lucht door, komt dat hoort ook.
0: Precies, ja. En het is dus... waarom is de stem uniek? Omdat ten eerste zijn de stembanden allemaal verschillend. De bouw van het strottenhoofd is eigenlijk maar heel klein. Dat is ongeveer een cent groot. Mm-hmm. En als je het ziet, joh, het is een waanzinnig ingewikkeld, prachtig gemaakt... Ja... moet je het noemen? Vernuft is het, die stembanden. Want er zit ook nog een strottenklepje, dat is best wel groot. Want dat gaat dicht als je iets slikt. Als je iets eet.
1: Ja, want dat doet wel pijn als je het in het verkeerde keel gaat schieten.
0: Ja, dat mag nooit gebeuren. Want als al jouw eten in je longen komt, dan ga je niet lang leven. Dus daar zit daar ook nog wat dicht slaat als je dan iets zou eten.
1: Ja, ik zorg terug slechtklep.
0: Het is enorm ingenieus. En omdat iedereen dan ook nog eens een keer een andere klankkast heeft, want je bent natuurlijk je eigen klankkast. Laten we zeggen dat je stembanden zijn de snaren, hè? Zoals bij een gitaar. En dan is de gitaar de kast zelf, dat is de klankkast. Maar bij een mens is het je neusholtes, je keelholte en je borst. Dus ik denk ook misschien ook wel je voorhoofdholte, dat zijn die holtes. En die resoneren mee en dat maakt jouw klankkast. En je tanden en je tong spelen ook een belangrijke rol. En omdat dat bij iedereen anders is... Dat is de reden dat de stem uniek is.
2: Mm-hmm. Ja, ik hoorde ook ergens dat zo van die

0: Zangers met een heese stem. Rod Stewart bijvoorbeeld, die dat type heeft knobbeltjes op de, ja, op de stembanden.
1: Ja, dat gebeurt vaak. Als je verkeerd stemgebruik hebt, dan kan je knobbeltjes op je stembanden krijgen. En dat is echt wel problematisch.
2: Ah ja, dan moet je geopereerd
0: worden. Problematisch of niet, allee, dat kan dan op bepaalde mate natuurlijk jou. Want het wordt vaak als esthetisch rock'n'roll beschouwd.
1: Ik ken wel mensen die dat hebben gekregen, die dat wel operatief moesten laten verwijderen. Ja. Omdat ja, het kan ook heel erg worden, waardoor je bijna geen geluid meer kan aan.
0: Zoals alles heel erg kan worden. Hè, maar de, ja. Maar het verraste me toen ik het ooit eens las, dat er blijkbaar een paar knobbeltjes op een stem heel veel doen aan,
1: juist.
0: Omdat aan het, de sexy heesheid of wat ook.
1: Maar je hebt natuurlijk een groot verschil tussen popzangers, als je door een microfoon zingt, en klassieke zangers, waar wij het over hebben. Mm-hmm. Zijn mensen die natuurlijk vooral geleerd hebben hun stem als instrument te gebruiken en volume op volume te werken.
0: Ja.
1: En dat is, en dan kan je echt geen knobbeltjes op je stem gebruiken. Want je kan alleen maar volume maken als er zo min mogelijk lucht doorheen komt.
0: Zoals ik heb ervaren onlangs in de opera bij Carmen, dat het volume van die zangers fenomenaal was.
1: En dat is eigenlijk wat die, dat leer je eigenlijk. En ik zag een documentaire over drie operazangeressen. En een van die zangeressen zei een beetje gekscherend. Die zei van ja, eigenlijk is opera zingen veredeld schreeuwen. En in die zin
0: top
1: klopt.
0: Top of your lungs.
1: Ja. Want het schijnt dat als je schrilt, doe je ongeveer 1000 trillingen. Mm-hmm. Per seconde is dat dan? Wordt dat per seconde berekend?
2: 1000 hertzen, ja, dat is per seconde. Ja.
1: 1000, als je een man heeft, geloof ik, 100 of zo, normaal met spreken, en een vrouw 200, heel grof gezegd met spreken.
2: Je moet zeggen de grondfrequentie.
1: Ja. En dan schreeuwen is 1000, maar een operazanger, zangeres, dat is ook 1000. Dus in die zin, ze zei dat. Ik dacht, wat bedoelt ze eigenlijk? Maar dan ben ik een beetje op gaan zoeken. En toen hoorde ik dat feitje, zeg maar. En toen dacht
0: esthetisch gillen is het eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. En wat is dan het verschil? Waarom is het fijn om te luisteren? Niet om fijn om naar geschreeuw te luisteren. Maar wel fijn om naar operazang te luisteren.
2: Oh, dat is de boventonen.
1: Dus dat komt door de boventoon.
2: Jij spreekt over 100, 200 hertz, dat is vrij laag. Om de verstaanbaarheid van de stem.
1: 1000.
2: Ik bedoel, bij spreken zei je al 100, 200.
1: Ik zei, wat mijn vraag was nu. De vraag, niet dat je dit niet mag vertellen, maar wat ik eindigde met. 1000 hertz, of dat een hertz heet dat dan, hè?
2: Hertz, ja.
1: Ja, dat is schreeuwen. En als een operazangeres zingt, is het ook 1000 hertz. We luisteren wel graag naar een operazangeres, ook niet iedereen, maar laten we even generaliseren. Maar naar iemand schreeuwen luisteren, dat doen we niet zo graag.
0: Nee. Maar
1: dus
0: net,
1: wat zou
0: zei
1: het
0: je,
1: verschil zijn?
0: Daarnet zei je 100 en 200, zo'n man.
2: Voor spreekstemmen, hè?
1: Weet ik, maar ik eindigde mijn verhaaltje met die vraag van die 1000.
2: Ah ja, wacht, ik zal beginnen uitleggen. Dus wat die frequentie is 100, 200...
1: Oh, jij ging een antwoord geven op mijn vraag.
2: Ja, die zijn heel diep, hè? Maar in onze verstaanbaarheid zitten bij de hogere frequenties juist rond die 1000 hertz en zo. Dus het is niet alleen de grondfrequentie van een geluid die het geluid maakt, maar ook de overtonen.
1: Ja. Is dat iets wat meetrilt dan?
2: Of de overtonen zijn dus de grondfrequentie. Dat is eigenlijk, als je een akkoord hebt, zouden zeggen op muzikaal vlak, is dat vaak de laagste noot. Je kunt een akkoord laten verspringen zodat hij in het midden zit, maar is dat vaak do, mi, sol, een klassiek majeur akkoord. Dan is die do is die grondnoot en die andere die zorgen voor overtonen, die eigenlijk een timbre, gewoon een zuiver 1000 hertz, dat is een sinus, zou dat zijn.
1: Ja.
2: Dat klinkt echt gewoon als een zuiver sinus, dat is eigenlijk een vrij lelijk geluid. Niet gelijk schreeuwen. Bij schreeuwen krijg je juist heel veel dissonanten erin.
1: Ja.
2: En iemand die zingt, heeft overtonen die in harmonische, in wiskundige verhoudingen meezitten. Ja. En dat maakt eigenlijk het verschil tussen... Ik hoor wel heel graag die dissonante schreeuwen dingen, dat is natuurlijk goed luid.
1: Ja.
2: Het volume net ook veel te maken.
1: Ja.
0: Dat is dan weer nog een...
2: In context.
1: Maar eigenlijk dus binnen een akkoord heb je zeg maar... Je hebt de basistoon in het akkoord en de andere... Ja. Stel dat je een akkoord van 3 hebt. Is een akkoord altijd 3?
2: Nee. Ik geef een akkoord als voorbeeld, want elke klank heeft een grondtoon en... inharmonische. En die harmonische bepalen die, eigenlijk het timbre.
1: Die andere twee die erbij komen zijn eigenlijk de toegevoegde waarden om harmonie te krijgen.
2: Die zorgen voor het timbre. Timbre is de klankkleur. Dus je kunt een toon nemen van 1000 hertz, maar je kunt verschillende muziekinstrumenten, je kunt allemaal op 1000 hertz spelen, maar die klinken allemaal anders.
1: Ja.
2: En dat is omdat die 1000 hertz is heel dominant.
1: Ja.
2: Maar alle andere tonen die verschillen eigenlijk.
1: Ja, ja. Okay.
0: En,
1: interessant.
0: Als je dan naar een operastem gaat, zij stoot een bepaalde klank uit. Wat horen we dan? Horen we daar dan en een grondtoon en een hoge tonen?
1: Ja.
2: Altijd. Er is maar één toon die geen overtonen heeft, en dat is een sinus. Okay. Maar een sinus klinkt echt...
1: Dat is elektronisch.
2: Ja, kan mogelijk nadoen, maar dat is echt... dat is echt een zuivere toon, waar dat maar één frequentie
0: dus zonder het weten, zonder dat wij het bewust horen, zingt die noot een akkoord?
2: Ik geef een akkoord als voorbeeld, omdat het dan gemakkelijk is omdat je dat met noten werkt. Mm-hmm. Maar gewoon elke klank is opgebouwd uit een basisfrequentie en soms nog een paar onderfrequenties, maar vooral die bovenfrequenties die eigenlijk de kleur bepalen. Hè.
1: Ja. Dus, en ik heb dan ook inderdaad begrepen, dat is iets wat operazangers ook echt op oefenen, om hun toon rijker te maken. Mm-hmm. En dat is natuurlijk zo bijzonder.
0: Daar iets in te krijgen buiten die sinus. Je probeert daar dan. En dat maakt dan... ik herken die zangeres, want die vind ik van... Ja. En die vind ik minder, want of wat dan.
1: Maar
0: en dan
1: ook,
0: heb je de verschillen erin.
1: Okay, maar ook omdat elke stem uniek is.
2: En ook heel interessant, met een symmetrische golfvorm klinkt altijd hol.
1: Hol.
2: Dus, en als je een symmetrische golfvorm, die heeft alleen maar oneven harmonische. Ja, dus 1000... 3000, 5000, en daardoor klinken die hol.
1: Dat
2: en bijvoorbeeld asymmetrische golven, die hebben bijvoorbeeld 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000.
0: Paar om paar?
2: Die hebben telkens elke verdubbeling hebben die dan.
1: En wat is iets hol klinken? Hoe moet ik mij dat voorstellen?
2: Wel, als ik nu een synthesizer bij had, ik in 2 seconden kunnen illustreren. Ik kan wel iets fixen, denk ik.
0: Eventueel, we zouden naar muziek kunnen overschakelen en dat je ondertussen...
1: en dat je dan even kan zoeken.
0: Opzoekt.
1: Ja.
2: Oh ja, we kunnen even naar een stukje fijne partie verder luisteren. We zijn over zangstemmen bezig, nou wel heel belangrijk dat we weten wie dat we luisteren. Het is niet echt duidelijk wie dat was zingt, maar er zijn hier 4 zangers. Frode Olsson, Zolt Haya, Hilary Summers en Leonardo Cortellazzi. En dan gaan we luisteren naar Poubelle.
1: Poubelle, dat is wel toepasselijk nu.
0: Fallback.

0: pas si fort, pas si fort, Nel.
1: Bonjour.

0: Dan zie je direct zo exposities met dure designerbrilletjes.
1: Ja, ja, precies. Zo'n witte galerieruimte. Ja.
2: Ja, net een micro's al een minuut opstaan.
1: Ik was even eens hedendaagse aan het zingen.
2: Ja. Mijn oor is eigenlijk even kapot.
1: Sorry.
0: En heeft al koppijn.
1: En ik deed zelfs nog opzij van de micro.
2: Dit is niet eens over.
0: Maar was het een akkoord dat ze speelden? Dat, ze
2: nee, dat is een heel zuiver toon.
1: Die is wat minder.
0: Goed, we hebben dus naar onze kortdag geluisterd met het einde van het feestje. Fijne partie.
2: Fijne partie, ja. Samuel Beckett. Live, hè. Live, hè.
0: Ah ja, oké. Okay, ja. Oh. Ja, ja, moet wel.
1: Oh, fuck.
0: En hij heeft een tekst van Beckett dan overgenomen en op muziek gezet.
2: Beetje kaken, hè.
1: Oeh. Wat horen we nu?
2: Ik heb iets gegenereerd.
0: Oké.
2: Okay. Eens kijken, als we dat spelen. Ik heb een... Het is eigenlijk vergeten waarom, ik zal het trick al horen. Maar ik denk de holotoon. Een blokgolf of een square wave.
0: Oké.
1: Okay. Ah ja, een square wave.
2: Oei, dat is nou niet de bedoeling dat hij naar omhoog ging, maar... Ik kon er een andere genereren, die is een beetje te hoog. En die moet nu omhoog gaan. Ruip deze weg. Doe eens. 100. Generate. Misschien is alles stil. Voilà, dat is een holle toon.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, dat ken ik.
2: En als we dan de saw toepakken, het is bijna hetzelfde, maar dan met alle dingen erin. Vierkant, de zaagtand.
1: Ja.
2: Dan krijg je een niet holle toon.
1: Ja.
2: Iets wat nasaal.
1: Ja, mijn blauwe maandag cursus elektronische muziek. Dat is wel cool.
2: Ja, dat is mijn gsm.
0: En je gaat hem laten spelen? Want...
2: Ja, het is mijn schoonmoeder. We zeiden dat jullie jouw live spreken bij schoonmoeder willen volgen.
0: Zo, altijd interessant.
2: Ja,
1: en dat was hol en bol en vol en alles tegelijk.
2: Ja.
1: En ritmisch. Ja. Ja. Heel ritmisch.
2: Een blokgolf en een zaagtand, die hebben dezelfde harmonies, met het verschil dat bij een blokgolf de even ertussenuit zijn. Dus er is exact dezelfde verhoudingen. Ik denk dat het telkens een derde of zo. Dat moet ik nu het allemaal wiskunde.
1: Ja, dat gaat toch bij mij het één oor in. Nou, het gaat mijn oor wel in, maar dan valt het ergens in een lege put. Omdat ik het gewoon niet begrijp. Mijn hersenen maken daar geen contact mee. Zeg maar.
0: Je hoort het verschil wel tussen die.
1: Nee, dat wel, man. Want hij ging wat verder uitweiden en dan merk ik dat ik al direct...
2: Ja, je kunt dat wiskundig analyseren.
1: Dat het dan direct in mijn holle put komt.
2: Okay, wat dan in een holle put zit?
1: Dat ligt aan mij, hoor. Ik bedoel, ik heb daar gewoon... Ik vind dat gewoon heel moeilijk. Dus. Dat ligt niet aan jou, dat ligt aan mij.
0: En heb jij ook een bolle put?
1: Ja. Wat dat dan ook is.
0: Ja, voilà. We gingen een switch doen in het aanbod, namelijk. We gingen over naar Strauss.
2: Ja, een Strauss.
0: En Strauss met Strauss.
1: En welke Strauss eigenlijk?
2: Een Strauss die gezongen wordt door een Julie Kaufman.
1: Ja, maar welke Strauss-componist? Want er zijn toch meerdere Strauss-componisten?
2: Oh ja, dat is juist. Ja, als ik over Strauss praat, is dat Richard.
1: Is het altijd Richard Strauss?
2: Ja, uiteindelijk spreek ik over de Strauss-familie.
1: Ah.
2: Die klinken toch allemaal bijna hetzelfde.
1: Richard. Is dat Richard Strauss?
2: Dat is Richard.
1: Richard Strauss?
2: Zoiets, ja.
1: Ja.
2: Een Duitsje.
0: Ik ben niet zo goed in Duits.
1: Ik denk, is dat een Duits? Nee, namen. Spreken Sie keine Deutsch?
2: Nein.
0: Nein. Dat is een voordeel dat Nederlanders dan weer hebben. Die spreken eigenlijk allemaal wat Duits, hè? Nee?
1: Misschien wel. Misschien wel. Maar wij gingen, ook, wij gingen vaak naar Oostenrijk en Zwitserland. Ja. En dan...
0: Zeker bij de oudere generatie veel meer.
1: Mijn moeder kan goed Duits. Ja. Echt, die, op haar werk, die werkte... Later had ze samen met mijn vader een bedrijf. Maar winkels en zo. Maar daarvoor werkte ze op een bureau. En daar was heel veel te doen in Duits. Dus die, die kan zelfs zo Duits correspondentie en zo.
2: Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Zo, die was secretaresse en die schreef dan echt zo zakelijke brieven in het Duits. Ja, die kon echt waanzinnig goed Duits eigenlijk.
2: Ik heb vandaag wel in Duits bij.
1: Oh.
2: Ik heb niet alleen Richard Strauss, maar ook nog de andere...
1: Richard.
2: Nee, Robert Schumann.
1: Oké.
2: Niet een Duitser.
0: Of luisteren dan zeker. Naar,
2: dus luisteren.
0: Strauss.
1: Kan je het even situeren in de tijd, dit stuk? Een beetje toevallig.
2: Ongeveer. We zitten denk ik eind 19e tot begin 20e eeuw.
1: Oké.
2: Okay. Laat romantiek.
1: Ja.
2: Begin modern.
1: En was hij, hij was Oostenrijker, Habsburger of hoe heet het allemaal? Dat weet Koen allemaal.
2: Een Europeaan, dacht ik. Ja. Nee, ik dacht dat... Ja, die gezichten zitten ook toepassen uit... Ik ben vooral bezig met de zangers, niet met de componisten vandaag. Maar,
1: ja, ja oké. Okay. Nee, maar...
2: Ik dacht dat het een Duitser was, maar ik zie het me niet dood als het een Oostenrijker was.
1: Oké, okay. Okay. We zoeken het op.
2: Ja, ja ik, al die nationale...
0: Germisch Partenkirchen.
1: Ah, geboren. Dat is Oostenrijk.
2: Dat is Oostenrijk, ja.
0: Dat is... Ze noemen hem wel een Duitse componist en dirigent. Hij was een...
1: Misschien was dat een onderdeel van het Duitse Rijk toen.
0: Johann Strauss en diens familie.
1: Ach, ik ben niet
2: Die hebben er niks mee te maken. Dat zijn Oostenrijkers.
1: Juist, dacht ik dus. Ik wist niet dat Richard een andere
2: Telg
1: was.
2: Dat is de Weense wals, hè. Dat is,
1: ja, dus
2: dat, polka's,
1: dat, daarom vond ik dat wel grappig dat je dat ging draaien.
2: Ja, ik heb zo in de tijd wel wat Strauss-platen gekocht, maar die heb ik allemaal terug naar de kringloop gedaan.
1: Ja.
0: Raus met Strauss.
1: We hebben het helemaal over iets anders.
0: Dus okay, even voor de duidelijkheid. Richard Strauss, die is in München geboren, juni 64, en is overleden in Garmisch-Partenkirchen. Hij was een Duitse componist en dirigent. Hij is niet verwant aan Johann Strauss.
2: Nee, ik heb er niks mee te maken.
0: Wenen.
1: Kijk.
0: Alsjeblieft.
1: Weer wat geleerd. Ook, maar ook niet rond dezelfde tijd? Leefde ze wel rond dezelfde tijd?
2: Richard Strauss later.
0: Ja, okay. Denk het ook, ja.
2: Dus de Strauss-walsen zijn echt vol romantiek. 19e eeuw. Richard Strauss is tegen de eeuwovergang.
1: Ja.
0: Een 40 jaar verschil tussen Johann Strauss... Oh, okay. En onze Richard. Ja. Richard Strauss.
1: Richard. Nee. Het is Richard.
2: We kunnen eens luisteren. Dit zijn allemaal korte liedjes.
0: Strak idee.
2: Ik wollte ein Strausslein binden, Wasserrose, Malvenhof, Sichle, Liebe, Myrte. Wat is uw keus?
1: Ik weet het niet. Dat is... Machen Sie die?
0: Alles goed. Sorry. Zullen we tossen?
2: Toevallig staat hier mijn cursor op een malven. Ik zal gewoon dubbelklikken.
0: Oké, dank.

0: Jan? Het is altijd een beetje spannend wanneer de muziek stopt en niet stopt. Dus deze dame die maakt speciaal voor de huiskamer.
1: Nee. Je bent vooruit aan het lopen. Dat was een aankondiging waar het komt. Nee, deze dame die zingt gewoon Richard Strauss, Claude Debussy en Arnold Schoenberg.
2: Mm-hmm. En wie is zij?
1: Julie Kaufman.
2: Oh, dat zei je net. Ja. En is zij, Julie Kaufman, van welk land is zij? Van Duitsland dan? Je hebt niet opgezegd. Sorry, als ik, ik stel dan vragen.
1: Nee, normaal gezien heb ik al die informatie, vanwege het zware weekend even snel bij je gerommeld. Maar Julie Kaufman, ze heeft een Duits klinkende naam.
2: Maar is zij bekend? Kom je haar vaak tegen?
1: Eigenlijk alleen met een beenhouwer, man.
2: Ah, ze komt uit...
0: Die is ook een koopman, natuurlijk.
2: Ze komt uit Wommelgem. Jan woont in Wommelgem. Zal ik je adres even doorgeven?
1: Woon ik in Wommelgem?
2: Oh, dat dacht ik. Nee, Weinigem waarschijnlijk. Dat haal ik altijd door elkaar. Julie Kaufman.
1: Wat doet ze?
2: Amerikanische.
1: Aha.
2: Amerikanische opernzängerin, sopraan. En gezangspedagogin. En ze is 10 jaar ouder dan ik. Ze is 9 jaar ouder dan ik.
0: Dus kan ook Joods zijn, natuurlijk. Kaufman.
1: Dat zou eventueel kunnen, hè? Ja.
2: Het is dus wel bekend. Okay.
0: Goed, nu dat we de opzoekwerkzaamheden achter de rug hebben, wat staan we op de plank? We kunnen ook al aankondigen, we gaan een interventie krijgen, ook vanuit Tsjechië.
1: Prijn. Ja, want er is al een probleem met de openbare omroep, zeker. Hè?
0: Mm-hmm. En met de regering.
1: De regeringen zijn er voor problemen te maken.
0: Ja, dus het gaat er de rechtse kant op, de populistische kant op in Tsjechië. En onze verslaggever ter plaatse gaat ons daar dadelijk rond de klok van 12 een beetje verslag van geven. Hè? Maar in de tussentijd hebben we op de plank liggen een hobbelton.
1: Wil je nog eens een Strauss horen? Of weet ik al zoiets van, geef ze iets anders.
2: Ja,
1: ik vind dat wel... De waterroos.
0: De waterroos. Hmm.

0: public radio, but it's some kind of niche station.
1: So it's a station which is listened, of course not so much as private stations, but still it has a function because they have to keep local stations, and for many people it's a miracle. It's strange that in America, for many people, radio broadcasting is sometimes the unique source of information about disasters, about weather forecast and so on. So really limiting public broadcasters, it's a spreading around the world, and simply I think that private stations which are focused on profit, so they can't take the same function, the same role as public media have. So unfortunately, yeah, that's the phenomenon, and I am very sad that it's not happening just in this country, but in many countries around the world.
2: Fred, schet eens even het beeld wat daar dan precies nu gebeurt. Dus er zijn een omsingeling, letterlijk en figuurlijk, van het radiogebouw.
0: Ja, dit is nu opgeheven. Hè. Dus ze hebben dus vandaag een vervangend programma. Het lijkt veel op wat ze dus anders deden, maar met een minimale bezetting. Ook omdat zij bij wet verplicht zijn om informatie niet te onderbreken of weerberichten en dergelijke. Maar de staking, zo te zien, wordt heel goed opgevolgd en is natuurlijk ook heel goed te horen op de radio zelf. Ze hebben natuurlijk de hele dag over hun eigen. Maar dat is sterker dan bijvoorbeeld de staking bij de VRT. En dan zetten ze de hele dag non-stop muziek uit en dan vinden de luisteraars dat maar beter alle dagen kan. I was just telling that when there's a strike in Belgium, they play non-stop music, and then the listeners say, well, they better do that every day.
1: Yeah, we could do the same, but really it's not the way. So we cut it some programs in half. We have there that 1 minute of silence, which is not silence. There is a sound of clocks, and we still repeat to our listeners that we are in strike, but we don't want to deprive them of our public service. But simply, if there are, for example, songs played on wishes of our listeners, which is very popular, so we cut it in half, and the rest, there are some other songs, and there is still explanation. We are in strike. We are doing it because we don't want to change the system of finance, financial support of the radio. And so we don't play just music.
0: Do you have the impression that the abolishing of this poplatki, of this kijk en luistergeld, it's some kind of a trick to cut down the finances of radio and TV?
1: It's not my role to evaluate it. But it's possible that there is such attempt to rule the radio and TV, and to have a big influence on that. But really, it can be just the start, because we have experience from Slovakia that it started with changing the system of financing, and then the public media are totally under the rule of the governing party. So yeah, it can happen, because it happened in past time in other countries. So the scenario could be similar. I am not saying that it must happen, but it could happen.
3: And okay, it opens the road for cutting the budget if there.
0: Zeg, Pavel kan jou niet horen. Zeg het even tegen mij.
3: Het opent eigenlijk de weg om inderdaad de media te gaan beïnvloeden door inderdaad in budgetten te gaan snijden of. Of
0: ja,
3: mensen met veel budget.
0: Dat gebeurt natuurlijk overal, zoals Pavel ook zei. Niet alleen in Tsjechië. Alleen merk ik hier dat Tsjechen heel gehecht zijn aan die publieke radio. Bijvoorbeeld, het is ondenkbaar dat bijvoorbeeld toch een beetje hetzelfde format dat de Radio 1 van de VRT of in Nederland, dat die dus 30% van het luisterpubliek zouden bereiken. Als ze 7, 8, 9% halen, is dat veel. Dat zegt ook heel veel over de inhoud. En als ik daar nog iets aan mag toevoegen, er wordt vaak gezegd, ja, maar mensen willen

0: dit heeft. Mensen willen helemaal niks. Mensen beoordelen wat er wordt uitgezonden. En ik zal je even schetsen hoe dat radiojournaal eruit ziet. Hè. 'S ochtends hebben ze dus een ochtendblok van 5 tot 9, waar je dus alle informatie over de hele wereld hebt. Ook ontelbare correspondenten, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld Pavel was correspondent eerst in België voor de EU, ook voor België, daarna in de Verenigde Staten. Ze hebben dus een netwerk van correspondenten. Dan van 9 tot 10 elke ochtend is er een heel lang interview. Een uur een interview. Kun je je voorstellen dat de VRT, dat de Radio 1 dat zou doen? Dat met gelijk wiep, niet alleen over politiek, over kunst, cultuur, whatever. Mensen die wetenschap. Dan in het weekend hebben ze bijvoorbeeld op de zaterdag, hebben ze van 9 tot 10 's ochtends een wetenschapsprogramma op de radio. Heb je ooit een wetenschapsprogramma op de VRT-radio gehoord? En dan op zondag tussen 9 en 10 hebben ze een interessant programma dat heet Het Dagboek van de Buitenlandse Correspondent. En dan sturen alle buitenlandse correspondenten, die waar ook in de wereld, die ze dus hebben, sturen dus een korte repo. Dan krijg je dan dingen, want ik heb Pavel bijvoorbeeld dingen in België horen maken. En nu ook de correspondent die daar zit, die ik helemaal niet kende, niet wist, weet je, in België. Nee, maar mensen zijn hier. Kijk, als je goede content, goede inhoud aanbiedt, dan gaan mensen daarin mee. Hè? Maar waarschijnlijk wel.
1: De betoging zelf, zijn er heel veel mensen? Is dat een.
0: Ja, ik had al een aantal foto's genomen, maar omdat we deze verbinding met een app doen, ik durf geen foto te nemen, want dan kan niet bevriezen. Maar dus heel die, dus zeg maar, so, Pavel, how many people work for the radio?
2: Ik denk dat nu het is 1400, niet slechts in Praag, maar ook in de regio's. I think 1400 people. Yeah, but it's also we have regional studios, and so we have 14 or 16 stations together. So really, there is a lot of people, and not only journalists. You must imagine that in whole building there are also people who are accountants and producers. So not only people who are speaking, who are working as journalists.
0: Yeah, but there is not only this radio journal. You also have a very good cultural station. It's called Vltava.
2: Yeah.
0: But what's the Czech name for the Moldau? But it's not only it's a classical music or whatever. It's really a cultural station. You hear even very alternative music that people would hear on Radio Central as well.
2: Yeah, we have four main stations. So Radio Journal, it's news music. Radio Plus, it's only news.
0: Yeah, it's only without any music.
2: Yeah, without
0: Can
2: any
0: you
2: music.
0: Imagine in Belgium that ze hebben ook Radio Plus. Dus de hele dag de klok rond, interviews, discussies, debatten, zonder muziek, kun je dat voorstellen? Zonder muziek.
3: Frit, als ik het goed begrijp, heeft de Tsjechische omroep ook veel meer buitenlandse correspondenten dan wij hebben.
0: Ja. How many correspondents abroad does the Czech radio have?
2: We have now 9, so we will have 10, because in September there will be added one in Korea, in Seoul, for China, for Far East. But now we have 9 of them. So, and there was also time when we had to save money, so we had only 7. So now we have more. And yeah. But I'm sorry, but because I'm on strike, but I have to also work today,
0: okay,
2: so
0: fine.
2: I have to return.
0: Okay, thanks a lot, bye-bye. Ja, dus hij heeft het dus allemaal uitgelegd. Maar je ziet dus dat die publieke omroep in Tsjechië enorm veel succes heeft, ook omdat ze iets in de aanbieding hebben. En dan al die regionale stations, waar ik eigenlijk nooit. Ze hebben ook een regionaal station, een lokaal station in Praag. Maar daar luister ik niet naar. Maar ik ben natuurlijk wel een trouwe luisteraar van Radiojournaal. Ik moet je eerlijk bekennen, als ik zelfs een halve dag naar Radiojournaal geluisterd heb, hoef ik s'avonds zelfs niet naar het VRT-journaal meer te kijken. Dus, ja, nee, maar. Ze worden natuurlijk veel minder betaald dan, dan in België. Dus iedereen wordt veel meer. Kijk, een gemiddeld loon in Tsjechië is ongeveer 1900 euro bruto. Je betaalt wel heel lage loon. Ja, je betaalt wel heel lage loonbelasting. Je betaalt maar 15% of zo. Maar ja, goed, ik zie wel dat mensen daarmee mee rondkomen en ik vermoed. Dat bijvoorbeeld Pavel daar iets boven zal zitten. Misschien heeft hij dan 2500 euro. Maar meer verdienen mensen niet. Ook niet in hogere posities.
1: Nee, maar medische hulp is een stuk goedkoper en openbaar vervoer is goedkoper.
0: Ja, die is gewoon gratis. Ik woon hier. Maar dat zijn allemaal van. Kijk, ik weet niet hoe het in die andere. Maar in elk geval in Tsjechië hebben ze, zeg maar tussen aanhalingstekens, de goede dingen van het communisme overhouden. Ja, dus volledig gratis gezondheidszorg. Je kunt je niet. Ik woon hier 6 jaar en ik heb nog geen cent betaald. Ik ben nu 72, met al mijn problemen en zo. Ik heb een huisarts, die zendt mij af en toe naar specialisten, scans en zo. Ik heb nog nooit 1 cent betaald. Ook het hele onderwijs is het hoger onderwijs is volledig gratis.
1: En de pensioenen?
0: Dus die zijn zeer laag. Die zijn zeer laag. Ja, dat is dus een enorm probleem, omdat ze zullen daar financiering voor moeten zoeken. Want ze hebben dus ook, dat is een omslagsysteem. Hè. Dat wil zeggen dat iedereen, zoals in België, voor de pensioenen betaalt. En natuurlijk, je moet ook rekenen, dat land is een hele jonge democratie, hè, dus sinds 1990. Daarvoor onder het communisme, dat is allemaal wel in rekening gebracht, maar dan verdienen de mensen helemaal niets. Dus al die pensioenen liggen heel laag, dat is een enorm probleem. Daar zou men dus een oplossing voor moeten zoeken. Ik zal je een indicatie geven. Ik ken hier een psychiater boven de pensioenleeftijd. Maar zij blijft dus lesgeven aan de universiteit, omdat zij anders niet rondkomt. Zij heeft dus een pensioen van 22.000 kronen. Dat is zoiets van een 900 euro. Dus die pensioenen liggen inderdaad heel laag. En ze zullen daar dus een oplossing voor moeten zoeken.
3: Oké.
0: Goed. Zullen we hier afronden?
3: Ik denk het wel, ja. Het was interessant.
0: Ja, we mogen het niet te lang maken. alles is ongeveer een beetje. Ik denk wel. Kijk, Babish, hij is natuurlijk. Kijk, er is heel veel kritiek op Babish, maar hij is natuurlijk. Je kunt niet zeggen dat hij een slechte ondernemer is. Hè? In elk geval beter dan Trump. Hij is een van die mensen in Centraal- en Oost-Europa, dus uit de tijd van. Ik noem ze de man of all seasons. Hè? Dus bijvoorbeeld Babish, in wezen is hij Slovaak. Dus Babish heeft in 1983. Heeft hij met de Tsjechoslovaakse geheime dienst, maar je weet zo'n geheime diensten zijn heel breed, heeft hij een contract getekend voor de afdeling economische zaken. Hij was verantwoordelijk voor het regelen van gascontracten in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. Ja?
3: Okay.
0: Dat is een beetje. Nee, dat is. Ja, nee, maar dat, ja, dat is, ja, dat is een beetje zijn achtergrond. Hij is zo'n man of all seasons. En dan is hij erin geslaagd in de jaren 90. De jaren 90 zijn dus na de 89, hè, dus de val van de muur en zo. En in Tsjechië was het socialisme was alomtegenwoordig. Er was geen enkel privébedrijf. Dat was out of the question. Alles wat je kon inbeelden, winkels of alles, garages, alles was van de staat. Dus dat moest allemaal geprivatiseerd worden. En daar zit ook eigenlijk de oorzaak van heel veel corruptie nu. Omdat gebeurde er toen heel veel van die. Heel veel van die staatsbedrijven. Of het nu landbouw was, staatslandbouwbedrijven. Of het waren garages grootwarenhuizen bestonden ook. In Praag heb je die. Dus mensen gingen natuurlijk ook naar de bakker enzovoort. Maar dat was allemaal van de overheid. Maar vooral die grote bedrijven. Want Tsjechië is industrieland. Dus die grote industriële bedrijven, die zijn toen allemaal geprivatiseerd. En daar is heel veel geld mee verdiend. Bijvoorbeeld in Oost-Duitsland, bijvoorbeeld, daar zijn dus gewoon staatsbedrijven gratis weggegeven. Hè, aan, bijvoorbeeld Solvay heeft alle zoutmijnen gratis gekregen in Oost-Duitsland. En in Tsjechië, dus heel veel van die problemen zijn ontstaan bij de privatisering. En dus heel veel partijfunctionarissen die verantwoordelijk waren voor die staats...
1: Dat is de brandweer.
3: Komen die steunen?
0: Ja, nee. De Tsjechische brandweer behoort tot de beste van de wereld. Zij winnen al die wedstrijden. Ja, er zijn wedstrijden, maar dat gaat over het oprollen van slangen en zo. Maar
3: komt de brandweer interventie doen of komen ze gewoon steunen?
0: Die moeten hier gewoon door.
3: Maar
0: het is een hele lange hoofdboulevard. Dit is een heel lange boulevard.
1: Dat we het hier dan ongeveer bij...
0: Ik zeg alleen maar, Babiš is een van die figuren die later zo'n beetje oligarch geworden is. Een groot bedrijf heeft opgebouwd, Agrofert, waar 200 bedrijven in zijn. Hij heeft nu afstand genomen, omdat hij premier is. Maar kijk, dat zijn allemaal zaken waar zij mee te maken hebben op dit moment. Ook veel van die corruptie en dergelijke. Ja. En Babiš is dus zo'n figuur uit het verleden, Man of All Seasons, die dus oligarch geworden is. Een populist. Maar populisme doet het overal goed, hè, in Europa.
1: Ja, hij is exponent ervan.
0: Oké. Laten we dus gewoon afsluiten.
3: Heel interessante interventie. Dank u wel, Fred.
0: Zeg, en de verbinding klonk goed deze keer?
3: Nu nog altijd trouwens.
1: Nog altijd,
0: maar we hadden daar problemen mee. Hè,
3: dus. Dit is hem opgelost. Ik heb de oorzaak gevonden.
0: Nee, allemaal dankzij jou, Jan. Ja, oké.
1: Oké.
0: Ciao.
1: Bedankt.
0: Ja,
1: dag.
3: Zo, dan traag naar de baard.
1: Dat gaat niet traag in Praag. Nee, het aan zich is natuurlijk wel interessant, maar Fred moet een heel brede uitleg geven, maar hij is ook altijd wel interessant. Dus,
3: dat is ook interessant om te weten. Hè. Een hoop informatie had ik al eens gehoord, maar de laatste daar nog niet.
4: Ik was eigenlijk nog wel benieuwd naar die Babiš eigenlijk, wat dat rechtspopulisme dan inhoudt daar in Tsjechië. Maar goed.
1: Dat is ons opzoekbaar natuurlijk.
3: Ik dacht Arnold Schoenberg.
1: Ja, fantastisch.
3: Een dodecafonist. ik heb hier 15 gedichten. Das Buch der hängenden Gärten.
4: En wie schreef die gedichten?
3: Stefan George. Kijk. Of George. George.
4: Georg.
3: Georg. Ja,
1: doe jij het op de Duits?
4: Tsjechisch ook nog even.
1: Ja.
3: Jullie willen gewoon luisteren, of hè?
1: Zeker.
3: Ja. Maar dat is ook door dezelfde madame Julie Kaufman gezongen.
1: Ja, met die heel frisse, mooie stem.
3: Oké.

0: De Schönberg.
1: Ja, klinkt zo wel ingewikkeld, dat je denkt.
0: Ja, die gebruikt een 12-tonen stelsel.
1: Ah.
2: Schönberg, hè? Nu hebben we het niet over het vorige, maar over wat komen gaat.
0: Ja, nee, over wat we juist hebben gehoord.
1: Okay. Ja, want ik zei, dat klinkt wel ingewikkeld, vind ik.
2: Ja, ja, just.
1: Zodat je denkt van, oh, wat gebeurt er allemaal? Het springt van hier naar daar.
0: Het 12-tonen is heel raar als je dat zo niet gewend bent, met een heel andere structuur is. Dat klinkt dat soms vrij abstract, lukraak, in zo'n...
1: Ja, ja.
0: Als je daar vaker in begint te luisteren, dan begin je dat op te nemen in je, en dan begin je daar inderdaad...
2: Patronen
0: echt,
2: te herkennen.
0: Ja, dan wordt dat terug muzikaal.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Dus, want hij heeft inderdaad het klassieke tonale muziek ook achter zich gelaten en een heel meticuleus systeem uitgebouwd, waarbij de alle 12 tonen gebruikt worden, maar niet alleen alle 12 tonen, dat zijn elke keer series... waarin dat effectief in elke serie die 12 tonen gebruikt worden, vaak maar één keer, die dan in bepaalde variaties, die dan ook volgens bepaalde patronen lopen.
1: Hmm.
0: Mm-hmm.
2: Mag ik het even opnoemen dat ik hier opgezocht heb? Blijkbaar, om variatie te creëren mag de componist de reeks op 4 manieren gebruiken. Het origineel, dat is de basisreeks. 2, de kreeftgang, de reeks van achter naar voren gespeeld. 3, de omkering. Alle intervallen worden gespiegeld. Als de melodie normaal omhoog gaat, gaat hij nu in dezelfde mate omlaag. En 4, de kreeftomkering, de omgekeerde reeks achterste voren gespeeld. Elk van deze 4 varianten kan vervolgens ook nog eens worden getransponeerd. Hoger of lager op de toonladder worden gezet.
0: Ja, ja, ja. Okay. En dat is nog maar het begin. Ja, dat is echt, dat zijn hele boeken. Schönberg, dat is een specialisatie op zich.
1: Zijn dat dan, wat hij net voorlas, ook een soort vorm? Zijn dat een soort van instructies voor te componeren ook?
0: Ja, ja, ja, dus eigenlijk, die was eigenlijk bezig met muziek op een heel andere structuur te zetten eigenlijk. In plaats van altijd die tonale dingen van doorregen, mee, groot, klein en zo verder. Waar er 7 noten in zitten, we gebruiken ze allemaal.
2: De Westerse harmonie eigenlijk een beetje op zijn kop zetten en die helemaal...
0: Zelfs niet op zijn kop zetten. Echt gewoon zoeken naar een volledig nieuw systeem waar alle 12 noten gebruikt werden. En waar dat toch muzikaal klonk en niet lukraak, wat dat heel moeilijk is, want in zijn tijd werd echt, mensen dachten, oh, wat is dat voor een...
2: Ja, ja.
0: Maar die heeft er echt aan het zoeken, want die wist van, je kunt al die 12 noten gebruiken, maar die merken ook van, als ik gewoon de hele tijd al die 12 noten gebruik, dan vind ik als mens daar precies geen structuur meer in.
1: Nee.
0: Dus begint hij er eigenlijk beperkingen in te steken. Een beetje zoals een spel eigenlijk benal. Met spelregels. En hij heeft er ook op een gegeven moment de reputatie van gekregen dat hij al heel streng was, maar in werkelijkheid, zijn spelregels waren inderdaad heel strikt geschreven, maar bij de uitvoering van de spelregels mocht hij gerust afwijken voor, dat deed hij zelf constant, om de muziek muzikaler te houden. Het is niet dat het...
1: Weet jij hoe hij daar tot gekomen is? Heeft hij daarvoor wel de, zeg maar, meer de klassieke manier van componeren toegepast? Of?
0: Dat zou ik eigenlijk eens moeten nerveren. Oh, okay. Ik zeg, Schönberg is een hoofdstuk apart.
1: Okay.
0: Ik denk, als we daar diep op in moeten gaan, dan hebben we dat beter...
1: Prima.
0: Even zo voorbereiden.
1: Ja, goed plan.
0: Schumann?
1: Ja.
2: Zeker weten.
0: Schumann schreef dus ook bladmuziek, die vaak gezongen werd in de huiskamer van de meer gegoede burgerij natuurlijk. En dan hebben we hier een Mona Burman, en die heeft een hele opname gemaakt waarin hij die dingen zingt zoals die in de tijd moet geklonken hebben als de meisjes en vrouwen dat thuis zongen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus de echt letterlijke kamermuziek eigenlijk.
0: De huiskamermuziek inderdaad.
1: Is dat een recente opname?
0: Ik denk enkele weken terug uitgegeven.
1: Oh, zo recent.
0: Ik kan wel eens kijken. Wat zit het altijd in? 8 juni.
1: Ah, kijk. Hyper recent.
0: Ja, dat is wel
1: cool.
2: Dat is eigenlijk mooi, want we hadden vorige keer een soort... Was het chronologisch, hè? Onze vorige uitzending van Stemmen. Dus we eindigen eigenlijk met iets extreem recent.
0: Ja.
2: Toch in uitvoering. Ja.
0: En Schumann, het is echt wel de romantische ziel. Hè. Dus dat gaat wel... Ja. Zoals luisteren.
2: En ik kan nog even, want wie Schumann zegt, zegt Clara Schumann natuurlijk, is daar ergens iets, want je spreekt over vrouwen die zingen thuis. Is er een link ergens, of lijkt het...
0: Clara Schumann is vooral een pianist. Ik heb eigenlijk nooit niet gehoord dat hij zong. Dat wil niet wil zeggen dat ze niet zong, want vooral ja, ze componeerde. Ja. Alle twee, dus ik kan me daar wel voorstellen dat er wel eens iets gezongen werd.
2: Ja.
0: Maar daar heb ik eigenlijk geen... Ik voel niet weet van
2: geen,
0: dat er...
2: Ja, rechtstreeks verbinding. Ja. Oké. Okay. Ja. Showman.
0: Eens kijken, hè. De Tragodie opus 64.
1: Boeiende lichaamshouding heeft Jan nu. Ik zou willen dat jullie het konden zien, luisteraar.

0: De Schumann.
1: Schumann, door Mona Birman.
0: Ook eigenlijk meteen herkenbaar, denk ik. Hè. Die Schumann, die integriteit, die intimiteit van liederen, altijd een beetje een verademing. Maar het was ook een bijzonder recente opname, hè. Vertelde je ons net.
1: Ja.
0: 8 juni.
1: ja, uitgekomen. Ja. Ik weet niet wat de opname van die dingen is, maar inderdaad, 8 juni.
2: Ja. 7 juni, hè, de opname. 7 juni,
1: dat kan
2: opname,
1: zijn,
2: 8 juni uitbrengen. Ja.
0: Een beetje rap gewoon, hè.
2: Oké, we zijn er bijna. Nog 10 minuten. Wat gaan
1: wil
2: ik
1: al nog Schumann horen? Ik kan een beetje depressie laten horen.
2: Ik wel, maar...
0: Ja,
2: misschien
0: de Schumann...
2: Koen heeft geen zin
0: mooi,
2: meer.
0: Mooi om...
1: De Frauenlieben und Leben.
2: Ja, Frauenlieben und Leben. Bitte.
1: Oké.
2: Bitte gerne.

0: Nee, ik weet niet waar je bent, maar ik weet wel waar je zal zijn op 26 juli, namelijk in de Door.
1: Ja, want dan nog even 30 jaar.
0: Ja,
1: 30 jaar. Moeten wij nog een jingletje daarvoor innemen?
0: Ah ja, dat zou wel tof zijn. Ja. Gaan we... Heb jij iets of moet ik iets? Dus aankondiging 26 juni. Feestje van het amusementsbedrijf.
1: 30 jaar bestaan.
0: Maar dus 30 jaar bestaan in de Noord 26 juni met...
1: Foo for the All Girl Punk Band.
0: Ja.
1: Met Plastic en Taboe. En DJ Daniel de Botanicus. En DJ Eva Eriksson.
0: Ja, zeker komen. Plezant werk. 30 jaar amusement. Feestje in de Noord. Zeker erbij zijn.

0: Dus, komende vrijdag? 26 juni, denk ik.
1: 26
0: juni.
1: Gaan we naar de...
0: Nor.
1: Juist.
0: In Middelaan.
1: Ja. Want daar wordt het zo tof.
0: Ja, en u gaat daar ook zijn.
1: Ja, goed. Dit was het.
0: Ja.
1: Scherzo. Ik zie jou vrijdag in de Nor, toch?
0: Ja, ik zie me vrijdag in de Nor.
1: Ja, inderdaad. Ik hoop wel dat ik op tijd bij kan zijn, want het is al bijna uitverkocht, geloof ik. Toch?
0: Het is bijna uitverkocht, dus ja. Als je tickets nodig hebt, dan moet je heel snel bestellen.
1: Ja, oké. Dus op tijd, ik ga op tijd. Ja,
0: dus je kunt via de website van de Nor ook online nog tickets bestellen.
1: Ah, dat kan ook. Ja. Oké. Ja.
0: Het is €10.
1: Joep. Auw.

Goedemiddag, uw radio staat afgestemd op Radio Centraal 106.7 FM. Van 1 tot half 3 Klankenbergen. En vandaag allemaal rivieren.

Tot daar David Cunningham, Blue River. En dit is gewoon The River van de Ismaël Ensemble, featuring Yas Ahmed. Ismaël Ensemble in Klankenbergen.

The Sorcerers, Down River. Bijna half twee hier in deze studio.

Look in het verleden. Een look nu, look in andere geloven, in andere culturen, in andere civilisaties in België, in onze geschiedenis. Waarom is look goed en van waar komt de healing knowledge van look? Dat gaan we nu bespreken. Restanten van look zijn al teruggevonden in eigenlijk de grotten van duizend jaar geleden, waar mensen toen leefden. Duizenden jaar geleden. En is al terug te vinden in geschriften van vroegste civilisaties. Look is ook een van de kruiden een van de hoofdkruiden die zijn teruggevonden in geschriften of wisselingen van kruidenleer tussen land. Even vertaling is moeilijk. Er zijn heel veel oorlogen geweest, ook voor look en gevechten. En er zijn heel veel sceptische meningen over look. Of mensen die niet geloven in de medische toestanden daarvan. Maar dat is wel zo. Ik geloof daarin. Eerst beginnen we bij Mesopotamië. Het land rond de Tigris en de Eufrates, wat nu Irak en Iran is. Hier zijn de oudste geschriften gevonden van mensen ooit. Eerst van de Sumerian Civilization en dan van de Assyrians, die gevolgd zijn. Deze geschriften zijn gevonden op kleitabletten in cuneiform writing. Een ancient alphabet of wedged-shaped characters. Archeologen hebben hier heel veel tabletten van gevonden, inclusief een bibliotheek van de oudheid, van een stad van de oudheid, van in de oudheid, Nineve. Dat is dezelfde stad die in de Bijbel, in het Bijbels verhaal van Jona en de walvis voorkomt. Jona moest de bewoners van de stad Nineve waarschuwen dat er dat de stad zal worden vernietigd als zij niet hun manieren van leven veranderden. Veel van de Nineveh-tabletten zijn gerelateerd aan medicijnen die nog steeds vandaag eigenlijk een rol spelen in ons leven en in het leven daar. Maar dan de eerste geschriften over, dus de eerste vertellingen over look die op die tabletten verschijnen. Het zijn eigenlijk recepten die 3000 jaar voor Christus door de Sumeriërs zijn beschreven. Daarna de Assyriërs die look hebben gebruikt in hun eten, die dat hebben gebrouwd als brewed as a tea. En die dat mixen met wijn of voor medische redenen, dat we er later op gaan terugkomen. Ze aten look en drinken het met wijn als een soort van tonic die uw systeem versterkte en ziektes eigenlijk al op voorhand uit kon schakelen. Ik ben het woord vergeten hoe dat noemt. Zo zijn er ook vele vruchten die dat doen voor kanker. Zoals er een hele wetenschap is over de aardbei en de druif die kanker zouden
sowieso al, wat is dat woord nu? Is dat kanker sowieso zouden uitschakelen post, dat ben ik even vergeten. Dat er zo bepaalde detox diëten zijn waarbij je dus enkel aardbeien of druiven eet. Maar dat is een soort van vaste kuur die heel specifiek is en die je niet vanaf het begin direct kan volgen. Dus met een, zoals elke vaste kuur of verandering in je dieet, geleidelijk aan moet doen. Dus ze is hier ontzettend warm. Ze dronken ook look in een thee voor infecties, koortsen en diarree. Ze voegde look toe en dook thee toe ook bij als er pijnlijke zwellingen waren en spierpijnen en dergelijke. Dat was in Mesopotamië op de tabletten van 3000 voor Christus. Door de Sumeriërs en de Assyriërs, rond de Tigris en de Eufraat, dus nu Irak en Iran.

In de oudheid in India zijn er documenten gevonden in het Sanskriet, in de Sanskriettaal, waar de gebruiken van look en zijn remedies tot 5000 jaar geleden werd gebruikt. Dus de documenten die zijn teruggevonden zijn van 5000 jaar geleden over de remedies en het gebruik van look in India. Het is een van de oudste Sanskriet documenten die is teruggevonden. In het document staat dat look een suggestie kan geven om de volgende condities te verbeteren. Dus ondergewicht, een zwakke spijsvertering, je slap voelen, hoesten, hoofdpijn, huidproblemen, hemorrhoids, abdominal swelling, dus extra zwellingen, enlargement, indigestion, abdominal pains, constipation, worms, rheumatism, tuberculosis, leprosy en epilepsie. The list may seem excessive, but as we all see in the following chapters, garlic is still in use today. Throughout the world, for many of these conditions, a modern science has verified some

Ook in Egypte, in de oudheid, hebben farao's geschreven op papyrus over look. Archeologen hebben deze teruggevonden. Er is één fragment, de Ebera Codex, in 1550 voor Christus geschreven. Het is een van de eerst gewetene geschriften over look in Egyptische medicijnenkunde. De codex geeft 22 gebruiken voor look. Inclusief hoe je je hart kan verzorgen als je problemen hebt, tumors, hoofdpijn, wormen en als je gebeten bent door insecten of andere soorten. Het was een volksmedicijn en al voordat het eigenlijk in die codex geschreven was. En dan is dat opgenomen door de hogere bevolking. Het is ook een belangrijk element in het dieet van de armen en ook als een smaak. Het gaf je sterkte en het hield je scherp. En voor hoofdpijnen liet dat eigenlijk direct weggaan. Daar zat nog heel veel eigenlijk over in, ook een kruising met de Bijbel. Ook Homer schrijft in de Odyssee 1000 voor Christus over look. Hij schrijft dat look Ulysses heeft toegestaan om te ontsnappen uit de cirk. En dat is de persoon wie zijn kameraden van Homer heeft veranderd in varkens. Atleten in de vroegste Olympische Spelen aten ook look voor hun wedstrijd begon om kracht te verzamelen. En de Griekse soldaten voor zij vochten idem. Het was een oorlogsmedicijn. Net zoals Guarana in de Braziliaanse Amazonegebied, in het Amazonegebied, waar de Indiaanse bevolking tegen de Spaanse inquisitie vocht. Een superbekende Griekse herborist. Dioscorides schreef de volgende dingen over look. Crushed and soaked in wine to expel gas. To treat the bites of rabid dogs to prevent hydrophobia. To treat chronic cough mixed with frankincense to treat painful teeth. To clear the arteries, a rather astonishing prophet description of its modern use to treat atherosclerosis. Geen idee wat dat is, sorry. Crushed with black olives as a diuretic, mixed with salt and oil for skin afflictions, mixed with honey for moles and leprosy. Dioscorides heeft, net zoals Hippocrates, heel veel geschreven over de side effects van look. Ook over de negatieve side effects. Dat eigenlijk wondes kan achterlaten in uw maag. Omdat het uitdroogt en u enorm veel dorst geeft. Dus dit is allemaal met mate.

Er zijn nog vele dingen terug te vinden, ook in de Chinese geneeskunde, de Arabische, de Noord-Europese, Engeland en zo verder. Maar er is ook een bijzondere vrouw die hierover schreef.

Als een Duitse Benedictijnse abdis. Vertegenwoordigster van de Duitse middeleeuwse mystiek. Zij die actief was op het gebied van religie, cosmologie, wetenschap, filosofie, compositie, muziekbeoefening, poëzie, plantkunde en taalkunde.

Zij die vele visioenen had en hierover schreef. Zij die over kruiden schreef in het boek genaamd Physica. En dus ook over look schreef. In een van haar vele visioenen verscheen er een engel tot haar en vertelde haar dat een mix van look en het kruid hyssop astma zou helen. De methode gaat als volgt. Maak een thee van 2 lookteentjes en een handvol hyssoptopjes in een pot water. Laat het simmeren tot het een lage hitte bereikt. De kruid heel al toevoegen zal een... Als je de kruid heel al toevoegt, dan krijg je eigenlijk een remedie om bloed hoesten te verwijderen. Lavendelbloesem en comfrey leaf zal een verzorging maken voor tuberculose. En deze treatments zijn gebruikt in monasteries. Provided primary medical care at the time until the time of Napoleon. Dus

Voor Hildegert is gezondheid, of dus integritas, de oorspronkelijke eenheid van lichaam, ziel en natuur, waar balans wordt verstoord, roept de schepping zelf tot herstel via planten, eenvoud en aandacht. Haar geneeskunde is een stille dialoog tussen mens en kosmos, waarin heling ontstaat uit eerbied van het levende geheel. Wie het weten durft los te laten, wordt door het licht herinnerd aan zijn ware oorsprong. Zij is dus de koningin van de Rijn. Verder over... We luisteren nu naar haar responsarium Ave Maria. Waar ik ook een herwerking van zal maken. Die te horen zal zijn op 1 augustus in de Amuuskerk. En waar als volgt ook Jakke van voornamelijk Nachttoeslag een herwerking zal maken van een ander middeleeuws stuk dat zijn lievelingsstuk is. Ik ga je dat vertellen. Zo'n moeilijke naam. Van Ricer Care del Primo Tuone van Palestrina. Deze twee versies kan u horen dan en zullen achteraf ergens anders te horen zijn. Om de herwerking van Hildegert te maken van Responsarium Ave Maria, zal ik naar haar stad toetrekken, waar zij het meeste van haar leven heeft gespendeerd. En dat is in Bingen, vandaar haar naam, Hildegert van Bingen. Ligt aan de Rijn, dichtbij Frankfurt. Ongeveer 150 kilometer fietsen langs de Rijn van Keulen naar Bingen. Op de Eurovelo-route. Ik ben vergeten welk nummer. Heel interessant. Hier in deze dorp is er rond 17 september, denk ik, het feest van rond Hildegert van Bingen. En dan staat heel het dorp op zijn kop. En dan zijn enorm veel restaurants die daaraan meedoen. Er is ook één restaurant dat specifiek een menu heeft over alle etens, alle aanradingen dat Hildegert heeft over geschreven om te eten, om welke kruiden te gebruiken, elk recept.

zijn er dus enorm veel dingen terug te vinden in geschiedenis. Ik vind het moeilijk om mij te specificeren op één punt. Maar zelf kan ik al vertellen dat ik al sinds 2 jaar geleden lange periodes elke dag minimum 1, maar vaak meer, rauwe looktenen eet. Liefst in de ochtend op een nuchtere maag. Ik kan u vertellen dat het heel intens is. Er zijn waarschijnlijk nog mensen die dat doen. Vanuit deze filosofie over look. Op een nuchtere maag heeft dat het meeste effect. Omdat er dan nog niets anders in uw maag is. Dit ritueel van de dag is zeer bijzonder. Omdat er iedereen heeft iets anders, maar je hebt ook veel mensen die zeggen dat je een eetlepel goede, echte olijfolie moet nemen in de ochtend. Of een dadel om de ochtend te breken. Of mensen, wat ik ook lang heb gedaan, is een miso-soep in de ochtend drinken. Omdat deze bacteria eigenlijk op een speciale manier omdat als je deze miso drinkt, die lauw, in lauw water gemixt is, dus niet heet, want anders gaan die bacteria dood, want het zijn levende bacteria eigenlijk. Als die in je darmstelsel komen, dat dan heel je spijsverteringssysteem heel de dag lang zal verteren volgens die bacteriën van de miso en dat is gewoon keigoed. En je kan de dag ook afsluiten daarmee. Maar natuurlijk zijn er ook side effects van look. En de meest voorkomende zijn de volgende. Gassig worden. Warmte aanvallen krijgen. Maagzuur krijgen, irritaties krijgen aan je keel, hoofdpijn, een sterkere urineflow, dat je veel meer naar het toilet moet, een vaag oogzicht, hoofdpijn, misselijkheid of een flauw gevoel in je gezicht. Maar dit zijn de side effects. Ik heb nog maar 1 keer in de 2 jaar, de afgelopen 2 jaar, echt zoiets gehad van what the fuck is deze? En dat was toen ik in Spanje was, in de bergen. En ik daar op een markt look had gekocht van een boer, echt verse look. En ik echt een grote teen in mijn mond had gestoken. En iedereen overtuigde van ik doe dat echt altijd, dat is oké. En echt vanaf ik die heb doorgeslikt, werd ik gewoon ubermisselijk en kwam er allemaal slijm in mijn keel en mijn mond en moest ik echt, ik dacht dat ik ging overgeven en dat mijn ingewanden gewoon naar buiten gingen komen en ik was gewoon ondersteboven aan het hangen. En dan na 10 seconden, dat stijgt helemaal en zweet en alles en dan na 10 seconden is dat gewoon weg en is dat oké. En dan voelde ik niet per se gezond, maar wel toch als zo'n vreemde reiniging. Maar dat is gewoon wat ik daarvan maak, natuurlijk. Ik weet niet of dat echt is. Als je rauwe look eet, weet ik wel dat als je in de ochtend wil doen, dat je eigenlijk, als je het teentje in je mond steekt, dat je eerst heel lang moet kauwen op met kiezen dat die look helemaal crushed tussen je tanden, omdat dan eigenlijk, ik ga even mijn notities erbij nemen, want ik vergeet die namen soms. Maar dan komt er een bepaalde stof vrij dat je eigenlijk nodig hebt en dan pas kan je dat doorslikken en dat is echt een intens gebeuren. Maar dat mix ik soms met walnoten of peterselie, omdat peterselie veel vitamine K bevat en ook kei goed voor is. En dat de geur van look wegdoet.

Dus knoflook zit vol mineralen en ik bedoelde als je de crushed, lauwe, crushed qua Nederlands, als je de gebroken, mega dunne, versnipperde look hebt en je eet deze, dat er allicine vrijkomt en dat heeft superveel medicinale eigenschappen. Knoflook is ook een plant uit de familie Allium, dus uit de uienfamilie. Het is super verwend ook. Je proeft dat soms ook heel zachtjes. De allium zijn dus familie van uien, shallots en prei. Dus eigenlijk in super veel, waarom dat ook in alle geschriften natuurlijk geschreven is, omdat dat een plant is die op heel veel werelddelen kan groeien en populair is voor het koken, de geur, de smaak en medicinale toevoegingen. Dus de meeste effecten, om samen te vatten, voor de gezondheid worden veroorzaakt bij een van de zwavelverbindingen die worden gevormd als een teentje wordt fijngesneden, geperst of gekauwd. De verbindingen zijn allicine en deze is verantwoordelijk voor een specifieke knoflookgeur. Allicine komt het lichaam binnen vanuit het spijsverteringsstelsel en verspreidt zich door het hele lichaam waar het zijn krachtige biologische werk kan doen. We hebben heel veel vitamine C, B6. Een klein, maar echt mini beetje calorieën nutriënt. Het is vooral voor de voor de meeste mensen nemen het voor de verkoudheid. Maar ik ben dat beginnen doen voor mijn immuunsysteem op te peppen toen ik heel veel stress had en andere dingen. Je hoeft dit ook niet eeuwig elke ochtend te doen. Dat is mij niks eigenlijk. Het is goed om alles in periodes te doen, zoals salie- en tijmkuren die 2 weken duren. Het is ook bloeddrukverlagend. Dus mensen die hartproblemen hebben of beroertes. En het bevat ook antioxidanten die kunnen helpen bij het voorkomen van Alzheimer en dementie. Oxidatieschade van vrije radicalen draagt bij aan het verouderingsproces. Knoflook bevat antioxidanten die het beschermingsmechanisme van het lichaam tegen oxidatieschade ondersteunen. Een hoge dosis knoflook-extract blijkt het aantal antioxidanten en enzymen bij mensen te verhogen en vermindert daarnaast ook oxidatieve stress bij mensen met een hoge bloeddruk. De gecombineerde effecten van verlaagde cholesterolniveaus en het bloeddruk samen met de antioxidant-eigenschappen zouden kunnen helpen bij het voorkomen van hersenziektes, dus zoals Alzheimer en dementie. En er is ook een geloof rond knoflook dat je leven kan verlengen. Het is eigenlijk onmogelijk om effecten op levensduur aan te tonen bij mensen, maar gezien de gunstige effecten op belangrijke risicofactoren zoals bloeddruk, hartaanvallen, is het logisch dat knoflook zou kunnen helpen op die manier met je leven te verlengen. Vooral omdat het dus je immuunsysteem stimuleert. En je sportprestaties of dus doen, zoals bij de Grieken in de oorlog, verbeteren. En dit komt omdat er prestatieverhogende stoffen in zitten, dus haken. En dat houdt in dat je vermoeidheid vermindert, je werkvermogen vergroot. En het kan helpen bij het ontgiften van zware metalen in het lichaam. Dus bij een hoge dosis blijken de zwavelverbindingen in knoflook te beschermen tegen orgaanschade door gif van zware metalen. Uit een 4-weeks onderzoek bij werknemers van een fabriek voor auto-accu's, bovenmatige blootstelling aan lood,
bleek dat knoflook het loodniveau in het bloed met 19% deed dalen. Het verminderde ook vele klinische symptomen van toxiciteit, waaronder hoofdpijn en bloeddruk. 3 knoflookdoseringen per dag werkten zelfs beter dan de medicijnen D, penicilline, bij het verminderen van het symptoom. En het zou ook verbeteren van de botten. Dat is eigenlijk het laatste van de hedendaagse geschriften en momenteel zo behapbare ideeën daar rond. En dat gaat allemaal over rauw look eten. Hoe denk ik het niet? Dus ook een test op knaagdieronderzoek. Dat het is gebleken dat knoflook botverlies bij vrouwelijke dieren kan minimaliseren doordat het oestrogeen verhogend werkt. Uit een onderzoek bij vrouwen in de menopauze bleek dat een dagelijkse dosis van een droog knoflookextract, dus gelijk aan 2 gram rauwe knoflook, een marker van oestrogeentekort aanzienlijk verlaagde. Dit suggereert dat de knoflook gunstige effecten zou kunnen hebben op de op de botgesteldheid bij vrouwen. Voedsel zoals knoflook en uien blijkt ook gunstig effecten te hebben op osteoartritis of gewichtsontstekingen tot op het bot.

Dus al deze laatste ideeën... Al deze laatste gezondheidsvoordelen zijn onderwerpen of gezondheidsvoordelen die de laatste... De laatste decennia's zijn wetenschappelijk bewezen. Dus officieel goedgekeurd. En dat gaat allemaal dus over rook, lauw eten in poedervorm, over dus het kauwen ervan, of het drogen en het kauwen ervan. Maar niet het koken of het bakken, want dan doden. Dus dan worden er heel veel elementen hiervan gedood door de hitte. Dat is net zoals bij miso en bij thees. Wij zetten dat eigenlijk vaak veel te hoog. Maar dat er eigenlijk heel veel voedingswaarden of positieve eigenschappen ervan worden verbrand eigenlijk door de hitte, de hoge temperaturen. Vaak zijn waterkokers soms ook op 85 graden Celsius. Dat is bijna veel te hoog. Voilà. Nu.

Dit waren de, zeg maar, westerse wetenschappelijk verklaarde eigenschappen. Natuurlijk, in de Chinese medicijnenkunde geloven zij dat dat nog, weten zij dat dat nog voor veel meer goed is. Zoals parasieten, haakwormen, andere soorten wormziektes, ringwormen op je hoofd, vergiftigingen, diarree, tuberculose, hoesten, astma, bronchitis, verkoudheden, huidproblemen en zo verder. Ook schimmels of fungischimmels, die niet goed zijn voor u. En dus ook dezelfde eigenschappen bij veel diersoorten waar dat dit ook bij helpt. Er zijn zelfs onderzoek in de Chinese medicijnenkunde waarbij ze aids proberen te voorkomen.

0: Als afsluit heb ik een van de... Ah nee, ga ik eerst over de hedendaagse... of contemporary folk geneeskunde van Loke vertellen. Je ziet eigenlijk... Dit is allemaal wereldwijd. Waar dat er eigenlijk remedies worden voorzien voor aids. Je hebt onderwerpen over cardiologie, fytotherapie. Dus zoals ik eerder zei, al die wormsoorten, fungi, diseases en dergelijke. Zo heb je dus voor het immuunsysteem te bevorderen, voor je bloedspiegel te reguleren. Je hebt cardiovasculaire ziektes die daar tegen helpen, tegen kanker. Misschien moet ik van kanker doen. Is ook wel goed. Je hebt stress en vermoeidheid en veroudering. Waarom dat helpt. En dan heb je... nog heel veel spirituele dingen, dat is misschien anders. Ik ben aan het kiezen uit welk hoofdstuk ik nu wil highlighten. Ik denk toch, immuunsysteem was mijn oorspronkelijke reden waarom ik dat heb genomen. Omdat ik bij een dokter op bezoek was in de Pyreneeën. Die woont daar hoog in de bergen, maar die is eigenlijk van Californië. En die heeft een doctoraat in kanker te bestrijden. Die is nu bezig aan een boek en een nieuw doctoraat over... Oh, ik kan het niet meer weer woorden komen. Zeg je daar? Uw levenskwaliteit gewoon verlengen en verbeteren. Dat heeft een specifiek woord dat ik even vergeten ben. Longevity. Dat is zijn thema. En hij is dat dus gebaseerd op één fruitsoort. En dat is aardbei. En aardbei bevat heel veel onderdelen, blijkbaar niet die van de winkel, maar gewoon zelfgegroeide aardbei of zo. Waarbij dat heel goed is tegen kanker. En er is dus in Zuid-Afrika ook ooit veel onderzoek gedaan over druiven, dus wat ik eerder vertelde. En dat is eigenlijk, komt dat ook neer op die longevity en die kankerziektes. En toen ik bij hem was, had ik heel veel stress en spierpijnen en een hoest. En was het ook nog wel een beetje in de tijd van corona, maar daarna een beetje. En dan had hij mij dus de hele uitleg over Loke gegeven en notities. En kwam ik dus, zei hij altijd over het immuunsysteem. Maar eigenlijk komt dat ook niet bij stress en vermoeidheid en aging. Oké, dit stuk is in het Engels uit een boek. The Healing Power of Garlic, door Paul Bergner. Dus ik zal het straks nog eens zeggen. Oké. Het tonic is different from a stimulant, although both kinds of medicine appear to give energy. Ah ja, dat stuk ben ik vergeten. Want je hebt dus verschillende bereidingen in al die andere culturen in de oudheid, zoals ik dus in het begin heb verteld over dat ze dat toevoegen bij wijn of thee of tonics van maken of poeders. Dus, a tonic is different from a stimulant, although both kinds of medicine appear to give energy. A stimulant, like the caffeine in coffee, tea or soft drinks, gives quick energy that is followed by fatigue or depression. A tonic, on the other hand, builds energy slowly and steadily over a matter of weeks or months, and it is not followed by a crash. Tonics like garlic can act through many mechanisms, such as improving digestion, providing special nutrients for the body's fight against stress, or improving general resistance to diseases. Recent scientific trials have supported the idea that garlic is a tonic, that it can reduce the symptoms of stress, improve energy levels, reduce fatigue, improve athletic performance and extend life expectancy. Dat is dus wat toen ik daar straks vertelde over toen ik in Spanje die rauwe look heb gegeten, dat is gewoon omdat dat echte look is van... En je hebt ook verschillende soorten look-achtige, maar die van mij is... Echt, als je die in een gewone winkel gaat, is gewoon veel flauwer dan die. Vers van de boer is veel pittiger. Er zit gewoon veel meer allicine in. Dan weet je ook misschien wel gewoon of dat hoe vers die is. Allee, hoe biologisch die is. Oké, stress. Het is hier zo warm. Wauw. Het is helemaal een ijsblok. Gewoon... Stress is a natural part of life. When faced with a life-threatening situation, the body's sympathetic nervous system becomes predominant. This hastens the release of energy, increases blood flow to the muscles, and prepares the body for a short period of extreme exertion. This fight-or-flight response, if severe enough, enables a person under stress to perform superhuman acts such as lifting a car of an injured person or heroically saving the lives of fellow soldiers. Less serious situations such as an important crisis on the job, an impending deadline or the urgent needs of the children in the home also involve this sympathetic response. Under ideal conditions of stress, such situations are rare, and when the danger has passed, the body can return to a more normal state. When resting, relaxing, eating, or sleeping, the parasympathetic system is predominant. During this phase, the body builds and repairs and stores up energy for future use. Unfortunately, many of us remain locked in the sympathetic state as we meet the complexity of modern civilization. Our ancestors only faced life-threatening stress occasionally during hunting or warfare and spent much of their time relaxing. Anthropologists say that the hunter-gatherer predecessors worked a three-day week and spent the rest of the time in sport, recreation, music, and dancing. Family life or ritual. Many of us today relax only rarely, working more than 40 hours a week in high-stress jobs or family situations. We don't relax or enjoy exercise enough, or our relaxation is of poor quality, such as watching television. The result is exhausting, indigestion, insomnia, depletion of the immune system, chronic illness, and other ill effects of a prolonged sympathetic state. The remedy, of course, is stress management and improved quality and quantity of rest and relaxation. Tonic herbs and foods are also appropriate for these conditions and for any condition accompanied by depleted energy. Sorry voor mijn Engels, maar... Ja, ik moet oefenen deze En deze vind ik wel een belangrijke tekst. Het is bijna gedaan ook. Animal trails. Scientific trails measuring the response of animals to stress have shown that garlic can reduce ill effects such as fatigue, loss of coordination and appetite loss. I will not describe the trails in detail because of the cruel nature of some of the stresses appealed to the animals. I only pray that the information learned from these trails might benefit animals and humans in a greater measure than these animals suffered. The trails subjected mice to environmental, physical and physiological stresses that normally produce fatigue, appetite loss, immune depression, weight loss and loss of coordination. The mice treated with garlic extracts resisted fatigue during exercise tests and recovered from fatigue faster than mice on normal diets. They also better resisted stress from cold and cleared alcohol from their system faster. Reduced stress on the adrenal glands. Dr. Benjamin Lau of the Loma Linda University Medical School in California has also experimented with the stress reducing effects of garlic. One measure of stress is the output of the adrenal glands. The glands mainly responsible for our fight or flight response when we face life-threatening situations. The adrenal glands can flood our bloodstream with adrenaline and other substances that increase our metabolism and give strength. The blood level of these adrenaline stress hormones is a good measure of the amount of stress an individual is undergoing. Dr. Lau subjected two groups of mice to stress using a conventional stress-inducing machine. One group had been fed garlic for a week before the test, and at the end of a week of stress, 10 minutes per hour, the garlic-treated mice had blood levels of the stress hormones only one-fifth that of the regular mice. Garlic was very potent in reducing the stress. It isn't clear whether the garlic actually directly affected the adrenal glands or whether it reduced stress through some other mechanisms and the response required by the adrenals was indirectly lower. One of the first symptoms of stress is fatigue. The body cannot maintain a sympathetic state indefinitely, and this high energy state eventually depletes the energy reserves. In the face of prolonged stress month after month and year after year, exhaustion is the natural result, and it is a sign that something must be changed in the life. A number of clinical trials have shown that garlic can reduce stress-related fatigue. In one trail, the time mice could swim to exhaustion, both in a normal state and with stress to their hearts, was greatly improved. The mice who had eaten garlic juice or oil for a week could swim almost twice as long as a normal mice. And the garlic-treated mice with cardiac stress could swim 7 times longer. What? Side note dat ik niet dierenproeven support, maar dat is momenteel niet van de orde.
1: Après le monde du silence, voici celui du bruit. Et quel bruit, mes enfants!

Jason Adasevich, Sunrooms. Met Nate McBride op bas, Jason Adasevich vibrafoon en Mike Reed op drums. En deze Mike Reed kan u samen met zijn Separatist Party featuring Ben Lamar Gay, Bitchin Bias en Marvin Tate gaan bekijken en luisteren op 17 juni, dat is nu woensdag in de studio in Antwerpen. Of als u dan verhinderd bent, kan u ook naar Brussel, naar de Pillar. 23 juni is dat Mike Reed's Separatist Party. Hier dus met Jason Adasevich, Sunrooms, Warm Valley en High Touch. Nog meer concertnieuws nu donderdag in de Blikfabriek in Hoboken. Shydock.

Shydock uit Be Always in Bloom, zijn eerste plaat op het Rotkat label. En uit zijn nieuwe plaat Classic Rock Butter Move was dat titeltrack Classic Rock Butter Move, eveneens verschenen bij het Rotkat label. Nu donderdag dus in de blikfabriek Shydock. Joshua Redman en Brett Meldau in Walked Butt.

Het Stan Tracy trio Boba. Dat vonden we terug op een compilatie-cd I Had the Craziest Dreams, Modern Jazz and Hard Bop in Postwar London. Het volume 3, Stan Tracy trio Boba. Hetzelfde reeks, maar het volume 2, Dizzy Reese Quintet, Sweet and Lovely.

quintet van trompetist Dizzy Reese, Sweet and Lovely. Het Modern Jazz en Hard Bop in Postwar London uit volume 2. We gaan nog naar een nummer uit volume 1. De Jazz 5 featuring Vic Ash en Harry Klein. En luisteraar vroeg waar die dingen verschenen zijn. En dat is bij Death Is Not The End. Een platenlabel uit Londen. En ze hebben ook een radioshow bij onze collega's van NTS in Londen. The Jazz 5 featuring Vic Ash en Harry Klein. Hootin'.

Shake Keen Quintet Morning Blue. Laatste nummer komt van het Netherlands Wind Ensemble. Muziek van Iva Bitova, Dance of the Vampires. Veel plezier met Wingfie en we zijn er natuurlijk binnen 2 weken.

Oké, dat was de intro. Welkom bij het Afrobureau op Radio Centraal, 106.7 FM. Tot 8:30. En we gaan van start met Godwin Iggy Diggy en his Top Impressions from Nigeria. Maar opgenomen in Londen, Iggy Diggy naar London. Heet de LP Iggy Diggy naar Londen, volume 1. Misschien is er dan ook nog een volume 2. Ife Emelu Ma, dat is Igbo High Life. Welkom bij het Afrobureau.

Andu. En daaruit hoorde het nummer Nyem Obi Di. Ook Ibo High Life dus. Ghanese High Life past daar perfect achter natuurlijk. Ghanese High Life, maar van een LP die uitkwam. Muziek opgenomen in Ghana, maar de LP zelf kwam uit op een Nigeriaans label van de Bill Ankara Foundation. En het zijn de Asiko Guys. De Asiko Guys, dat waren Senior Eddie Donkor of African Brothers fame en ook later nog met zijn eigen groep en Major Ba. Odon Swo heet het album en dat is ook het nummer dat u hoort. De Asiko Guys uit Ghana.

Minko Miwa Sim van Tremating Atelier met zijn Tremating Stars uit een LP waar hij één kant krijgt en de andere kant wordt opgevuld door nummers van Koffie Sami van Okoku Seku. Het is dus een samenwerking Okoku Seku, kant A of kant B, ik weet niet, tegenover Tremating. Op de andere kant Makola Woman heet de plaat. Makola, de grootste markt in Accra in Ghana. We gaan verder met highlife platen opgenomen in Nigeria, maar toch Ghanese highlife weer. Dit is de Five United Brothers Band of Ghana met You Define Me Trouble.

Een hele plaatkant lang, deze Sitchi Medley van Nana Tufour. Ook uit Ghana, uit 1987. 10 jaar eerder, 1977, en dan zitten we bij de kraker van de week. Een beetje letterlijk, vinyl niet in optimale staat, maar is dat wel te vinden in optimale staat. Dat soort platen uit die periode, Olu Remi en is Sakadeli Beats. Dat is Nigeriaanse juju music, ook een hele plaatkant lang, één lang nummer, één lange medley eigenlijk ook. Je hoort achtereenvolgers. Ik ga mijn beste Yoruba weer moeten bovenhalen. Motilayo Nino Yesu. Dat klinkt iets of wat religieus. Ook het tweede nummer. Modupe Yesu Ose. Dan Dawa Yohun Baba. Emiatele Yesu. Daar is hij weer. Het lijkt eerder een gospel juju. Bamitun Aye Mise. En Mr. Ola Kazim. Oluremi en is Sakadeli Beats.

0: En DJ Daniel de Botanicus en DJ Eva Eriksson.
1: Ja,
0: zeker komen van Antwerpen.
1: 30 jaar aan feestje in de Noord, ja. Zeker erbij.

Koffie Olomidé, begin jaren 90 met Noblesse Oblige uit de gelijknamige CD. Of ook nog wel de plaat of de CD met Papa Plus, andere titel van die CD. En in dat nummer is de animation Kinshasa Moto na Potomalili. Kinshasa is hot, is heel warm en in Europa is het koud. Maar dat is duidelijk een ouderwetse animation. Tegenwoordig moet het eerder zijn Kinshasa Moto na Poto Malili Mingi Penza of zoiets. Olomidé wordt 70, of al 70. Nee, ik denk dit jaar wordt hij 70. En hij speelt op 12 juli in het Koning Boudewijnstadion nog wel in Brussel. Warm weer, dorstig weer, maar past toch maar op niet te veel drinken. Soulare, Zao uit Congo, Brazzaville.

Na Zou, nog andere muziek uit Congo-Brazzaville van begin jaren 80. Marcus Mvuka was dat met Kebanaye uit een gelijknamige LP, Richard Dick Production. Om dit Congolees hoofdstuk af te sluiten, eindigen met een van de zoveel klassiekers van de OK Jazz. Een Nabali Misère, een compositie van Mayola Mayoni. Mayola Mayoni was een Congolees voetballer oorspronkelijk, speelde eerst bij de Ice Vita Club, een van de topclubs in Congo, werd dan ook Congolees internationaal bij Le Léopard. En begin jaren 70 ging hij naar België om te studeren en voetbalde hij ook nog onder meer bij Sporting Charleroi en bij Racing Jet uit Brussel. Maar hij werkte dus ook samen met OK Jazz, componeerde ook nummers van OK Jazz, nam onder eigen naam ook een aantal LP's op. En Nabali Misère, ik ben getrouwd met Miserie, was een van de grote successen ook van de OK Jazz.

vuile liedjes op een grappige manier gebracht. Dat is het kenmerk van een goede calypso natuurlijk. Met dit weer moest ik een calypso tussen gooien. Van King Sparrow, later werd het The Mighty Sparrow. Uit 1965, 60 jaar oud. Dus Steering Wheel uit de LP Sparrow's Carnival 1965. In die periode was calypso ook heel populair in de Engelstalige landen van West-Afrika. En vele van de toenmalige dansbands in Ghana die hadden in hun repertoire naast highlife ook calypso-nummers. Of soms een soort fusie tussen highlife en calypso. Zoals dit nummer bijvoorbeeld. Luister maar eens naar Skin Pain van de Uhuru dansband uit Ghana. En dat dateert ook van de jaren 60.

Ghanese dansband Highlife uit de jaren 60. Broadway dans, of Huru dansband, denk ik. Het volgende wordt Broadway dansband. Een klein stukje of een aantal nummers gaan we nu spelen over Woffa Nonno, oftewel Nonkel Nonno. Woffa is het Twi-woord, Ghanese taal voor nonkel, toch langs moederszijde. Woffa Nonno, in de Ghanese volkscultuur en volkstaal wordt iemand die overal schulden maakt of die overal geld gaat lenen en u nooit terugbetaalt. Wordt een Woffa Nonno genoemd en er zijn ook een aantal nummers al over gemaakt. Verschillende artiesten hebben zo'n nummer over Woffa Nonno. Het is misschien niet alleen in Ghana een bekend fenomeen of is het omdat het nummer zo'n grote hit was in heel West-Afrika in de jaren 60 dat er ook in andere West-Afrikaanse landen covers van dat nummer werden gemaakt, Woffa Nonno. Ik speel eerst het origineel van de Broadway Dansband uit 1962, Woffa Nonno. En daarna een Senegalese versie van het orkest Lai Cham. Ook Woffa Nonno. Het wordt daar aangegeven als folklore Senegalais. Maar nee, het is folklore Ghanéen. En daarna, maar dat zal ik dan zelfs nog wel eens herhalen, nog een ander Woffa Nonno nummer met een heel ander ritme, maar natuurlijk met hetzelfde thema over een, iemand die overal geld gaat lenen, maar nooit terugbetaalt. Iedereen kent waarschijnlijk wel zo iemand. Hier misschien wel de originele Woffa Nonno van de Broadway Dansband uit 1962.

Een Senegalese cover dus van Wofa Nono door orkest Lai Cham. Nog een Wofa Nono nummer over hetzelfde figuur dat nooit zijn geld terugbetaald had, hem heeft geleend. Wofa Nono, wel een heel ander ritme nu. Maar als je een klein beetje Pidgin English verstaat, dan kun je een deel van het nummer volgen. Want het is gedeeltelijk in Twi en gedeeltelijk in het Pidgin Engels gezongen. Door Captain Newman en zijn Super 7 Band. Een van de vele Ghanese groepen die in de jaren 80 in Nigeria verbleven en daar muziek opnamen. De Ghanese muziek was daar heel populair, de Ghanese highlife. En natuurlijk om ook de Nigerianen af en toe de nummers te laten verstaan, werden stukken van nummers of soms heel de nummers in het Pidgin English gezongen. Captain Newman is een Super 7 band en dat dateert uit 1988, dus een heel stuk later. Wofa Nono.

Papa Jankson uit Ghana, uit een LP, Party Time, Odoyewu, je hoorde Woma Yenkopo. En ja, hij gaat maar verder, dus we laten hem nog even verder doen. Mumunde, Papa Jankson.

We verlaten u vanavond op een bitje van percussie. Alaji Chief Collington Ainla en his Fuji 78 organization. Fuji music from Nigeria. Zo dadelijk is er Freak Scene en Afrobro is er opnieuw volgende week maandagavond vanaf 7 uur. Tot dan.

0: 30 jaar. Ja, 30 jaar. Ja. Moeten wij nog een jingletje daarvoor innemen?
1: Ah ja, dat zou wel tof zijn. Ja. Ja. Gaan we... Heb jij iets of moet ik iets?
2: Dus aankondiging 26 juni. Feestje van het amusementsbedrijf.
0: 30 jaar bestaan. Ja.
2: Maar dus 30 jaar bestaan in de Noord, 26 juni met...
0: Foo for the All-Girl Punkband.
2: Ja.
0: Met Plastic en Taboga. En DJ Daniel de Botanicus. En DJ Eva Eriksson.
1: Ja, zeker komen. Plezant werk.
2: 30 jaar amusement. Feestje in de Noord. Zeker erbij zijn.

0: Ik weet niet waar je bent, maar ik weet wel waar je zal zijn op 26 juli, namelijk in de Door.
1: Ja, we moeten hier nog even 30 jaar. Moeten we nog een jingletje daarvoor innemen?
0: Ah ja, dat zou wel tof zijn. Ja. Gaan we... Heb jij iets of moet ik iets? Dus aankondiging 26 juni, feestje van het amusementsbedrijf.
1: 30 jaar bestaan.
0: Maar dus 30 jaar bestaan in de Noord, 26 juni met
1: Foo for the All Girl Punk Band.
0: Ja.
1: Met Plastic en Taboe. En DJ Daniel de Botanicus. En DJ Eva Eriksson.
0: Ja, zeker komen. Plezant worden. 30 jaar amusement. Feestje in de Noord. Zeker erbij zijn.

Listen to the freak show. Morgen 23 juni speelt de Separatist Party een concert in Pilaar. Voor de luisteraar op leeftijd, ook wel gekend als VUB Cultuurcafé in Brussel. Separatist Party is Mike Reed, Bichin Bagas, Ben Lamar Gay en Marvin Tate. En ze spelen het laatste concert van het seizoen voor Oorstof. Morgen dus in Pilaar. Vandaag mixen we een aantal geassocieerde tracks. Starten doen we met Ben Lamar Gay. Welkom bij Frictie.

0: called a white bitch. Terms of endearment. She was one of us.
1: Het eerste uur van Freakscene ging naar de Separatist Party. Mike Reed, Bichin Bagas, Marvin Tate en Ben Lamarke. U hoort dus ook nog tracks uit Bagasilators, Dolap van Bichin Bagas en uit Open Arms to Open Us. En één nummer van Sandra uit Crystal Spears, hoorde u het titelnummer. De Separatist Party speelt morgen dinsdag 23 juni een concert in Pilar. Dat is het VB Cultuurcafé van voorheen Pilar in Brussel, de Separatist Party. Een relatief nieuwe band is Full Size. Band van Ashley Burroughs, Dustin Burroughs, Bill Nays en Eva Killinger. De OP uit op Open Mouth en Three Lobed Recordings is getiteld Play the Song. Het is Full Size, Play the Song.

Veel internationale superstar-dj's maken uiteindelijk kosmische en experimentele platen wanneer ze genoeg hebben van de vreselijke umpty-bumpty muziek, de typische upbeat, repetitieve elektronische dans. Een heel aantal daarvan doen het er dan ook nog eens heel goed in. Maar dat zijn eigenlijk dikwijls maar dagtripjes in de galactische uitgestrektheid, vergeleken met de ware grote, de heer Jeff Mills uit Detroit, die niet alleen al meer dan 40 jaar, week in week uit, hersenverlammende techno draait voor enorme menigten, maar al bijna even lang buitenaardse geluiden creëert voor denkbeeldige toekomsten, en dat in optredens, samenwerkingen en opnames. Veel van zijn releases komen met raadselachtige verklaringen of manifesten die verwezen en verwijzen naar interplanetaire kaarten of verloren continenten. De tekst op zijn nieuwste, The Trip to Vega, schetst een beeld van een overwegend vrouwelijk, ruimtevarend menselijk ras in 2097, dat in een ruimtevloot ontsnapt aan een door sonische trillingen onbewoonbaar geworden aarde en naar Vega reist. Een ster die eerder in Mills persoonlijke cosmologie al werd vernoemd. De muziek bestaat uit meer melancholische werken. Deels is het onmiskenbaar techno, maar de gebruikte klanken, akkoorden en structuren verwijzen minstens even goed naar de 21ste eeuwse avant-garde surrealisten, Ligeti, Xenakis enzovoort, als naar science-fiction soundtracks. Er wordt heel weinig gebruik gemaakt op deze plaat van hoge frequenties, wat bijdraagt aan de onheilspellende en mysterieuze sfeer en zeker helpt bij het gevoel van eindeloze kosmische duisternis dat de plaat oproept. 75 minuten, liefst meditatie over rampspoed, hoop en eindeloze leegte. Laat het maar verder komen, Jeff Mills. Drie verdere tracks uit deze toch wel weergaloze The Trip to Vega. Een heel meeslepende mix van sprenkelende synthklanken, sci-fi, Afro-Latijns, Amerikaanse techno, Sun Ra-achtige space jazz en diepgaande atmosferische composities.

De Nederlandse muziekproducer Jochem Paap, alias Speedy J, brengt met Walkman zijn eerste soloalbum uit in 20 jaar. De titel Walkman, verwijzende naar de draagbare cassettespeler van Sony, die in de jaren 80 een revolutie teweegbracht in het persoonlijk luisteren en de weg vrijmaakte voor de iPod en streamingplatforms die we via smartphones beluisteren. Nochtans is deze uitgave geen terugkeer naar een idyllisch verleden waarin analoge technologie de boventoon voerde. Ze bestaat uit 1,5 uur muziek, precies lang genoeg voor 2 kanten van een C90-cassette. Ideaal voor een lange wandeling door prachtige natuurgebieden, als u dat wil, of de drukte van de stad, met of zonder uw hond of pelikaan. En de muziek is allesbehalve ouderwets. Ze omarmt elektronische experimenten en werpt een scala aan texturen en stemmingen op. Walkman is een etalage in audioformaat van wat Paap zoal vermag in het ruimteschip dat hij zijn studio noemt. Pulserende techno en futuristische scheeflopende elektronica worden afgewisseld met fascinerende audioschetsen van amper 2 minuutjes. Het is bij uitstek een uitdagende wandelplaat dus. Er is geen dansvloer hier, geen behoefte om in een groef te komen of een dropje te doen. In plaats daarvan jaagt Paap op geluid omwille van het geluid zelf. Hij drijft stereodynamiek tot het uiterste. Vervormt drumloops tot ze rafelen en reverbs tot ze heel grote ruimtes vullen. Paap weet precies hoe ver hij een geluid kan buigen voordat het breekt. Knap hoe je in ruim 3 decennia zo relevant kan blijven als elektronisch producer. Jochem Paap of de Speedy J, Walkman, 3 fragmenten.

De originele en ondertussen veel geprezen soundtrack, gemaakt door Mike Lindsay voor Rupert Russell's documentaire The Last Sacrifice, is een huiveringwekkende, sfeervolle triomf die we u in dit programma ook niet willen onthouden. De docu handelt over het waar gebeurde, onopgeloste verhaal van de brute moord op de Engelse boer Charles Watson, of liever Charles Walton, in 1945. En sluit aan bij de Britse volkhorror. Britse volkhorror is een subgenre van horrorfictie. Dat type van films bestaat al decennia en is nog altijd actief en actueel. Het maakt gebruik van lokale folklore, heidendom, bijgeloof en geïsoleerde landelijke landschappen om angst op te wekken. Dat vraagt toch enige nadere verklaring. Het draait doorgaans om een botsing tussen beschaafde, moderne buitenstaanders en geïsoleerde, traditioneel ingestelde gemeenschappen, waarbij thema's zoals opoffering en de duistere krachten die in de natuur schuilgaan, worden verkend. Het genre wordt dikwijls gedefinieerd door een specifieke reeks narratieve elementen. Zo is het ten eerste het landschap. De natuur, de bodem en landelijke omgevingen zijn niet enkel maar achtergronden. Ze blijken zelf te leven en fungeren als een dreigend personage dat het verhaal beïnvloedt. Ten tweede is er ook isolatie. Verhalen spelen zich doorgaans af in geografisch afgelegen of claustrofobische gemeenschappen, waardoor personages afgesneden zijn van de veiligheid van de moderne samenleving. Ten derde is er de buitenstaander, een naïeve protagonist, vaak een bewoner van een stad of een gezagsfiguur, die dan stuit op een geïsoleerde, diep traditionele gemeenschap en wordt opgeslokt door haar geloofssystemen. Last but not least zijn er natuurlijk dan die geloofssystemen zelf. De horror komt voort uit de duistere praktijken van mensen, bijvoorbeeld hekserij, volksreligie, mensenoffers, in plaats van uit traditionele monsters. Britse folkhorrorstories zijn dus een soort van landelijke nachtmerries waarbij nietsvermoedende moderne reizigers stuiten op vijandige, afgelegen dorpen en er is een onzichtbare dreiging. Het landschap zelf herbergt gevaarlijke, soms pre-christelijke, occulte magie of geesten. Typisch ontstaat er dan een spanning tussen de moderne wetenschappelijke geest en oud plattelandsgeloof. Voorbeelden van zo'n films: Witchfinder General uit 1968, The Blood on Satan's Claw uit 1971, The Wicker Man uit 1973. Die drie worden beschouwd als de Unholy Trinity van de Britse film. Maar er zijn ook bijvoorbeeld Kill List uit 2011, A Field in England uit 2013, Men uit 2020 en Starve Acre uit 2023. Als u op IMDb de term British Folk Horror ingeeft, krijgt u trouwens al een uitgebreide lijst. Het genre wordt ook altijd maar populairder en er zijn nu ook buitenlandse soortgelijke producties. Bijvoorbeeld het Zweedse Midsommar en diverse films uit de States. En er zijn hybrides, aangezien folk horror een ruime categorie is en dikwijls verweven is met andere genres, zoals science fiction of murder mysteries. Een interessante website die het type in 2020 treffend behandelde is https://www.horrorhomeroom.com. Horrorhomeroom, in één woord, .com. Dat als u er zich verder in wilt verdiepen. Alleszins de soundtrack van Mike Lindsay, die we vandaag draaien, voor de recente documentaire The Last Sacrifice uit 2024, is ook weer een sinistere, auditieve belichaming van dergelijke folkhorror, met een mix van akoestische folk en elektronische texturen.
Mike Lindsay had zeker en vast genoeg credibility daarvoor. Hij heeft serieuze folktronica-roots als medeoprichter van The Tongue en gebruikt hier zijn kenmerkende, sfeervolle, experimentele stijl om een gevoel van diep ongemak en sinistere true crime-sfeer te creëren. Er is ook echte thematische resonantie. De muziek benadrukt de spanning in de documentaire, actief versterkt die dan nog en weerspiegelt de complexe en duistere fascinatie van Groot-Brittannië met het occulte, dekserij en het bovennatuurlijke. Mike Lindsay, The Last Sacrifice.

Irmin Schmid wordt volgende maand 89 jaar. De originele zanger Malcolm Mooney leeft ook nog, maar Schmid is alleszins het laatst overgebleven oprichtend lid van de inmiddels bijna vergoddelijkte experimentele rockband Can. Het is dan ook geen verrassing dat zijn nieuwe release, Requiem, een soort klaagzang is voor zowel Schmids eigen carrière als voor de samenwerkingspartners die hij heeft overleefd. Het is een album dat veel ruimte laat voor de verbeelding van de luisteraar. Sommige geluiden doen denken aan het gezoem van beademingsapparatuur in een ziekenhuis, op andere momenten aan een haperende staande klok. Soms klinkt de plaat zoals je je alleen maar kan voorstellen hoe het vagevuur zou kunnen voelen. In gedachten zou je op kampeervakantie kunnen zijn met Irmin Schmid, Karlheinz Stockhausen en John Cage. Niemand van ons had het bijzonder naar zijn zin. Alle anderen waren dood. Het album Requiem bestaat uit twee delen, we kunnen het ook bewegingen noemen, die respectievelijk iets meer en iets minder dan 20 minuten duren. Ze zijn contemplatief, grensverleggend en soms uitdagend. Als je net Can's I'm So Green en Vitamin C hebt gehoord en overweegt om het nieuwe soloalbum van de toetsenist te beluisteren, zijn er misschien betere plekken om te beginnen. De nieuwe jam van deze Can Man neigt naar de klassieke muziek, aangevuld met kwakende kikkers en geprepareerde piano. In de klassieke muziek is een requiem een gedenkstuk voor de doden. Voor Schmid is deze muziek, met zijn contemplatieve stemming, die wordt afgewisseld met dreigende, beklemmende elementen, een waarschuwing voor de existentiële dreiging van de ineenstorting van de natuur. Deel 1 begint met veldopnames rondom Schmids huis in Zuid-Frankrijk. En dus kwakende kikkers, kabbelend water en diverse tuinvogels geven u een vels gevoel van idyllische veiligheid. Het duurt niet lang voordat deze wordt onderbroken door spookachtige, onopgeloste pianopassages. Het soort dat in een horrorfilm de naderende dood van een personage aankondigt. Joehoe! Schmid heeft namelijk meer dan 40 film- en tv-scores gecomponeerd. Van daaruit word je meegenomen op een onrustbarende reis door de lente in de Uncanny Valley. Het album klinkt zoals Francis Bacon's interpretatie van Monet's Tuinen in Giverny zou klinken. Voor zo'n onvermoeibaar vernieuwende artiest heeft Schmid de afgelopen jaren veel nagedacht. Hij was nauw betrokken bij archiefonderzoek rondom Can en schreef mee aan een tweedelig boek over zijn voormalige groep. Requiem blikt dan ook verder terug en is vooral geïnspireerd door Schmids vroegste mentoren, zijn er dus Karlheinz Stockhausen en John Cage. In Cage's bekendste werken, na zijn beruchte niet-muzikale provocatie van 4 minutes 33 seconds, worden aan de snaren en toetsen van een conventionele piano diverse objecten bevestigt die het vertrouwde geluid dempen of vervormen. Zo geprepareerd wordt de piano een percussie-instrument, een geluidsgenerator. Juist zoals zijn voorganger, 5 klavierstukken uit 2018, bevat het nieuwe album Requiem nogthans zowel ongeprepareerde als geprepareerde piano, spontaan opgenomen en bewerkt in samenwerking met zijn vaste geluidstechnicus René Tiener, die vroeger ook een aantal Can-platen heeft op band gezet. De piano en de omgevingsgeluiden voeren een dialoog met elkaar en met de luisteraar. Zodra je je op je gemak begint te voelen, bijna ontspannen in het klanklandschap, wordt je abrupt wakker geschud door een dissonante klank van de geprepareerde piano. Requiem heeft een dromerige kwaliteit, maar je bent nooit meer dan een minuut verwijderd van de onvermijdelijke hypnose. Requiem is voor de liefhebbers van deze echte ware vernieuwer toch weer een waardevolle ervaring. Kortom, deze hymne voor de natuur, Requiem, is een krachtig laadwerk van Irmin Schmid. Het geheel duurt zo'n 40 minuten en we gaan er hier vanavond niet in knippen. Het wordt daardoor onze pièce de résistance voor vanavond. Tot volgende week.

0: Hey, the man. Hey, Mando.
1: Ooh. The Mando.

0: 011. Radio Centraal 106.7.
1: Welkom bij de Mendo 11. Radio Centraal 106.7.
0: Vandaag hebben we een uitzending vanuit.
1: Vandaag hebben we een uitzending. Wat heet zeggen?
0: Help.

Yes, I would say that. I would say that.

Je luistert nog steeds naar de Mendelhof natuurlijk. Elke twee weken op vrijdag. Tussen 4 en 7. Bij deze nog formeel uitgenodigd om binnen een uurtje naar Stormkop te gaan, waar het de kortste nacht vannacht wordt gevierd met verschillende performances en muzikale ingrepen. Waaronder Donald Haken Kwartet. Heel belangrijk.

0: lazy.
1: Turn me off, man.

0: Het is al even geleden dan dat we hier samen zijn geweest eigenlijk.
1: Ja, 2 weken om precies te zijn.
0: Exact. En wat zijn er toffe dingen gebeurd in die 2 weken die...
1: Natuurlijk. Er gebeuren altijd heel toffe dingen. Of wat je weet, wat voor dingen dan? Liefst
0: ja,
1: wel.
0: Dat mag ook. Ja.
1: Zijn naar de kermis gegaan, naar het Sinksvoor.
0: Ah ja? Ben je op een bepaalde attractie gegaan?
1: Ja, de Decadence. Ronnie Roemel leer ik kennen.
0: Wie is Ronnie Roemel?
1: Het uur dat ik die heb gezien, zou ik denken dat hij de beste klant van de Decadence is.
0: Hoe vertaalt zich een beste klant van een...
1: Decadence.
0: Van een attractie zich?
1: Ik denk dat dat bij elke attractie anders is natuurlijk.
0: Als er een attractie zou zijn dat je zou kunnen kiezen waar je echt vaste klant zou kunnen zijn, is dat dan ook de Decadence?
1: Dat is een moeilijke vraag.
0: Maar misschien is het ook wel belangrijk dat we eerst weten wat voor soort attractie de Decadence is natuurlijk.
1: Ja, wel, dus er zijn 4 kleuren in de Decadence. Ik zou denken geel, groen, rood en blauw dan.
0: Ja. Ja. Complementaire kleuren.
1: En dan heb je het principe van een draaimolen. Maar dan een dubbele draaimolen eigenlijk. Dat elke kleur heeft 4 karretjes. Die zitten dan verbonden met een draaimolen. En elk karretje beweegt nog op zichzelf. En elk stuk beweegt op zichzelf.
0: Wacht, sorry. Ik was even... Kunt je dat nog eens even zeggen? Ik was even afgeleid. Kunt je nog eens even opnieuw zeggen wat je exact zei?
1: Oké, maar dat is dan de tweede en de laatste keer.
0: Oké, sorry. Ik wou niet op je tenen trappen.
1: Nee, maar ik bedoel, van als we over zo'n dingen praten en je laat me een hele uitleg doen...
0: Nee, het is gewoon de hitte. Ja? Ja, het is gewoon de hitte.
1: Oké, zo. Dus, de Decadence. Je hebt 4 kleuren.
0: Ja.
1: Rood.
0: Ah ja, de complementaire kleuren.
1: Complementaire kleuren. Dan, elke kleur heeft 4 wagentjes die met elkaar zitten verbonden als een soort van draaimolen. En dan zitten elke kleur ook verbonden met elkaar als een draaimolen. En elk karretje beweegt nog op zichzelf.
0: Oké, dus je hebt 1 draaimolen, met daarop 4 draaimolens.
1: Ja.
0: Met daarop per draaimolen 4 karretjes, per kleur 4 karretjes.
1: Dat klopt.
0: Per draaimolen heb je van elke kar een andere kleur. En dan heb je op elke kleur... Je hebt 4 kleuren.
1: 4 kleuren, de complementaire.
0: Dus 4 karretjes op heel de molen. En op de

0: gespitste molens telkens vier kleuren en vier kerkjes.
1: Toegespitste molens. Wat bedoelt je daarmee?
0: Je hebt één overkoepelende molen en heb je vier molens die op die molens draaien.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan spits ik toe op de molen.
1: En vuurspuwers. Allee.
0: Pyro's.
1: Je moet dat geen vuurspuwers, zeker.
0: Pyro's.
1: Pyro's, ja. En mooie commentaar.
0: Ja, dat is wel een kunst natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Die had er nog wel iets is dat je niet op 1, 2, 3 leert. Ik denk
1: dat in je moet zitten. Het is niet per se iets van leren, volgens mij.
0: Zou dat van vader op zoon of van moeder op zoon of moeder op dochter of vader op dochter worden doorgegeven, denk je? Dat becommentariëren van de molens?
1: Dat weet ik niet, want dan kun je ook afvragen hoeveel generaties gaat de decadence mee en ik denk dat dat wel meevalt.
0: Ja, ik ken
1: hoe oud zou die attractie zijn?
0: Denk je dat die attractie ouder is dan u? Dat is misschien ook wel een moeilijke persoon
1: om te
0: vragen.
1: Ja, dat denk ik wel. Alhoewel.
0: Ik kan toch niet dat die al 50 jaar oud is, decadence? Dat is toch echt wel... Dat is toch best wel oud, niet?
1: Ja, ik weet dat nog vroeger toen ik op de Leien naar de Singsfoor ging.
0: Ah, ja.
1: Toen was de decadence er niet, dat klopt, ja. Maar je weet niet of dat die misschien ergens anders stond, hè. Ik weet niet van waar dat de decadence precies is, natuurlijk.
0: Nee, dat is eigenlijk wel interessant om eens te onderzoeken, natuurlijk.
1: Maar...
0: Het zou natuurlijk ook wel interessant zijn voor het programma als we nu een segment hebben dat we met de decadence mensen praten, maar helaas hebben we dat niet.
1: Nee, dat weten we voor de volgende
0: kunnen
1: keer.
0: Dat opschrijven en uiteindelijk, het is ook al onze eerste keer op de radio, dus... Het is ook normaal dat we niet volledig voorbereid zijn, natuurlijk.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ik denk dat ook de meeste luisteraars die naar Centraal luisteren daar ook wel baat bij hebben. En,
1: baat bij de decadence.
0: Ja?
1: De Mendel Elf.
0: De Mendel Elf, natuurlijk.
1: Mendel Elf.
0: Ja.
1: Het zou ook wel een goede kermisattractienaam zijn. Wat zouden we doen dan?
0: Dus, je hebt één grote molen.
1: En
0: we pakken de supplementaire kleuren in plaats van de complementaire kleuren. We zetten die wel naast de decadence. Dus je pakt de supplementaire kleuren. Dat is dan paars, groen, bruin, oranje, denk ik. En je hebt dus die ene molen. In plaats van vier molens, doe je er vijf.
1: Ja, een oneven getal dan.
0: Ja.
1: En dat zou werken.
0: Want je kunt er maar meer op, hè.
1: En schuin zetten,
0: of niet? Je hebt vaak een heel pijnlijk tafereel op de kermis, is dat je als een groep vrienden aankomt en dat er dan zo twee of drie moeten achterblijven, omdat die dan niet mee op de attractie kunnen, omdat er al te veel volk op zit. Zo'n dingen, dat breekt mijn hart, hè.
1: Vijf molens.
0: Voilà. Gewoon, zet er gewoon een extra kerken of twee bij. Vijf molens. Dus eigenlijk vier extra kerkjes, vier extra kleuren ook. Daar is dat probleem volledig opgelost, hè?
1: Vier extra ziel die vreugde gaan hebben.
0: Exact. Zaak, stom dat we dat hier op de radio zeggen. Misschien moeten we dat niet zeggen.
1: Zo over iets anders beginnen praten. Maar ik ben ook wel benieuwd naar uw lievelings kermisattractie.
0: Ik heb niet zo heel veel ervaring in de kermiswereld, eerlijk gezegd.
1: Maar je bent wel op een kermis geweest, dus je zou wel antwoord kunnen
0: geven. Ja, ik kan wel een antwoord geven. Ik denk degene die het meest hoogste gaan en het snelste, dat ik dat wel leuk vind, zo eendjes vissen en zo, dat is voor mij niet echt, daar sta ik niet echt voor te popelen.
1: Niet meer? Of nooit geweest?
0: Nooit echt geweest.
1: Heb je ooit eendjes gevist?
0: Ik denk het wel. Wat ik vroeger wel leuk vond, was misschien schieten met... pistolen naar loodjes, van die dingen, loodjesgeweren. Ja. Maar dat spreek ik ook al over, wat is dat, 30 jaar geleden, 35 jaar geleden.
1: Ja, schieten. Botsauto's, mening daarover?
0: Dat is leuk, maar dat is voor even leuk. Dat is vaak ook wel, maar voor even.
1: Ja.
0: Maar ja, kermis is een beetje geld aftroggelerij.
1: Ja.
0: Begrijp je wat ik bedoel?
1: Nee, dat klopt. Dat is heel duur.
0: Van... Het is een beetje de hoe zeg je dat? De deur die open gaat naar een crimineel bestaan. En tristig bestaan. Gok verslaafd, bijvoorbeeld.
1: Denk je dat?
0: Ik zeg niet dat dat zo is, maar dat kan wel.
1: Oké. Okay. En wat is je lievelingseten op de kermis?
0: Geen idee. Frietjes?
1: Frietjes. Ik weet niet of de kermis de beste plek is om frieten te eten.
0: Ik denk ook niet dat ik ooit op de kermis heb gegeten, eerlijk gezegd.
1: Ja, oké.
0: Okay. Jij wel?
1: Ja, vroeger die was aan, nee, vroeger met de familie. De appelbinjes en smoutable.
0: Ah, en zijn zo die appels op een stok met zo glazuur rond?
1: Nee. Dat is,
0: wat is appelbinjes?
1: Dat is eigenlijk een smoutable met een appel daarin.
0: Zoals een...
1: Ook met ananas.
0: Zo appelbollen, als je zo... Wat is het, trikoningen?
1: Maar dat is andere teeg, want beignets zijn eerder gefrituurd, volgens mij.
0: Dat heb ik nog nooit gegeten.
1: En je eet ook met ananas? Moet je zien dat je mond niet verbrandt, natuurlijk, voor de luisteraars.
0: Ananas is verbrandend.
1: Ja, de appel. En lacquerol, denk je dat heet?
0: Ah, dingen.
1: Nee, lacquerol is een soort
0: lacrys,
1: van... muntje.
0: Zo dat zwart, dat zo heel bitter proeft.
1: Nee, dat is een soort van stroopwafel. Maar dan met iets verse stroopwafels, met dan iets... niet karamel, maar dezelfde textuur, maar meer bloemig. Maar bloem van in de bloem, niet bloem van in de poeier.
0: Ah. Maar dit is eigenlijk een volledige wereld die voor mij opengaat, als ik nu hoor eigenlijk wat je allemaal zegt.
1: Ja, en ik had gedacht van, je bent een man van goed eten en cultuur.
0: Ja, ik had eigenlijk misschien sneller naar u moeten luisteren, dat is misschien ook wel mijn fout gewoon.
1: Ja, ik ben al 30 jaar aan het zeggen.
0: Ja.
1: En dan nu we op de radio zitten, gaat je luisteren.
0: Is dat niet hetgene wat je doet naar de radio? Ah, ik weet niet, ik spreek maar voor mezelf.
1: Ja. Oké, en wat heb jij de voorbije 2 weken gedaan? Wat is er noemenswaardig?
0: Wat is dat woord wat je net zei?
1: Noemenswaardig.
0: Ja, niet zoveel eigenlijk. Ik kan me niet echt herinneren dat er echt iets noemenswaardig gebeurd is. Sinds de laatste keer dat ik je heb gezien en gehoord.
1: 2 weken geleden is.
0: Ja.
1: De Menno 11.
0: Centraal.
1: 106.7.
0: Eigenlijk niet. Ja, gewoon de normale gang van zaken. Hè.
1: En wat is de normale gang van zaken dan?
0: Uitslapen tot 12 uur 's middags elke dag. Werkloos zijn. Radio Centraal luisteren. Gewoon de dingen die we moeten doen als Radio Centraal programmamaker.
1: Ja, dat is een flinke boterham wel.
0: Mensen onderschatten dat natuurlijk ook wel altijd.
1: Ja, dat is.
0: Het is alleen. Ik zou zeggen, iedereen kan dat doen, maar eigenlijk is dat absoluut niet zo. Toch, Donald?
1: Dat is de waarheid. Dat klopt. Voorbereiding, muziek luisteren, minstens 10 uur per dag, zou ik zeggen.
0: Ja, zeker.
1: Ik weet niet wat uw gemiddelde is.
0: Minstens, ja. Absoluut.
1: En dan nog naar optredens, live muziek gaan kijken. Zien wat de moeite waard is voor in onze aflevering te zetten.
0: Ja. Heel tijd pingpongen tussen kunstenaars, artiesten. Heel tijd plannen.
1: Netwerken.
0: Ja, vooral
1: proberen
0: networking.
1: Interviews te strikken.
0: Ja.
1: Wat niet gelukt is deze week. En dan ziet je wat er van komt.
0: Dan gebeurt het, hè. Dan komen alle grootste geheimen van de Mendel 11 naar boven.
1: De Mendel 11.
0: Ja. Binnen een dikke maand bestaan we 3 jaar, Donald.
1: Ja, heb je een precieze datum?
0: Ik denk, eerlijk gezegd, hè... Ah nee, ik ben fout. Ik denk binnen 2 dikke maanden. Ik denk dat de 23e of de 26e augustus van 2023 is.
1: En dan zou weer een feest moeten geven.
0: Dat is dan al ingepland.
1: Café de Menno 11.
0: Ja, inderdaad.
1: Het café is even verdwenen, maar het komt terug.
0: dat gaat wel vaker met horecazaken zo, dat je even, even weggaat, even terugkomt.
1: Mm-hmm.
0: Maar
1: het komt terug.
0: Is allemaal ook geen probleem uiteindelijk. Hè?
1: Nee.
0: Er zijn dingen die veel erger zijn.
1: Ja.
0: Wat zijn bijvoorbeeld dingen die erger zijn?
1: Dan een café dat... Hoe lang zijn we gesloten geweest?
0: Aantal maanden toch wel, hoor. Zeker een aantal maanden.
1: Ja. Ik kan ook binnen 2 weken hebben een interview gepland met Marie de Knoop.
0: Inderdaad.
1: Met Jan Tromp en Alex de Fors. Een band dat ze samen hebben. Jan Tromp, ook bekend onder Burger Service.
0: Inderdaad.
1: En dan beginnen we morgen met vragen voor te bereiden.
0: Ik begin straks eigenlijk al om 7 uur. Als ons programma hier eindigt, zet ik mij terug aan mijn schrijverstafel. Dan ga ik terug 2 weken de donkerte in.
1: Hoe zit het met die writer's block dat je overlaat zet?
0: Volledig overwonnen.
1: Ja? Hoe?
0: Ja. Ja, dat is onbeschrijfelijk. Ik denk dat heel veel andere collega's, schrijvers daar hetzelfde over kunnen spreken of schrijven. Dat is, dat is iets magisch, Donald. Dat is echt iets magisch.
1: Magisch als je het... En hoe weet je dat je het hebt overwonnen? Dan zit je aan tafel en kun je ineens het bij wijze van spreken...
0: Het is niet zo'n zwarte put, Donald. Nee? Mijn job is inderdaad heel zwarte put, omdat ik effectief zwarte put dingen neerschrijf. Maar het is veel poëtischer dan dat. Dat is wat heel veel mensen vergeten.
1: En schrijf je mijn pen op papier of ben je
0: met een veer? Ik weet het, het klinkt misschien een beetje ouderwets of oudbollig. Maar weet je, ja, ik voel dat gewoon best past bij mij.
1: En welke vogel?
0: Dat is eigenlijk een goede vraag, ik switch een beetje.
1: Een pauw?
0: Nee, dat is echt niet onhandig. Dat is helemaal niet ergonomisch. Merel, ik heb ooit eens mijn kraai geschreven.
1: Penguin.
0: Nee, daar heb ik eigenlijk nooit echt over nagedacht. Ik denk niet dat dat mag. Maar ik denk dat zo'n roodborstje misschien wel, als je iets interesse hebt. Een kolibri.
1: Ja.
0: Nee, ja, je hebt verschillende veren. Hè. Maar dat is echt een... misschien is dat beter voor een andere uitzending, als we ons daar eens in kunnen verdiepen.
1: Ja, maar wat is nu het verschil tussen een pen vastnemen of een veer vastnemen, qua gevoelsmatigheid voor u?
0: Het hele tijd diepen in de inkt is eigenlijk een heel tijd... er was even iets geluid bij de buren. Precies. Sorry, waar was ik gebleven? Dat continu diepen in de inkt is een soort van... onuitputtende inspiratiebron voor mij eigenlijk.
1: Dan kun je even terug nadenken over wat je hebt geschreven.
0: De bron van wat er effectief wordt neergeschreven. Dat is dat eigenlijk.
1: Nee.
0: Ik denk dat heel veel mensen daar anders naar kijken, maar zo is het nu eenmaal in hoe dat ik dat doe.
1: Ja, ik vind dat heel mooi om je is daar zo open over te horen vertellen.
0: Voilà, normaal gezien schrijf ik dat neer, maar het is ook niet elke dag dat je hier op Radio Centraal mocht komen om geïnterviewd te worden door Mendel Elf natuurlijk.
1: Mm-hmm. Ja. En qua muziek de laatste 2 weken, iets nieuws ontdekt?
0: Ik ben een beetje... geïnteresseerd geraakt in verschillende versies van het bekende nummer Thriller. We zijn daar ook, dat was ook het tweede nummer van deze uitzending. Het zijn meestal cumbia versies die ik wel interessant vind. Maar ik weet niet of er nu nog ruimte voor is.
1: Bedoelt je dat er veel cumbia versies zijn of dat eerder de cumbia versies u pakken?
0: Vooral het nummer Thriller is gewoon een nummer dat heel veel gecoverd is met allemaal bepaalde stijlen. waar ik mij nu de laatste twee weken enorm in verdiept, natuurlijk. Dat was ook hetgene wat je mij had gevraagd aan het einde van de vorige uitzending. Om, ja, niet per se mijn huiswerk, dat klinkt zo neerbuigend, maar toch wel een beetje mijn best te doen voor de volgende uitzending, natuurlijk. Dat ik hier niet aankom zonder plan. Dat is ook een beetje de tactiek van deze programma, toch? Om elkaar een beetje
1: onder druk te zetten.
0: Ja, en elkaar de nodige steun te geven.
1: Ja, anders gaan we nooit op een kwalitatief eindproduct komen.
0: Ja, dat is waar. Daar geef ik u wel gelijk in.
1: Maar we zullen blijven proberen. En ons best blijven doen.
0: Sorry, wat?
1: Ons best blijven doen.
0: Ah, ja, ja. Ja, tuurlijk. Dat is motto.
1: Motto? Motto.
0: Ja. En ga je iets nieuws ontdekt of zo? Of niet?
1: Van de muziek. Nee. Nee, echt. Jammer genoeg.
0: Ja, dat is...
1: Het gebeurt niet zo vaak, maar... Ja. Ik was er net over na aan het denken. Ik dacht van, oei. Het begint... Het is een beetje gênant.
0: Welke gênant?
1: Zo weinig nieuwe muziek heb leren kennen de voorbije twee weken.
0: Er zijn zoveel dingen gênant, Donald. Dat is echt niks om je over te moeten schamen. Neem het van mij aan. Ik ben ook een klein beetje ouder dan nu. Het is... Dat is echt oké om gênante dingen te doen in het leven. Geloof mij.
1: Ja. Oké. Bedankt voor de raad.
0: Ja, maar dat is echt geen probleem.
1: Oudere man.
0: Er zijn zoveel dingen in mijn leven geweest die echt gênant waren.
1: Ja, dat incident in de 80's heb ik over gehoord. Je hebt me dat nooit persoonlijk verteld. Maar ik vind het wel cool dat je daar gewoon zonder schaamte bent van weggelopen.
0: Ja, dat was een beetje crazy. Maar ja, dat gaan we... Allee, dat is ook wel... Ik denk dat de microfoon nog... Zijn de microfoon nog open? Hè?
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, die staan nog open. Ja, nee, dat is... Ja. Maar ja... Goeie oude tijd, zeg je dan, hè?
1: Ja. Vind je dat ook zelf?
0: Ik weet niet goed wat ik vind. Hangt er vanaf. Welke situatie natuurlijk. Zoals die ene keer, weet je?
1: Ja, die ene keer, ja.
0: Dat is anders gewoon, begrijp je?
1: Dat was anders omdat...
0: Omdat dat iets nieuws was.
1: Dat was iets nieuws inderdaad. En dat zijn heel emoties naar boven gekomen die ik nooit daarvoor heb ervaren. Of
0: ook die emoties die nieuw waren. Of waren dat emoties die misschien al heel oud waren, maar helemaal onderdrukt waren.
1: Ja, dat denk ik. Zoals een vogel die voor de eerste keer uit zijn nest vliegt.
0: Maar dat dacht je toen, maar hoe denk je daar nu over? Is dat nog steeds iets nieuws of kijk je daar wel op terug met
1: maar
0: een bepaalde
1: niets is nieuws,
0: melancholie? Ja.
1: Melancholie zou ik zeggen, ja. Anders, het kan toch niet meer nieuw zijn als het al is gebeurd?
0: Dat weet je niet, hè. Je hebt misschien een compleet andere blik op iets dat nu ook nieuw is.
1: Ja, er zijn nog altijd wel nieuwe dingen dat we kunnen proberen natuurlijk, hè, maar...
0: Wil je daarmee insinueren?
1: Staan de microfoon nog aan?
0: Ja. Wat zijn bijvoorbeeld nieuwe dingen waar je dan aan denkt, Donald?
1: Nieuwe muziek leren kennen, ja.
0: Heb je ook niet vaak het gevoel dat die spiegel hier in de studio, dat er achter mensen... Ik heb zo vaak het gevoel dat dat echt... Dat wij in het oog worden gehouden door die bazen hier van het centraal. Die spiegel lijkt zo... Ken je zo die ondervragingsruimtes?
1: Ja.
0: Van de politie? Ja, je kent dat. Ja, toen mij denken, het lijkt alsof wij een beetje worden in het oog houden, eigenlijk. Beetje panopticum-achtig.
1: Panopticum?
0: Panopticum?
1: Ik weet niet, dat gaat je moeten uitleggen aan mij.
0: Panopticum. Is een vorm van een gevangenis waar dat de bewakers eigenlijk in het midden zitten, in een grote cirkel. Dus alle cellen zijn vanuit het perspectief van de bewakers gemaakt. Helemaal rondom rond. En dat is eigenlijk een heel psychologische manier om iemand in het oog te houden.
1: Zeg je, wat? Kun jij nog eens zeggen, alsjeblieft?
0: Ja, maar ik heb dat gezegd. Je kunt dat ook op de Allee, je kunt dat daarna nog eens opnieuw beluisteren in de uitzending.
1: Maar daar toch niet over praten, nu.
0: Ah. Oké, wacht. Dus, panopticon. Is eigenlijk een vorm van gevangenis. Donald, kijk even naar mij. Oké. Het is een vorm van gevangenis eigenlijk, waarbij de bewakers in het midden zitten van een grote cirkel. Alle cellen zijn rondom rond die bewakers gemaakt. Dus eigenlijk, je kunt het een beetje vergelijken met een donut.
1: Het is een negatieve donut eigenlijk.
0: Negatief, ja, exact, negatieve donut. Ja, en dat is eigenlijk een manier om, om mensen het gevoel te geven en ook effectief zo zijn dat die heel de tijd in het oog worden gehouden. Dat is eigenlijk een psychologische
1: donut.
0: Druk. Psychologische donut.
1: Negatieve donut klinkt echt super rot. Dat is misschien wel... Ja. En deze doe je daar aan denken?
0: Ja, met die spiegel hier in de studio. Ik heb het gevoel dat er al mensen ons zijn aan het bekijken. En... Ja.
1: Voelt je veilig?
0: Dat weet ik niet goed.
1: Nee, dus.
0: Dat heb ik niet gezegd, dat zegt jij. Ja. Alleszins, ja.
1: Heb je ook niet zo'n ding met gaten?
0: Wat bedoelt je, dat je nu terug naar die donut gaan? Of wat bedoelt je?
1: Nee. Ah. Gaten in muren en... Er is toch zo'n soort van angst over gaten?
0: Ik heb dat niet. Ah,
1: oké. Dacht dat.
0: Misschien deed jij mijn broer? Of die andere gast?
1: Mijn broer? Welke broer?
0: Leo 2.
1: Ja.
0: Het is je oude broer, toch? Ik heb geen angst met
1: gaten
0: of andere dingen. Of,
1: Leo 2 al even niet meer gezien. Hoe gaat het met hem?
0: Goed, ja. Maar ik heb soms het gevoel dat we niet echt voor het volk spreken hier.
1: Oké. Dan zullen we voor het volk spreken.
0: Ja. Begin maar.
1: Tada. Het is de kortste nacht, zelfs.
0: Ja, sorry. Afgedwaald. Ja. Ja, de kortste nacht, inderdaad. Een stormkop. Het begint eigenlijk binnen 5 minuten, exact.
1: Om 6 uur tot de zon afkomt. Of
0: later? Ik weet niet wat het exact is qua uurregeling of zonneregeling. Maar het gaat wel gebeuren, hè.
1: Mm-hmm.
0: En... Het is ook wel de bedoeling dat iedereen er naartoe gaat, natuurlijk. Ook bij deze is er mensen het graag iets willen zien in een
1: andere omgeving.
0: In het echte leven.
1: We staan altijd open voor een gezellige babbel.
0: Inderdaad. En ja, maar dat wisten ze ook wel, natuurlijk. Dat hebben we ook al een paar keer gezegd.
1: Ook wel bewezen vandaag, denk ik.
0: Ja, sowieso.
2: The Mandel Elf.